0: Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder andere Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A27 Utrecht-Almere, dan komt u tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A27 Utrecht richting Almere, dan komt u tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes een spookrijder tegen.

0: alleen maar top 2000 klassiekers in het NPO Radio 2. Dit is NPO Radio 2.
1: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52... onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Dat gebeurde rond 10:00 in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. En het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Het weer is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concertatie. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien, bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52... onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Hij maakte daar programma's als Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Dat gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Het weer is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze hele week naar Aan de

0: David Guetta en Sia en Flames. En daarvoor status quo, whatever you want. Een hele goede morgen. Daar ben ik weer.
1: Invalfred op NPO Radio 2. Invalfred. Alfred van der Wegen.

0: NPO Radio 2.
1: Ja, ik dacht, ik kom gewoon weer eens een keer gezellig. Je hebt het vast al meegekregen. Het is een kleine verschuiving hier op zender. Gijs, die zit nu voorlopig eventjes de avonden. Dus die vond het wel wat pittig om dan ook nog vroeg op te staan. En dat snap ik, Gijs. Ga lekker slapen. Ik neem het met liefde van je over. En tot 6 uur, tot de ochtendshow begint, heb ik heel veel fijne muziek bij me. En ja, zul je het met mij moeten doen, helaas. Sorry, excuus daarvoor namens de directie. Alfred van de Weetjes hier, voor mensen die mij niet kennen. Eigenlijk zit ik bij de ochtendshow, maar ik schuif soms eventjes iets eerder aan. En gelukkig is de rechter en linkerhand van het programma, Jarno, ook wel gewoon aanwezig. Jarno, goedemorgen in het Brabant.
2: Goedemorgen.
1: Jarno helpt mij altijd een beetje door de nacht heen. Maar we hebben ook wel heel veel leuke dingen, hoor. We hebben, ik ga zo weer eventjes de dag-nachtplaat aan je voorleggen. Ik dacht, ik ga eerst eventjes met je kijken naar het nieuws van vandaag. Want wat is het vandaag voor dag? Het is dinsdag 16 juni. De dag van het eerste vaatje met de Hollandse Nieuwe komt aan. Maar er is dit jaar geen veiling van het eerste vaatje. Want dat is heel erg 2025.
2: Geschrapt.
1: Is geschrapt. Dus ze doen vandaag het Happy Haring Festival. Het Happy Haring, moet ik denken.
2: Happy Haring.
1: Happy,
2: ja.
1: Haring.
2: Moet blijven innoveren, hè?
1: Ja, precies. En dan kan je dus de hele dag gratis haring proeven.
2: Nee, de eerste krijg je gratis.
1: Oh, de eerste. Oh, oké.
2: Dat kost geld.
1: Wat vind jij van haring?
2: Niet te vreten.
1: Niet te vreten, ja. Ik moet eerlijk zeggen, wij hebben in de ochtendshow ook een keertje, maar dit is echt al jaren geleden, dat we, ging het ook elke keer ging het over haring. En toen kwam uiteindelijk de promotie mevrouw van de Hollandse haring, die kwam in de studio bij ons. En wij zijn gek, hoor. Wij eten ook soms om 7:30 ochtends al een bitter garnituur. Mm-hmm. Maar die kwam dus Hollandse haring brengen die we om 6:30 gingen eten.
2: En toen?
1: Was niet zo lekker.
2: En de wc?
1: Nou, zo erg was het ook weer niet. Ah. Maar ja, het was wel. Maar, ja, nee, zei ze, moet je met veel uitjes en dan ondersteboven. Ik ben voor de full experience gegaan en nog steeds niet lekker. Nou goed, als je je wel op zit te verheugen, vanaf morgen te koop in de winkels. En vanaf vandaag dus het Happy Haring Festival. J.D. Vance, je weet wel, die maloot die naast Trump staat, die komt met een boek over zijn katholieke geloof. En het is Star Trek Day, of tenminste eigenlijk Picard Day voor de Star Trek fans. Het werd geïntroduceerd ooit in het 7e seizoen van Star Trek The Next Generation. Ben jij een Star Trekkie?
2: Nee.
1: Nou, ik ook niet. Dus ik vertel het, maar ik heb eigenlijk geen idee waar ik over heb. Het is een beetje alsof ik over voetbal praat. Captain Picardy, die dag die werd in de serie in het leven geroepen als een evenement aan boord van de USS Enterprise om kinderen op het schip dan te vermaken en hen te inspireren met de idealen die dan de captain vertegenwoordigt. En dat is dan op 16 juni, omdat dat in het Star Trek-universum overeenkomt met Stardate 47457.1. Dat ja, was de eerste dag dat het gehouden werd.
2: Ja, ja. 4746.1.
1: Nee, 47457.1.
2: Oh ja, dat is
1: 45.457.1. Ik weet ook niet waar die punt 1 op slaat, maar goed, daar moeten we maar even mee doen.
0: De dag nachtplaat.
1: Nou ja, goed. Veel te veel geluld. Het is natuurlijk gewoon tijd voor jou om te kiezen welke plaat je zo meteen helemaal wil horen. Wil je de dagplaat of de nachtplaat? Heel simpel. Open de NPO Luister-app. Maak even een accountje aan. En stuur even dagplaat of nachtplaat. Doe dat vooral nadat je pas hebt gehoord wat de keuzes zijn. Want dit zijn de keuzes.

gaan we nu die New Age-achtige sound krijgen. Want dit was een sample uit een New Age hit, hè, die Seven Sound. Maar Mauro Picotto die heeft dat in de blender gegooid. En dat werd dan een hitje ergens begin deze eeuw. Save a Soul van Mauro Picotto. Of gaan we gewoon voor de niet de Hollandse nieuwe, maar de Hollandse oude.

ben bang dat ik nu al weet wat het wordt. Want dit is natuurlijk wel een ontzettende klassieker. Maar voor hetzelfde geld denk je, nou, die 7 Sol heb ik al zo lang niet meer gehoord. Vind ik leuk om weer eens een keer te horen. Geef maar hoor, door. Geef maar hoor. Wil je You, dus wil je de Nachtplaat? Of wil je Mauro Picotto met 7 Sol? Zeg dan Dagplaat via de NPO Luister app. En laat ook voor allerlei andere dingen van je horen. Ik vind het altijd leuk om een appje van je te krijgen. Dit is Soul Asylum.

0: Het was mijn grote frustratie als je in een pretpark loopt, dat je dan als je een attractie uitloopt, dat je dan eerst door een giftshop komt. Waarbij ze dan proberen om zoveel mogelijk zooi aan je te verkopen.
1: En foto's,
0: ja, inderdaad. Ja. Ben jij, als jij naar een attractiepark gaat, maak jij dan een foto van de foto op een scherm waarop je staat, waar dan zo'n heel groot getal over je hoofd staat?
1: Nee. Die kwaliteit is er zo heel slecht al.
0: Ja, precies. En ik sta er ook altijd heel dom op. Ik ben dan net links aan het kijken als de camera van rechts komt of zo. Weet je, dat je denkt, ja, oké, nou laat maar gaan. Tranen in de gift shop. Ik denk dat Roxanne Hazes ook naar zo'n schermpje keek en dacht, ach, ik sta er weer kloot. Nee, we gaan niet nog een keertje doen.
2: De dag nachtplaat.
0: Hij is natuurlijk wel. Oh, ik ben alles kwijt. Help, wat een nacht is dit. Maar kom maar goed. Kijk, ik ga gewoon.
1: Oh. Het komt niet goed.
0: Dit komt niet goed, potverdorie. Oh, dan doe ik het deze gewoon. Pim-pam-plaat. Oh, dat heet dag-nacht. Zullen we die vast gaan doen? Nee, wacht. Ik val. Oh, wat is dit voor nacht? Manuela, help.
3: Ja, wat moet ik doen?
0: Ja, kun je een leuk liedje zingen?
3: Nee, dat snap ik.
0: Nee, jongen. Ik wil
3: dat jullie luisteren
0: of
3: niet aandoen.
0: Oh. Hey, ik denk, we hebben jou al hangen, dus ik pak je er maar bij. Jarno, waar staat die freaking vormgeving van jullie?
1: Bij vormgeving.
0: Ja. Welkom, roep maken we dit ook weer.
1: Ja, kom maar.
0: Oh, oké. Okay. Nou, Manuela, leuk dat je in de show bent.
3: Ja,
0: ik had jou aan de telefoon, omdat wij gezellig gingen kletsen over de dag-nachtplaat. Zal ik anders gewoon nog eventjes de suggesties laten horen? Want die heb ik wel klaarstaan. Ik heb deze.

de nachtplaat. Daar waren ook best wel veel suggesties voor binnengekomen. Zo zegt Lianne. Hey, deze Giesenburgse zou graag de nachtplaat willen horen. Christian, die stuurt ook nacht. Lika, nacht. Mieneke, die stuurt nacht. Dick Bruin, jou hoor. En Marco zegt ook, de nachtplaat is wel heel lekker. Maar we hadden ook nog deze.

0: dit is de dagplaat. Sevensol, eigenlijk heet hij Komodo, hè, van Mauro Picotto. En daar kwam Neriot mee en Cor, Renate, William. Even kijken wie nog meer. René, Marion en jij dus ook. Manuela, vind je hem leuk?
1: Ja, ik vind hem leuk, ja.
0: Zullen we dan er nu even een officieel momentje van maken? Want eindelijk hebben we hem gevonden in het archief.
2: De dag nachtplaat.
0: Jongen, jongen. En excuus natuurlijk voor het gepruts. Manuela, jij bent lekker onderweg, of niet?
1: Ja, klopt.
0: Waar ben je?
1: Onderweg naar Zeeland.
0: Je bent ook gelijk minder goed te verstaan. Zodra je Zeeland inrijdt.
1: Ik zit nog in Limburg, hoor.
0: Oh, jong, gaat dat weer niet op. Kom, ja, moet jij vanuit Limburg naar Zeeland?
1: Ja.
0: Jeetje, hoe lang rij je erover?
1: 3 uurtjes.
0: 2 uurtjes?
1: 3.
0: Wat doe je dan dat het zo leuk is dat je dat hele eind gaat rijden?
1: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Oh, oké, je moet niet daar standaard werken, maar dat is gewoon toevallig nu een klus.
1: Ja, klopt. Ik ga daar stenen leveren om tot mijn huis kunnen bouwen.
0: Oh, wat leuk, wat leuk. Hé, hey, en waarom dacht je niet Hugh van Ten Sharp, maar deze van Mauro Picotto?
1: Ja, omdat je die best vaak hoort eigenlijk en die andere niet.
0: Ja, dat vind ik...
1: Een beetje in het ziek.
0: Ja, en... ik zat dus net al van, het is een beetje zo'n New Age-achtige sample. Ik ben er weer achter wat de sample was. Die was namelijk van A Sweet Lullaby. Zegt dat je nog iets van Deep Forest?
1: Op dit moment niet, nee.
0: Nou, luister. Dit was toen, ja, ik heb thuis zelfs nog zo'n cd met allemaal dit soort muziek. Dan kreeg je Deep Forest muziek. En dat was een beetje alsof je naar allerlei Afrikaanse stammen zat te luisteren. En dat stond dan vol met dit soort zen-achtige muziek. New Age was toen ook heel erg hip. En daar heeft hij dus Leentje Buur van gespeeld. Ik ga even een klein beetje zeppen. Nou, dat zat in. Ja, precies. Nou, deze mevrouw die merkt het nog wel even een tijdje door. Maar dit was dus inspiratie voor Mauro Picotti. Die dacht, nou, dit kan wel, maar dan moet er dan wel even een biertje onder. En dat heeft hij dus ook gedaan. Hey, superleuk. Dankzij jou weer te horen in de nacht van Radio 2. Ik wens jij nog een hele fijne 3 uurtjes onderweg naar Zeeland.

0: Vader, papa, don't preach. En daarvoor Komodo, de dagplaat vandaag van Mauro Picotto met Komodo. Ik start even een beetje chill muziekje in. Want ja, ik heb toch opeens chille vibes. Ik kreeg namelijk een appje van Nico. Nico, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij stuurde een... Nou, jij werd getriggerd door mijn hele haringverhaal.
1: Ja, natuurlijk. Want ja. Dat kan ik echt zo verschrikkelijk missen.
0: Ja, want jij mist het.
1: Ja.
0: De haring.
1: Ja, ja ik vind een haring vind ik zo lekker.
0: Maar en waarom dus, eet je dan geen haring meer?
1: Ja, omdat ik op de Filipijnen woon en daar heb je geen haring.
0: Ja.
1: Je zal er wel haring hebben, maar niet de Hollandse haring.
0: Nee, precies. Hey, maar en je woont daar al 16 jaar, heb je toch?
1: Ja, klopt.
0: Maar kun jij dan omschrijven wat het is, wat je dan precies mist aan de haring? Want in principe heb je daar toch ook gewoon een zee? Je kan daar toch ook gewoon een slok zeewater nemen?
1: Ja, maar de manier hoe haring bereid wordt, het kanen en dat soort dingen, dat kunnen ze hier gewoon niet.
0: Maar hoe wordt het bereid dan? Ze halen toch gewoon, ze halen hem door de uitjes en je jast hem in je mond? Of zie ik dat nou verkeerd?
1: Nou, voordat hij in je mond zit, gebeuren nog een aantal dingen op het schip.
0: Oh, echt?
1: En wordt hij schoongemaakt, dan wordt hij gekaamd. Dan gaat hij in tonnen met zout en dat soort dingen.
0: Wat is dat, kamen? Dus
1: dat ze hem in het zout leggen.
0: Oh, oké, okay,
1: in speciale tonnen.
0: Oh,
1: ja, een soort pekelen, ja.
0: En daardoor is hij zo lekker? En daardoor,
1: ja, en vooral als hij lekker vet is en lekker dik. En dat romige in je mond. Ach, ik vind het echt verschrikkelijk lekker.
0: En het is toch niet hetzelfde als zo'n potje, natuurlijk?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Hey, ik vind ook een haring die moet gewoon vers schoongemaakt worden.
0: Ja?
1: En dan meteen opeten. Een haring die daar al in de vitrine ligt, een paar uur.
0: Ja.
1: Want ze zeggen wel eens dat elk uur dat hij daar ligt, gaat hij 10% achteruit.
0: Ja.
1: Dus het allerlekkerste is als je gewoon aan de visboer vraagt van maak hem lekker schoon voor me en dan gelijk opeten.
0: Ja, maar
1: dan
0: heb je een haring. Ik bedoel, zo'n haring is toch ook al heel lang op de boot gekomen en dat heeft dan toch ook al uren voordat het, nadat het uit de zee was, ergens in bakken met zout gezeten.
1: Ja, hoe dat precies werkt, weet ik niet. Ik ben geen visser en ik ben geen visboer.
0: Ik vind dat je al aardig wat van weet.
1: Ja, ja. Maar ik mis dat echt verschrikkelijk.
0: Ja.
1: En ik kan ook echt jaloers zijn op de mensen die vandaag echt een nieuwe haring gaan proberen.
0: Ja, ja, ja. Wanneer heb je het dus voor het laatst gegeten?
1: Nou, dat zal zeker zo'n 6 jaar geleden zijn toen ik voor het laatst in Nederland was.
0: Jeetje. Maar wat doe je dan op de Filipijnen, man?
1: Niks.
0: Behalve met je tenen in het zand.
1: Ja, niks. Beetje bezig in de tuin, beetje sporten en dat soort dingen. Dus
0: nee,
1: elke dag biertje drinken, ja, gewoon genieten van het leven.
0: Maar hoe ben je daar terechtgekomen? Voor de liefde? Dacht je gewoon, ik ga ergens mijn zwarte geld opmaken?
1: Nou, ik ging in 19... Ja, nou, daar gaan we het niet over hebben.
0: Nee.
1: Maar ik was in 1988, ging voor het eerst backpacken in Thailand. En toen was ik daar een week. En toen dacht ik van, als ik ooit de kans krijg, dan ga ik naar zo'n land toe.
0: Oh,
1: en dat is de Filipijnen geworden.
0: Ja, en het is natuurlijk super betaalbaar. En jij zit daar gewoon lekker op met je Nederlandse inkomen. Als een koning natuurlijk aan de kust.
1: Voor 5 euro, daarna voor zeg maar 8 euro per dag, kom ik hier gewoon rond.
0: Zo! Wat goed. En jij hebt natuurlijk gewoon Nederlands inkomen waarschijnlijk. Of in ieder geval...
1: En binnenkort mijn pensioen. Dus,
0: echt joh?
1: Ja, heerlijk.
0: Wat heerlijk, oké. Okay. Dus en wat staat er voor vandaag op de planning? Want hoe laat is het nu bij jou? Het is nu laat op de avond, denk ik? Of nee, het is nu andersom natuurlijk. Jij bent al halverwege de middag.
1: 10:30.
0: 10:30. Oh ja, tuurlijk. Ja,
1: ik was vanmorgen bezig in de tuin. Maar het was dat is echt gewoon veel te heet. Want het is nu al 34 graden.
0: Ja. En maar klagen.
1: En maar klagen, ja. Maar hartstikke leuk dat jullie bellen trouwens.
0: Ja, dat is geen probleem. We kunnen bellen op kosten van de baas. Dus dan scheelt het ons ook weer.
1: Okay.
0: Ja. Hey, leuk om je even te spreken. En nou ja, als we dus een haringje pakken vandaag, dan denken we aan jou en mensen die het heus niet zo leuk hebben.
1: Hartstikke goed. En geniet ervan.
0: Fijne dag, hè. Hoi, hoi.
1: Oké, hetzelfde. Doei, hoi.

0: uit de Filipijnen die zei: fantastisch, ik mis het. Dat is wat ik mis aan Nederland. Maar ik dacht.
1: Nee, ik begrijp dat wel.
0: Okay.
1: Ja hoor, iedere donderdagmiddag doen we dat wel.
0: Echt waar?
1: Nou, in ieder geval een visje halen.
0: Als die er is. Want hij is er dan vanaf vandaag weer, zeg maar. En dus vanaf morgen te koop. Dus donderdag sta jij bij de visboer.
1: Ik denk het wel.
0: Oh, en dan als lunch of zo?
1: Ja, als lunch.
0: Oh.
1: Dat is heerlijk hoor. Even zo'n hapje. Zo, hup.
0: Maar, het is, maar jij, als ik vind dat het smaakt naar een hap zeezout... Zeewater?
1: Nee, dan ben je toch verkeerd bezig.
0: Nee,
1: je moet opnieuw opgevoed worden.
0: Oh. Pim, bam, plaat. Nou, oké, weet je, laat maar weten of die dan dit jaar weer vetter en dikker...

0: dacht, ik doe deze weer eens een keertje. Hoor je nooit meer Ace of Base, Wheel of Fortune en daarvoor Kensington Uncharted. Hey, hallo, Carmen. Ben jij er ook al?
1: Hallo.
0: Goedemorgen, wat ben jij daar vroeg bij?
1: Ja, joh.
0: Het is 4:15, hè?
1: Ja, ik weet het niet, maar ik denk ik begin even op.
0: Je begint al, oké. Hey, Hollandse haring, ja of nee?
1: Ja, maar niet 's morgens vroeg, want dat heb ik een keer geprobeerd.
0: Dat was ik bij, denk ik. Of dat was mijn referentie aan de laatste keer dat ik het ooit gegeten heb.
1: Ja, nee.
0: Maar jij houdt er wel van.
1: Jawel hoor, op zijn tijd.
0: We hadden net Nico

0: En nu
1: heb je je pasje. Je bent je pasje net gaan updaten, zodat je in het kluisje kon.
0: Exact.
1: Is het kluisje open gegaan?
0: Het ligt links langs je.
1: Hey!
0: Ja. Top!
1: Een ouderwets pimpelpetspel waarmee we beslissen, of tenminste, ja, wat de letters worden. En jij mag gaan kiezen of het een welke uitvoerende en titel het wordt. Laten we eerst voor de uitvoerende. Dus de band of artiest moet beginnen met deze letter. De B. Ben Howard. Beatles vind ik ook goed. Dat soort artiesten. Of Beyoncé. En de titel is een E. Het bleef een beetje tussen hangen, dus ik heb een beetje geschud. Dus een artiest met een B. En een titel met een E. Nou, open de NPO Luisterapp en kom maar door met je suggestie. Ik ben heel erg benieuwd wat voor creatieve titel je mee komt. Every time.

0: Talk to You. En daarvoor de baby's met Every Time I Think of You. Pim, pam, pim, pam, plaat. Ja, er komen heel veel suggesties binnen. Maar ja, ik dacht, misschien moeten we eerst even naar Erik. Erik, jij had al eigenlijk een lichte klacht.
1: Ja, ik kan je wel zeggen, ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat ben ik een keer heel snel met een pim, pam, plaat te verzinnen. Dat ja. Die binnen 5 seconden had. Ja. En wat doe jij? Je draait hem zelf.
0: Dit was volledig onbewust. Maar ja, het is, wat, ik heb dit plaatje gisteren natuurlijk al bedacht dat ik die zou gaan draaien. En ja, maar, de pimpal plaat die viel daarop. Maar jij had bedacht een B is de baby's. Ja. En een E is Every Time I Think of You.
1: Ja, en ik zie een plaat die ik binnen 5 seconden bedacht heb. En dan iets met gras en voeten maaien of iets dergelijks.
0: Excuus namens de directie, Erik.
1: Nou, bij deze dan voor deze keer geaccepteerd.
0: Als je hem terugspoelt in de app, dan kun je hem nog een keer horen.
1: Ga ik doen.
0: Oké, thanks. Hoi. Oh, nee, maar er komen wel heel veel leuke dingen binnen, hoor. Boney M. uit 1979 met het nummer El Lute, zegt Ronnie. Billie Eilish, Everything I Wanted, zegt Renzo. Iets van Bert en Ernie, dat zou zo mooi zijn, maar ik kan geen nummer vinden met een E. Oh ja. Of E, al die benamings uit mijn oeri. Bas Lerman met Everybody's Free to Wear Sunscreen. Oh, Anke, die is ook wel heel goed. Brian Adams, zegt Richard. Brian Adams met Everything I Do It For You. Barbara Streisand, Evergreen. Even kijken hoor. En Wim kwam nog met Boys to Men. End of the Road. Groetjes van Wim. En eens even kijken. Marco. Oh, wacht. Ik had een ander schuifje. Marco, ja, ik ben niet gewend dat ik 2 bellers tegelijk heb, hè?
2: Goedemorgen.
0: Jij kwam met een suggestie die door diverse mensen ingestuurd is. Want onder andere ook Martin en Renate kwamen er ook mee. Dus dan, ja, dan denk ik dat we die gewoon moeten...
2: Ik heb geen zin in het universum, hè?
0: Ja, precies. Welke zou jij willen horen?
2: Billy Idol met Eyes Without a Face.
0: Ja, dus niet Billy Eilish, maar Billy Idol. Oh ja,
2: ja.
0: Wel lekker. Nou, dan doen we die nog eventjes tot aan het nieuws. En dan gaan we daar even lekker van genieten. Dankjewel, man. Leuke suggestie. Okay. Hoi.

0: NPO Radio 2.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En

0: Het is 5:10 en nu al toeter. Clarence Clemens en natuurlijk Jackson Brown. En You're a Friend of Mine en Shawn Mendes en Camila Cabello daarvoor met Señorita. Goedemorgen, daar is hij weer.
1: Invalpret op NPO Radio 2. Invalpret. Alfred van der Wegen.

0: NPO Radio 2.
1: Ja, Gijs die zit de komende weken op de plek van Tim, omdat Tim op de plek van Annemiek zit. Dus hebben ze mij gevraagd of ik eventjes wilde doorschuiven, of ik iets eerder mijn bed uit wilde komen. Alfred van de Weetjes hier, goedemorgen. Met alle vormen van plezier en vreugde zit ik hier met heel veel lekker muziek. En straks mag je ook nog een suggestie doen voor een plaat die je helemaal vergeten bent. Maar dat komt later. Ja, eventjes kijken naar de dag. Hè. Vandaag op deze dinsdag 16 juni in New York wordt er een 10,2 karaat diamant geveild. Dat is een de luttele waarde van een 6,6 miljoen euro. Gaat dat waarschijnlijk opleveren. En verder begint het tweede tijdvak voor de centrale eindexamens. Dat is voor mensen die afgelopen donderdag te horen kregen dat ze gezakt waren. Dus eigenlijk hebben die niet heel veel tijd gehad om zich voor te bereiden op de herexamens. Vandaag op de planning beeldende vorming voor MBO, GL en TL. Natuur en scheikunde ook voor VMBO. En Frans natuurkunde en scheikunde voor HAVO en VWO. Nou, als je nu nog vroeg bent opgestaan omdat je je herexamen hebt en nog aan het studeren bent, om nog even die laatste info erin te stampen. Heel veel succes. Je kunt het, je kunt het, je kunt het. En nou ja, dan is er nog wat te doen op het WK. Iran is net klaar met de eerste wedstrijd. Ze speelden in Los Angeles tegen Nieuw-Zeeland en het is 2-2 geworden. Alleen veel tijd om dat te verwerken of te vieren hebben ze niet. Ja, ik denk dat ze dat wel mogen vieren. Want ze mogen nergens in Amerika slapen. Dus ze worden nu als een gek naar het vliegveld gereden om terug te gaan naar hun basiskamp in Mexico. Ja, het is, nou ja, het is 7:15 avonds. Doorrijden daar met die handen. Ja, en moeten we het dan toch nog eventjes hebben over Wim T. Schippers. Gisteravond, een minuutje of 7, bereik. Ja, dat zou een mooi woord zijn voor Wim T. Schippers. Bereikte mij het nieuws dat hij overleden was. En ja, je kent hem natuurlijk van al zijn radiodingen. Misschien van zijn tv-dingen. Misschien ken je zijn pindakaasvloer. Of die drol die hier op het Mediapark staat. Maar ik dacht, nou, toch een klein eerbetoontje aan Bert en Ernie. Oeh.

Het is Radio 2 met Van Halen en Running with the Devil. Ah, wat lekker. Goedemorgen, Alfred van de Weetjes hier met nu een liedje wat bijna een iconisch album niet had gehaald. Ik heb het over het album Moon Safari van de Franse band Air. En die hadden één liedje dat paste totaal niet in de sound van de plaat. En eigenlijk hadden ze hem al opzij gezet. Zo van, nou, die komt misschien op een volgend album, of misschien doen we er helemaal niks mee. Totdat één iemand zei, ja, maar het is misschien ook wel leuk om een compleet andere sound op dat album te hebben. En ja hoor, daar kwam die. Air heeft ook Sexy Boy gewoon op het album Moon Safari gezet. En gelukkig maar, want wat een lekker liedje is het, hè? Uit 1998 alweer. Oh, het voelt als de dag van gisteren. En als het lekker weer wordt, doet deze het extra goed, hoor.

Oh, wat een leuke meid is het toch. Bente en 3, 2, 1, de topsong van vorige week. Het leuke was, vorige week was bij ons in de ochtendshow. En het is niet alleen heel erg goed, maar ze is ook gewoon ontzettend leuk in de omgang en om mee te praten. En nou ja, ze heeft alles mee. Volgens mij wordt dit weer een topjaar voor haar. 3, 2, 1, de topsong dus van vorige week. En daarvoor nog Air met Sexy Boy. Ik wil je weer even meenemen in het kader van de elektronische opvoeding. Toch eventjes weer een trekje uit mijn, privécollectie. Niet dat ik hem zelf heb gemaakt, maar iets wat ik thuis gewoon vaak opzet, omdat ik daar gewoon heel lekker op ga. En ik dacht, ik vind het altijd leuk om je dan een beetje aan nieuwe muziek voor te stellen. Of aan muziek die je waarschijnlijk weer lang niet gehoord hebt. Ik heb nu even iets nieuws meegenomen. Ik heb Oscar Skjeveg. Dat is een Noorse dance producer. Eigenlijk beter bekend als Oscar Metke. En die is bekend geworden dankzij een single die hij heeft opgenomen met Khalid. Echt miljoenen en miljoenen streams op Spotify. Doet het heel erg goed. Zorgt er ook voor dat hij allerlei awards heeft gewonnen. Song of the Year, House Song of the Year, Breakthrough Artist of the Year in Noorwegen. Allemaal dit jaar. En eind maart kwam hij dan ook met een album. Dat album heet Feel. En daar staan hele toffe liedjes op. En ik heb daar even eentje van afgepakt. Omdat hij gewoon een hele lekkere, goede morgen vibe heeft. Terwijl de zon langzaam opkomt, doet hij het denk ik heel goed. Oscar Metke

0: Gavin DeGraw, The Best I've Ever Had. En daarvoor Oscar Matt Kay en Sweet Nothings. Dan even een, iets nieuws, gewoon hier in de show. Tenminste, ik heb het al vaker gedaan, een oproepje. Maar ik dacht, nou, het moet toch een beetje cachet hebben. Dus wij zijn de studio ingegaan. Ik heb een koortje hier in het gooien bereid gevonden om een jingle voor mij in te zingen. En het gaat over het Vergeet Mijn Liedje.
1: Vergeet.

vrij simpel. Als je een vergeten liedje hebt, een liedje wat je nooit meer hoort op de radio, kom maar door. Als je een suggestie hebt via de NPO Luister-app, en dan wil ik die zo eens even draaien, dan kunnen we misschien met z'n allen even naar luisteren. Ik weet dat we bijvoorbeeld een keer op deze manier ook Love Missile F-111 hebben gedraaid van Sick Sick Sputnik. Zij mij destijds niks, hebben we gedraaid. En prompt daarna komt hij in de week van de jaren 80 voorbij. Dus zo kan het verkeren. Heb jij zo'n liedje wat je nooit meer hoort, waarvan je denkt, nou, dit kent niemand, dit is al 30 jaar geleden voor het laatst gedraaid? Kom maar door via de NPO Luister-app. En wellicht komt hij zo meteen hier op Radio 2 voorbij. Dit is Cher, If I Could Turn Back Time. Zei ik in principe.

0: wat van. Ja, ja, die komt nog wel eens voorbij. Renzo, Kiss, God Gave Rock'n'Roll to You. Ja, die hoor ik ook nog wel eens. Even kijken. Mark, die kwam met The Veronicas en Untouched. En Jacco, die zegt The Thompson Twins met Dr. Doctor. Alleen in het geval dat je zou willen bellen. Ik ben bijna bij de fabriek, dus ik kan niet opnemen. Oké, Jacco, dan bellen we je niet. Ashton kwam nog met World Party, Ship of Fools. Even kijken hoor. Oh, Letfield met Open Up. Al heel lang niet meer gehoord, zegt René. Ja, we zitten al een beetje in de elektronische vibes, dus dat hebben we al gehad. En Albert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Albert.
0: Hey, goedemorgen. Jij had ook wel een goede suggestie, hè?
1: Ja, plaat die voor mij al een hele tijd niet op Radio 2 te horen is geweest. Van The Shirts.
0: Ja.
1: Laugh and Walk Away.
0: Ja, we hebben het even opgezocht. Ruim een jaar geleden voor het laatst om 10:45 voorbij gekomen.
1: Oké.
0: Okay. Nou, ik mag je meteen weer vergeten. Maar hey, en hoe had je deze in je gedachten? Hoe kwam je daarbij?
1: Ja, dat is eigenlijk een plaat die ik al wel een hele tijd probeer aan te vragen. Of op de Dobbelsteen, of bij andere gelegenheden.
0: Oh ja.
1: En, ja, ik vind het gewoon een vette trek, heerlijke tempo. En doet het altijd goed voor mijn humeur.
0: Maar als ik je zo begrijp, dan lukt het dus steeds niet om hem aangevraagd. Of tenminste om hem gedraaid te krijgen.
1: Nou ja, dat laatste.
0: Ja, jammer. Hé, hey, maar dat is dan het mooie van dit item. Want we gaan hem eens even lekker afstoffen. The Shirts, Love and Walk Away. Veel te lang niet op Radio 2 voorbijgekomen. Dus, tadaa.

ik kan uit ervaring vertellen dat John Mayer het altijd extra goed doet als je liefdesverdriet hebt. I don't trust myself with loving you. Oh, wat heerlijk om die weer eens een keertje te horen. En daarvoor Cher en If I Could Turn.

Zo simpel is het concept eigenlijk. Heb je een vergeten liedje wat je nooit meer hoort, geef hem door. Dan kan ik hem wellicht weer eens een keer in de schijnwerpers zetten. En kunnen we weer draaien. Er kwamen heel veel goede suggesties binnen. Busted met de Year 3000. Kwam Melissa mee. Leuk, Melissa. Hans vanuit.

0: Mr. Know-It-All. En de shirts voor Love and Walk Away. Nou, we gaan niet weglopen. We gaan zelfs de ochtendshow beginnen. Jeroen.
1: Ja, hallo. Oh,
0: hallo. Heb je nou gewoon je goudkleurige plopkap weer mee?
1: Ik plopper de plop gewoon lekker weer in het goud vandaag.
0: Hoe lang hou je dat vol?
1: Dat weet ik nog niet. Kijk, ze zijn er volgens mij best wel netjes opgestikt door kindjes in Nepal.
0: Oh ja, die arme kindjes.
1: Ja, maar we gaan het gewoon
0: zijn nog nooit zo dicht bij goud geweest als toen.
1: Ik ben gewoon de Lee Towers van de Nederlandse radio.
0: Heb je ook iemand die hem draagt voor je?
1: Ja. Okay. Daar ga ik straks meer over vertellen. Maar eerst deze natuurlijk van Salisbury Hill van Peter Gabriel.
0: Wat doe je dat professioneel, joh? Ja, dat...

0: NPO Radio 2. 6:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden, na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Dan wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst 1,5 pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog de bocht uit. Op het circuit waren spoedartsen, maar ze konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay, het werd 1-1. Ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord, het bleef daar 0-0. Dan het weer, vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon, het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen, in het zuiden geregeld zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ismaël, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Op dit moment staan er nog geen files, maar dinsdag is altijd een drukke dag. Ik verwacht dan ook een drukke ochtendspits. De meeste files staan straks in de Randstad en in Brabant.
1: Dankjewel, tot zo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WKamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Nu bij Dirk. Alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
8: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp certificering.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Omdat je mijn favoriete papa bent.
15: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
16: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Jan Willem, start op.
21: CNN Para. Het is maar één.
22: Good morning, Starshine. The Earth says hello.

0: Goedemorgen. Die begon met Laura Bannigan en Self Control. Met een videoclip destijds, geregisseerd door William Friedkin. Zegt die naam je iets?
1: Nee, dat is niet. Het rinkelt geen bel.
0: Dat is de man die ook The Exorcist heeft geregisseerd.
2: Oh.
0: Dat je denkt, ja, precies, die van... The power of Christ compels you! Ik heb de film nooit gezien, overigens. Ik durf het niet aan, ik ben er geen fan van het horrorgenre. Jij wel?
1: Nee,
0: ik kan er heel slecht tegen. Ik beleef er ook geen plezier aan als mensen door midden worden gezaagd.
1: Nou ja, alsnog een markante filmmaker.
0: Ja, het was ook een videoclip die wel behoorlijk opzienbaarde. Omdat het behoorlijk sensueel was en filmisch. Maar dat krijg je natuurlijk als je zo'n man vraagt om een videoclip te maken. Dan vraag je er ook een beetje om. Goedemorgen en welkom op dinsdag 16 juni. Ik zie me in één keer weer zitten tijdens de Top 2000. Het is een trammetje over het Mediapark.
1: Met al die
0: spookfiguren. Oh, heb je dat toen nog gezien?
1: Ja, zeker. Nee, zeker heb ik dat gezien. Ja. Dat was heel bijzonder. Ja, en ik weet ook, moet ik zo lachen dat ik het verhaal ook zo leuk vond de dag daarna. Dat een nieuwslezer van RTL over het Mediapark reed na zijn nachtdienst. En ineens achter dat treintje terecht kwam.
0: Met al die zombies.
1: Wat gebeurt hier?
0: Ja, het was inderdaad... Sterk staat zijn acteerwerk. Wat kan die presenteren, die man?
1: Ja. Mooi, hè?
0: Goedemorgen, welkom op dinsdag 16 juni. Fijn dat je erbij bent. We hebben vandaag een fantastische muzikale gast. Ik kan niet anders zeggen. We blijven een beetje in filmsfeer ook. Want we kondigen haar steeds aan als de nieuwe Bond Girl. Nona, wat een fantastische plaat.
1: Ik zou wel denken, zou ze daar ook niet een beetje moe van worden... dat iedereen dan steeds tegen haar zegt... hé, het lijkt wel een James Bond film. En net als dat mensen altijd aan mij vragen...
0: Schrijf je de teksten voor wie en wie van liefde zelf?
1: Ja.
0: Nee, je moet inderdaad zometeen me even schoppen als ik erover begin. Ik was het ook niet van plan om dat tegen haar te zeggen. Want nee,
1: ik vroeg me af in hoeverre zij dan zelf daar ook een soort hand in heeft. Want het is natuurlijk onmiskenbaar. Die link is natuurlijk overduidelijk als je dat liedje hoort. Maar zou ze daarop aansturen? Of is het gewoon toevallig?
0: Want je kan het zelf niet horen, toch? Als je dit hoort, dan...
1: Dat lijkt mij ook niet.
0: Dan zie je jezelf toch ook in een Bond-film?
1: Ja, precies.
0: Nee, hoe dan ook, het is een prachtig nummer. What a Way to Die. Zou ook een prima Bond-titel kunnen zijn, trouwens. Nona, ze is hier over een uurtje.
1: En gisteravond werd ineens bekend dat Wim T. Schippers is overleden. Programmamaker, acteur, schrijver, presentator. Wat kon hij eigenlijk niet uiteindelijk? Ik kan me ook voorstellen, als je wat jonger bent, dat je denkt... Wie? Wat? Wie? Wat? Nou goed, als je dit hoort... zijn bekendste rol eigenlijk Ernie bij Bert...
3: Wat zei jij nou, Bert?
4: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ik hoor wel, dat grappig dat hij allerlei versies van Ernie had.
0: Er zitten heel veel Ernie-versies in,
1: Dit is wel een hele gekke Ernie-versie. Maar goed,
0: ik doe altijd...
1: Het is Ernie, hè?
0: Ernie.
1: Hoe spreek je het uit? Nou, Ernie. Nou goed, een paar jaar geleden werd hij geïnterviewd door het Jeugdjournaal. En daar werd hem toen de vraag gesteld of kinderen zijn stem wel eens herkennen. Nou, dit zei hij toen.
5: Ik heb het een keer voor een meisje gedaan en dat kind keek me toen zo... echt aan. En toen, dat heb ik toch een beetje... denk ik, god, had ik het nou maar niet gedaan. En toen zei ze, wat kan u er niet goed nadenken.
0: Dat is toch leuk, hè?
1: Ja, mooi. Nou ja, goed. Hij is 83 jaar oud geworden. En ja, ik was daar echt wel door van slag gisteren toen ik het hoorde. Want ik zat me ook ineens af te vragen... wat er überhaupt van mijn leven geworden zijn zonder deze man... als ik niet zijn werk had ontdekt in de jaren.
0: Wat is de grootste invloed van Wim T. Schippers op jouw radio?
1: Dat ik nu hier sta, denk ik. Gewoon überhaupt. Dat ik dacht, oh, maar radio kan veel meer zijn... dan alleen maar heel saai een plaatje aankondigen en afkondigen... en zeggen dit was en nu komt.
0: Gewoon die verbeelding.
1: Oh, fantastisch. Wat een man is dat geweest. En gewoon ook wel in hoe hij tegen de wereld aankeek. Omdat iedereen neemt zichzelf en de wereld nu zo verschrikkelijk serieus. Terwijl ik denk, als je er net even met een beetje een andere blik naar zou kijken... mijn lieve vriendinnetje Claudia de Breij appte mij gisteravond... en die zei, ik denk dat hij nu bij Petrus de Hemelpoort binnenkomt... en even struikelt om hem van slag te... brengen en dan roept, oh pardon.
0: Ja, zoiets, ja.
1: En dat vond ik een heel mooi beeld, ja.
0: Wat is het mooiste wat hij gemaakt heeft? Als je zou zeggen, van ik moet één ding uitkiezen.
1: Ja, ik vind zijn radioprogramma's, wat hij maakte in de jaren 80... bij de VPRO op 3FM, Ron Flonflon met Jacques Plafon... van 84 tot 91 heeft dat gelopen. Dat was wel, dat heeft bij mij zo'n enorme schatkamer aan verbeelding opengemaakt. Dat je denkt, ja, dat is... dat ik wel eens heb gedacht... of dat moeten we in Nederland toch ook blij zijn... dat we zo iemand als Wim T. Schippers hebben gehad... die net het allemaal net even wat meer kleur en vrolijkheid heeft meegegeven.
0: Ja, en dat er de vrijheid was om dat te doen op de radio.
1: Nou, dat ook, weet je. Dat zou nu natuurlijk niet meer kunnen. Ik bedoel, de tijd is ook helemaal veranderd wat dat betreft. Maar ja, er zijn zoveel mensen die daar net een duwtje van hebben gekregen... en hebben gedacht, oh, leuk, dat wil ik ook. Al was het maar een klein beetje.
0: Ja, of misschien juist wel. En misschien is de tijd er wel weer helemaal rijp voor.
1: Ja, dat is ook... Nou goed, het staat heel veel online. Ik merk ook wel dat ik daar af en toe zo in kan verdwalen. verhalen dat ik ineens denk, oh, ik heb zin om weer wat te luisteren. En dan doe ik een wandeling en dan loop ik weer heel hard te lachen in het bos. Omdat ik dan weer een oude Ron van Vol aan het luisteren.
0: Nou, denk even over na. Als er nog een fragmentje is, vind ik, die willen we deze ochtend even laten horen. Dan kunnen we dat natuurlijk doen.
4: Ik heb
0: sowieso tot 9 uur, Jeroen. Ik ben voorlopig niet weg. Goedemorgen, het is dinsdag 16 juni. Als je denkt, jongens, ik weet nog wel een lekker liedje om de dag mee af te trappen. Een fijn startnummer, dan mag je hem doorgeven via de NPO Luisterapp. Iets rustigs, of iets met gitaar, of iets ertussenin. Misschien wel een soulknijter. Laat het ons maar weten. Jouw startnummer is meer dan welkom. Dit is Anouk en Nobody's Wife.

0: Ja, mijn vriend Jan had het al ontdekt. Die was bij Golden Earring in Sporthal West in Veenendaal. En die kwam terug en die zei, joh, ik was bij Golden Earring. Dat was fantastisch, maar er stond een blonde meid in het voorprogramma. Zo, die kon schreeuwen. Die kon zingen, dat wordt wel wat. En dat had Jan goed gezien, dat was Anouk.
1: Oh.
0: Nobody's wife. Hoe stond de weg?
1: Nou, je begint langzaam op gang te komen op de dinsdag natuurlijk. De A27 van Breda naar Utrecht, daar heb je nog wat extra vertraging. Vanaf het knooppunt Gorkum sta je in de file. Net na de afrit Noorderloos is een ongeluk gebeurd en je vertraging is daar nu 20 minuten.

0: Styles.
1: En American Girls. Op NPO Radio 2, dinsdagochtend.
2: Jouw startnummer.
1: Rien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey Rien. Ja. Hi, het wordt jouw startnummer.
3: Dat is hartstikke fijn, ja, dat is hartstikke mooi, ja. En het past helemaal in het jaargetijde.
1: Dat denk ik ook, want wij zijn er allemaal wel een beetje aan toe, hè? Want we gaan weer richting die tijd van het jaar, zo is het ook.
3: Ja, een halfjaartje, daar zitten we er
1: daarom, het komt iedere dag een dagje dichterbij. Ik zat wel even te denken, als je, want je wil dit gaan doen als eerbetoon aan Wim T. Schippers.
3: Ja.
1: Na alleen van het nieuws van zijn overlijden gisteravond. Moeten we dat dan op zijn Wim T. Schippers doen, Jeroen? Een tikkie ontregelend? Of vind je dat...
4: Ja, dan moet je hem eigenlijk gewoon nu instarten. En dan gaan we er gewoon, even erover praten.
1: Dan moet je er dwars doorheen praten.
3: Tot morgen.
4: Tot morgen? Nou, dat vind ik heel wel...
1: Ja, dan kom je niet... Er moet ook iets van chaos zijn.
3: Ja, ik ga morgen mee lopen.
1: Praat niet door de
4: ruiten
1: heen, Rien.
4: Nou, of zoals Wim altijd denkt... Een café binnen en dan riep Wim T. Schippers heel hard. En nu eruit! Zo. Maar goed. Waar waren we gebleven?
1: We zitten midden in een radio.
4: Ja, radioprogramma.
1: Ja, we zitten midden in een radioprogramma.
4: Dat is ook zo. Dit is geen nog steeds.
1: Rien, zullen we hem anders maar gewoon gaan draaien?
3: Helemaal draaien. Het is een ode aan Wim T. Schippers.
4: Ja, wat is jouw favoriete herinnering, Rien?
3: Ja, Ronflonflon is toch wel inderdaad een vaste prik geweest. Ik hoorde net zo 7 jaar dat hij gedraaid heeft. Nou, dat had ik niet gedacht.
1: Jij dacht langer?
3: Maar,
1: of korter?
3: Nee, korter.
1: Oh, je dacht korter.
3: Het leven gaat zo snel, hè?
1: Je moet ook één in het onderschatten, natuurlijk.
5: En ik keek naar zo'n glimmende bal.
4: Ach, dit maakte zij zelf trouwens, hè? Wim en Paul Hanen, die Bert altijd de stem deed, die schreven zelf de teksten. En zij hadden als enige ter wereld vanuit Amerika de toestemming om zelf... eigen liedjes en dingetjes te maken met Bert en Ernie. Terwijl ze voor andere landen hadden, de Amerikanen hadden zoiets van... ja, dag, blijf er vanaf, dat is van ons.
1: Want die Amerikanen hebben de rechten natuurlijk.
4: Want zij hebben de rechten. En uiteindelijk waren zij de oudste Bert en Ernie ter wereld. Nou.
1: Ja, toch, ik bedoel, het is misschien wel een eventoon aan Wim T. Schippers... om er doorheen te lullen, maar toch voelt het heel onbeleid.
4: Nee, dat moeten we niet doen. Dat is zonde, het is uiteindelijk ook gewoon een mooi verhaaltje dat ze vertellen.
1: Rien, wat mooi dat je deze aanvraagt. En we komen vast even in kerstsferen met Ik ben een kerstbal.
3: Zeker.
1: Mooie dag vandaag, hè?
3: We zien je morgen.
5: Oh. Ik sta bij de kerstboom vol kransjes en
1: is dat een dreigement?
5: En ik keek naar
3: zo'n schelmende boom. Ik loop mee.
1: Oh, gezellig. Tot morgen, Rien. Ik denk dat onze wandeluitzending.
5: Blijf
1: dan zitten we er weer doorheen. Het is heel gek dit. Dag, Rien.
3: Hoi.
5: Ik sta bij de kerstboom vol kransjes en slingers. En ik keek naar zo'n glimmende bal. Ik keek heel voorzichtig. Bleef er af met mijn vingers. Ben veel te bang dat die kapot knappen zal. En moet je nu toch eens even kijken? Die bal begint op mee te lijken.

0: misschien een beetje moe. Maar ik ben een kerstbal.
1: Ben jij een kerstbal, Ernie? Is het die? Laat mij dan maar eens even kijken. Hé, Ernie, moet je zien. Jij bent die kerstbal niet. Ik ben die kerstbal. Kijk zelf maar.
2: Leuk, hier. Zie je? Als je met je gezicht vlak voor zo'n bol gaat staan, dan komt je gezicht erop.
1: Ja.
2: Oh. Dan mag ik er even voor Bert. Bert, ga
1: ja,
2: weg.
1: Ja.
2: Want ik heb het uitgevonden. Daar gaat
1: ja,
2: hij.
1: Ja, dat zal wel, ja.

0: in die kimono. Nee, ik ben een kerstboom.
1: Nou mag ik weer, Ernie. Ga vrij, vooruit.
2: Ja. Bert, als jij nou die baldanijs neemt, die is een beetje langwerpig. Dat is meer een soort peer. Dat past beter bij jouw gezicht.
1: Een peer, zeg je? Lijkt mijn hoofd een...

0: lijkt een beetje op een mandarijntje.
1: Oh.
0: Als jij zegt dat ik op een peer lijk.
1: Ja, goed, daar gaan we dan, hè?
2: Wij zijn een kerstbal. We hangen in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar. Met z'n

0: toch een hoop lol gehad, hè, Victor?
1: Ja.
2: Ja, we zijn kerstballenbeeld.
1: Ja, nou, dat geeft helemaal niks. Dat kan prima. Geen
0: probleem. Rien, dankjewel voor het aanvragen.
3: Met muziek van Kloes van Mechelen.
4: Ik ben een kerstbal, Bert en Ernie. Dankjewel. Ja.

0: in de gaten vandaag. En de verkeersupdate komt van Dennis Mooij. Goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen. De spits is begonnen. De meeste files leveren ongeveer 5 tot 10 minuten vertraging op. Het zijn er 12. Problemen zijn het grootst op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Noorderloos staat 6 kilometer. Je hebt een half uur extra nodig. Door een ongeluk kan je alleen maar langs daar via de af- en oprit Noorderloos. Je kan vanaf Gorkum het beste omrijden door de A15 te kiezen. En dan bij knooppunt Del de A2 richting Utrecht.
0: Dankjewel. Het nieuws van 6:30, Carmen is aangeschoven. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Opnieuw een waarschuwing voor de wereldwijde impact die El Niño kan hebben. Dit keer van het Rode Kruis. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd in meerdere regio's in de wereld tegelijk tot grote problemen kan leiden, zoals water- en voedseltekorten. En daarom worden er nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht. Het gaat onder meer om delen van Afrika en Bangladesh. Handbagage in vliegtuigen wordt gratis. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Die nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld, zodat reizigers sterker staan als ze een schadevergoeding willen eisen.
3: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency, as flight prices displayed must now include the hand luggage from the outset.
2: De EU heeft dus ook afgedwongen dat er meer duidelijkheid komt over de prijzen. De regels moeten volgend jaar ingaan en luchtvaartbedrijven die waarschuwen dat het gaat leiden tot duurdere tickets.
0: Ik hoorde alweer mensen zeggen dat ze dan waarschijnlijk dan korting gaan geven als je geen handbagage meeneemt. Dat ze het dan op die manier gaan doen. Dat het uiteindelijk op hetzelfde weer uitgekomen.
2: Het is altijd weer linksom of rechtsom, maar betalen moet je toch, hè? Een jongen van 2 is gisteravond zwaar gewond geraakt toen die vanaf de 2e verdieping van een huis in Rotterdam uit het raam viel. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. Vannacht was het dan zover. Iran voetbalde op het WK zijn eerste wedstrijd in het Hol van de Leeuw. In Seattle trad de ploeg aan tegen Nieuw-Zeeland. De Kiwis kwamen 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
4: Hier is Rezaian. Goeie voorzet Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
2: En dat bleef het ook 2-2. De ploeg van Iran moest direct na de wedstrijd Amerika weer uit, naar een trainingskamp in Mexico. Ze krijgen steeds maar een visum voor Amerika voor 1 dag. En er werd in en buiten het stadion trouwens ook geprotesteerd tegen het Iraanse regime. En vannacht was er nog een wedstrijd, Saoedi-Arabië-Uruguay. Zij speelden gelijk, het werd 1-1.
5: De na 2000 collectie. Nu bij aflevering...
0: Ja, wat zullen we zeggen? 2012 alweer. Ja, we gaan heel rap richting 2026. En dan gaan we weer naadloos over in de wandelcollectie richting de Nijmeegse Vierdaagse.
6: Oh ja.
0: En morgen dan zijn we onderweg. Jij blijft in de studio, hè? Of ga je meelopen morgen?
2: Nee, ik loop
6: hier. Oh, je moet eens een keer meelopen, Carmen. Ja. Oh, je weet niet wat je meemaakt.
2: Oh ja, ik geloof het wel. Het klinkt altijd hartstikke leuk. Maar dan moet toch ook wel weer
6: iemand
2: gewerkt worden.
6: Iemand
0: moet zorgen dat de show ook echt loopt.
2: En dat het fort bewaakt wordt.
0: Ja, zo is het ook. 2012, Jeroen.
6: Ja, het is wel een beetje mijn muziekmuseumtje vanochtend. Maar goed, daar word ik natuurlijk heel blij van allemaal.
0: En je denkt allemaal vanwege Bert en Ernie ook.
6: Bert en Ernie en Wim T. Schippers. En deze, want dit is toch een monument. Ja, 2012, dat was maar 1 liedje eigenlijk dat ik kon uitkiezen. We gaan naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, waar dat jaar het Songfestival plaatsvond. En dat leverde vervolgens toch een van de grootste, misschien wel de grootste Songfestival-hit aller tijden. Op tenminste in die tijd, meteen nadat zij gewonnen had, stormde de top 40 binnen. Een enorme klapper. Stoten daarmee ook Vicky Leandros van de troon als grote Songfestival hit aller tijden tot dan toe. En volgens mij heeft niemand haar dat daarna ooit nog nagedaan. Laten we over Sinterklaas en de Kerstman maar beginnen met de stoomboot van Loreen en Euphoria.
0: Is dat al zo lang geleden?
6: 2012. 2012. Ja.

0: gewoon schitterend. Soms schitterend in principe. Simply Red ervoor en Stars. En als je het over Stars hebt, dan is Euphoria altijd dichtbij van Loreen. Toegevoegd aan onze na 2000 collectie uit het jaar 2012. Ik was niet de enige die dat lang geleden vond.
1: Nee, ik zag nog meer appjes inderdaad. Van de mensen die inderdaad met jou meevoelden.
0: Ja, Valentijn heeft dat. Ja, ja, precies hetzelfde. Je weet, voelt helemaal niet zo lang geleden. Maar bijna 15 jaar oud alweer dat liedje. Gek, hè? Terwijl je denkt, oh, we draaien wel lekkere hits.
1: En dan is het blijkbaar een goed nummer als het zo tijdloos is.
0: Ja, dat is waar. Hoe is het onderweg?
1: Nou, nog niet heel erg druk, maar de A27 is wel echt een probleem, hoor. Vanochtend van Breda naar Utrecht bij de afrit Noorderloos is een ongeluk gebeurd. Er zijn beide rijstroken dicht. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar dat levert heel veel vertraging op. Al vanaf Raamsdonksveer in de file op dit moment. Het omrijden is eigenlijk vrij simpel. Als je bij het knooppunt Gorkum de A15 neemt richting Nijmegen en dan bij het knooppunt Deil de A2 richting Utrecht, dan rijden zo omheen.
2: Goedemorgen, Jan Willem.
0: Goedemorgen, Babette.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Marlies.
2: Is er nog nieuws?
0: Hoe rij je eromheen?
1: Zo gewoon zo. Ik weet het uit ervaring. Het lijkt heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk veel sneller.
0: Zo gebeurt. Ja. Een bijzonder emotioneel moment voor Otto uit Winsum. Hij is 80 en hij stopt na heel wat jaren trouwe dienst met het huis- en huisblad De Wiekslag.
3: Ik heb hem nu 53 jaar uitgegeven. Iedere maandag haal ik hem hier vandaan. En dan breng ik hem naar de lopers toe. En die bezorgen de krant dan in de dorpen.
0: Ja, deze week voor de allerlaatste keer valt het blad op de mat in Winsum en omstreken. En daarmee komt er een einde aan een lange familietraditie. Otto leerde het vak van zijn vader, die het weer van zijn vader leerde. En zo ging het maar door, hè. Uiteindelijk heeft zijn familie het vak ruim 225 jaar doorgegeven, van vader op zoon. Maar nu is het klaar en het was toch best een emotioneel moment voor Wim.
3: En dan rijd ik naar huis en dan stap ik uit de auto. En dan ben ik klaar met de krant. En dan ben ik klaar met de krant.
0: Ach, dan ben je klaar met de krant.
1: Nou, terwijl hij het zegt, beseft hij eigenlijk wat hij zegt.
0: Ja.
1: Ja, nou goed. Het is een nachtmerrie voor een heleboel vrijgezellen. Misschien dat je het herkent. Swipen, liken, dagenlang chatten en vervolgens geghost worden en helemaal niks meer horen. Maar Loes van der Ende die was helemaal klaar met dating-apps en probeerde het via een andere manier om haar prins op het witte paard te vinden. Op Instagram zette ze een foto van zichzelf met wat gegevens over zichzelf en waar ze naar op zoek was. Een heel lang eisenlijstje had ze trouwens niet. Hij moet grappig zijn en lief en hij scoort extra punten als hij een barbecue heeft. Dealbrekers zijn als hij alleen maar over zichzelf praat en sokken in sandalen draagt.
0: Nou, dit inmiddels al een heel lijstje worden.
1: Vind ik ook. Ik vind dat je ook veel uitsluit nu wel. Maar prima, het bericht werd door

0: 659.000 mensen bekeken en is bijna 5.000 keer doorgestuurd. Reacties kregen ze trouwens vooral van vrouwen die nog een leuke vriend, broer of collega in de aanbieding hadden. En ze heeft het oproepje nu voor succes verzorgd. Dat vraag je je dan af. Nou, er zijn een paar mannen met wie ze leuke gesprekken heeft. En volgende week heeft ze een date met iemand uit de buurt.
1: Nou, hartstikke leuk, succes.
0: Alle geluk van de wereld natuurlijk.
1: Stef is 5 en heeft een grote passie. Er zijn niet zo heel veel leeftijdsgenoten die hetzelfde doen. Hij heeft namelijk een crossmotor. Moet je nagaan, ben je 5 en heb je crossmotor. Omroep Zeeland ging even bij hem langs om polshoogte te nemen.
2: Ik ben Stef, ik ben 5 jaar. Ik heb een crossmotor.
3: Heeft hij ook een naam, jouw motor?
2: Ja, MAGA.
1: Sorry?
0: MAGA.
1: MAGA.
0: Make America great again.
1: Ja, goed. Deze sport is niet zonder gevaar. Stef die komt heel snel tot de kern. Dat is heel belangrijk.
3: Je was aan het racen en toen?
2: Kwam ik op mijn heuvel en toen viel ik van de crossmotor.
3: En toen?
2: Huilen.
1: Ja, huilen. Dat is natuurlijk... Ja. Dat gebeurt dan. Nou, Stef, heel veel succes. Daar gaan we nog veel horen.
0: Wel een beetje oppassen, hè?
1: Sturen de police op hem af.

0: voelt het een beetje als de Year of Summer. Vinden jullie niet iedere keer weer? De Year of Summer. Ja. En dan is het ook zo'n lekkere zomerknijter. Wat mij betreft mag je de hele zomer mee. Just Jack, Stel en John, turn the lights off. Zometeen het nieuws van 7 uur met Carmen Verheul. Goedemorgen.
1: Ja, reken maar. Waar gaat dit zo over? Komt-ie.
2: Oh, knal. Die denkt, oh man, dat is fantastisch, hè? Fantastisch.
3: Oké. Okay.
0: Wat zeg je? Knal. Fantastisch. Ja, dit is...
3: Ik hoor allemaal natuurgeluid. Is dit een jager?
1: Nee, dit is geen jager. Oh. Nee.
0: Dit is een reservist. Dit is een reservist en die is voor het eerst op training, op oefening.
1: Oeh, je wordt warm.
0: Maar ben ik warm genoeg voor koffie?
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Het is een militair. Het is geen militair. Het is iemand die militair zou willen
5: werken. Ik ga mijn koffie halen.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
17: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo. Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
18: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
17: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl. Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C. Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Het is bijna 7 uur op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Irene Wüst wordt chef de mission van de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En als dat goed gaat, dan zal ze dat ook zijn tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster neemt het stokje over van Pieter van de Hogeband. In Californië zijn 8 mensen omgekomen bij een crash met een bommenwerper. Dat gebeurde op een luchtmachtbasis. De bommenwerper wilde beginnen aan een testvlucht. Maar vlak na het opstijgen ging het mis, het toestel stortte neer.
22: It was a B-52 that was on initial takeoff, supporting the radar modernization program, which is a test. It was a local test sortie. It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames.
21: Over de oorzaak is nog niks bekend. De Amerikaanse luchtmacht is een onderzoek begonnen. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. En dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden.
0: Ja, zullen we gewoon even doen?
23: De kikker. Ja. Nou, en weg springt hij. Ja. Hij springt zo de studio uit.
21: Had ik even nodig.
0: Dat was een snelle kikker.
21: In de Broekpolder in Zuid-Holland worden opnames gemaakt voor de avonturenfilm Rijderland. Met daarin ook historische veldslagen, zo horen we bij de streekomroep.
2: Het is geweldig eigenlijk. Het is echt een feest om mee te maken. Het trekt ook heel veel bekijkers, vind ik altijd wel leuk. Je hebt heel veel mensen eigenlijk allemaal klaarstaan in goede outfits. En dan heb je hees, dus dan heb je die rook. En dan zegt iemand de actie en dan oh, knal, knal. Die denkt, ja man, dat is fantastisch, hè? Fantastisch.
21: Ja, het waren dus eigenlijk ridders, niet zozeer militairen.
0: Ja, ridders zijn natuurlijk eigenlijk ook militairen, hè?
21: Ja, lang, lang geleden, zullen we maar zeggen. Nou ja, die scène is geïnspireerd door het historische gevecht bij de Borne, een rivier in Friesland. En verder is het een soort Indiana Jones, maar dan op Nederlandse bodem. En de première is in 2027.
0: Dat lijkt me toch leuk om maar zoiets mee te doen. Weet je, zo'n historische veldslag of zo. En dan
21: slachtoffer zijn.
0: Nou, ik vind dat prima. Ze mogen mijn benen eraf hakken. Of, Nee, dat gebeurt wel eens in dat soort films tijdens zo'n veldslag. Oh. Ja, lullig hoor.
21: Ja.
0: Dat was geen fijne tijd hoor, Jeroen.
23: Nee.
21: Ik heb hier nu wel zin in. Ja, deze film ga ik kijken hoor, met jou in de hoofdrol.
0: Nee, ik hoef geen hoofdrol, hè, maar gewoon een bijrol. Dus ergens op de achtergrond, nee.
23: Als boom.
21: Dan ga ik ook kijken.
0: Nee, als een van die mensen die dan meedoet aan zo'n veldslag. Want die veldslagen zien er zo indrukwekkend uit. Ik denk altijd, waar haal je al die figuranten vandaan?
23: Ja.
21: Het weer, ja, vanochtend in het oosten een enkele bui. Vanmiddag meer zon, het is dan droog, 19 tot 25 graden.
0: Hey, de verkeersupdate is van Dennis Mooij, goedemorgen.
24: Een hele goede morgen. Er staat 60 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Er zijn een paar bijzonderheden. De A12 van Den Haag naar Utrecht ben je 10 minuten extra kwijt tussen Reewijk en Woerden. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis zo dicht. En de A27 Gorkum-Utrecht doe je er 3 kwartier langer over tussen Noorderloos en Lexmond. Er staat 7 kilometer file door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. Maar vanaf Gorkum kan je beter omrijden via het knooppunt Del over de A15 en de A2.
0: Dankjewel.
23: Hoi.
0: Hij gaat zo meteen rollen.
25: De dobbelsteen.
0: Dat is een belofte, hè? Geen dreigement. De dobbelsteen, de plek voor 6 verzoekjes. Mag alles zijn. Als je denkt, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om jullie een appje te sturen, maar er komt even niks binnen. Dan doen we een rondje ter inspiratie en dan begint het vanzelf te stromen. Let maar op.
21: Ja, zo kwam op mijn playlist gisteren voorbij Walking in the Rain with the One I Love van Love Unlimited. Kent u die nog?
23: Oh, daarover gesproken. Nights on Broadway van de Bee Gees.
21: Ook mooi, ja.
0: Zit er goed in, hè?
25: Dobbelsteen.
0: Ja, en dan denk ik aan Muse. Want van het weekend kwam het nieuws dat zij weer naar Nederland komen. Oh, ja. Hartstikke leuk. Dus iets van Muse zou ik heel erg kunnen waarderen. Maar jij hebt het voor het zeggen. Plek voor 6 verzoekjes op de Dobbelsteen. Via de app.
26: Shop bij
1: bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Obeling, alles voor kampeergeluk.
7: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
6: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
26: Alles voor kampeergeluk.
27: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
28: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
29: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op Sunweb.nl.
30: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio.

0: Vind je bij Bol.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.

0: Koplopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Jan Willem, start op.

0: als je moet renken. En dan lijst je met de openingszinnen. Hoe zouden je het doen? Iedereen heeft iemand nodig. En ik heb jou nodig. Ik heb iemand als jou nodig.
1: Als het uit je hartje komt, dan geloof ik het altijd.
0: Dan is het
1: als je denkt,
0: half?
1: Ik moet een openingszin hebben, dan is het natuurlijk...
0: Beter niet. Okay.
1: Ja.
0: Somebody van Bryan Adams. Nou ja, van hem kunnen we het sowieso hebben. Goedemorgen. Een lekkere opening van een nieuwe uur van de ochtendshow. Op een dag die wisselend bewolkt begint. Vanmiddag tussen de 20 en 25 graden met lekker veel...

0: Goedemorgen en van harte welkom op dinsdag 16 juni. Fijn dat je erbij bent. En blijf erbij, want over een uurtje hebben we Nona te gast. Oeh, die komt daar nieuwe single door. En ze gaat ons verrassen met een intieme akoestische versie van dit nummer. En dat is natuurlijk mooi, want we prijzen het nummer de hemel in vanwege die bombastische James Bond vibe. Maar wat gebeurt er als Nona dit doet? Met slechts een gitaar en haar stem. Die gaat het meemaken over een uurtje hier in de ochtendshow. En het is een historische dag vandaag. Als het om het WK gaat. Mm-hmm. Vanavond is de wedstrijd Argentinië tegen Algerije. Oh. En dan zie ik je denken, Jeroen. Allemaal vraagtekens boven je hoofd.
1: Ja, waarom is die wedstrijd?
0: Waarom is die nu al historisch? Maar ja, als Lionel Messi ook maar één minuutje speelt, is hij de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gespeeld.
1: Oh, echt?
0: Ja, joh, niet te geloven, toch?
1: Is die man al zo, dat hij al zo lang mee?
0: Ja, hij maakte zijn debuut precies 20 jaar geleden. Dus op dezelfde dag, in 2006, tegen Servië en Montenegro. Hij was toen 18, bijna 19. Hij moest invallen in de 74e minuut. Gaf toen een assist en scoorde zelf ook nog.
1: Ja.
0: En ja, als hij dus vanavond speelt, is dat exact 20 jaar na zijn WK-debuut. Ja. En dan hoor ik je denken, Jeroen, hoe zit het dan met die andere? Met dat andere icoon?
1: Met de andere icoon?
0: Ja, Cristiano Ronaldo.
1: Oh, Ronaldo natuurlijk,
0: Ja, voor hem geldt het hetzelfde. Alleen speelt hij morgen pas de eerste wedstrijd met zijn land op
1: maar
0: het
1: WK. Maar wie heeft er dan gewonnen? Dan heeft Messi eigenlijk gewonnen.
0: Ja, is het een wedstrijd? Als het een wedstrijd is, dan heeft Messi
1: dan
0: gewonnen.
1: Heeft Messi gewonnen.
0: Ja,
1: hij is hier.
0: Ja, alhoewel Ronaldo debuteerde wel eerder dan Messi op dat WK in 2006.
1: Ik vind het nu ingewikkeld worden. Dus dan heeft eigenlijk Ronaldo...
0: Ja,
1: dan...
0: Ronaldo speelt dan langer. Ja. Dus dan heeft hij gewonnen. Dan geef ik dat even door. Ik denk dat ik dat wel leuk vind.
1: Het is weer zover.
0: Wat?
1: Hij is er weer.
0: Wie?
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Ah.
1: Sinds 1986. Niet dat er sinds 1986 haring gegeten wordt. Maar sinds 1986 is er een soort traditie in het leven geroepen. Namelijk dat het eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild wordt. Maar aan die traditie komt een eind. Na 40 jaar is er dit jaar geen veiling op Scheveningen.
0: Nou ja, dat roept natuurlijk vragen op. En wij houden wel vast aan onze tradities.
1: Ja.
0: Want we bellen natuurlijk ieder jaar aan de start van het haringseizoen met het visbureau. We gaan zo meteen bellen met weer een nieuwe naam. Ik ben heel benieuwd. Suzanne Eikemans.
1: Ja.
0: Om natuurlijk te horen dat de vis dit jaar weer beter is dan ooit. Dus het is tijd voor... We gaan hem gewoon weer doen, de visquiz. Ja, het jaarlijkse belletje is een traditie geworden. Net als de visquiz. Het is een soort bingo. Woorden die sowieso gezegd gaan worden, vermoeden wij.
1: Ja.
0: Het is een competitie. Vorig jaar heb jij gewonnen. Het jaar daarvoor ook trouwens. Ja, vorig jaar werd het eigenlijk gelijk spel. Maar jij had omega 3.
1: Ja.
0: En dat vonden we zo'n mooi woord. Dat het uiteindelijk,
1: dat is natuurlijk waar ze altijd prat op gaan. Hè? Dat het heel gezond is vanwege alle gezonde vetten die er in de haring zitten.
0: Vorig jaar zei ik heerlijk. Omdat ik dacht, het jaar daarvoor had ik lekker gezegd. Toen werd het heerlijk. Maar vorig jaar zei ik heerlijk. En toen werd het lekker. Dus ik ga dit keer weer voor lekker. Lekker. Ik denk dat lekker erin zit.
1: Ja, ik denk vet sowieso.
0: Dan ga ik voor jongeren.
1: Jongeren?
0: Ja, heb ik vorig jaar ook gezegd. De jongeren. Ja, jongeren moeten aan de haring.
1: Oh,
0: ik denk dat dat gezegd gaat worden.
1: Ja, duurzaam is natuurlijk ook een modewoord. Dat wordt ook vaker overal bij gezegd.
0: Oh, wat een goeie. Als je voor modewoorden gaat, ga ik voor proteïne. Als jongeren aan de vis moeten, dan gaat dat woord voorbij komen, denk ik.
1: Zit er proteïne in haring?
0: Dat denk ik wel, ja. Zit tegenwoordig overal in, hè.
1: En staart. Ik doe even nog een veilige optie.
0: Staart.
1: Oh. Ja, hoe eet je? Stukjes gesneden? Nee, ik eet hem aan de staart.
0: Okay. Alfred van de Weetjes, heb jij de bel?
2: Ja.
0: Als het woord gezegd wordt, dan klinkt de bel. Dat is heel overzichtelijk.
1: Ik vind als je heel opzichtelijk op een woord aanstuurt, dan word je ook dat telt dan niet.
0: Nee, er wordt niemand gedisqualificeerd. Oh. Zo zijn we niet. Nee, het is een vrolijk programma. Suzanne Eikemans gaan we bellen van het Nederlands Visbureau.
1: Maar zij weet niet dat wij dit doen.
0: Weet je wat wij vergeten zijn? We zijn het hele woord vaatje vergeten.
1: Vaatje?
0: Ja, vaatje Hollandse Nieuwe natuurlijk.
1: Nu ben je te laat.
0: Oh. Oké. Als we opnemen tenminste, het is natuurlijk ook nog vroeg.
3: Met Suzanne.
0: Hi Suzanne, goedemorgen. Je spreekt met Jan-Willem en Jeroen van NPO Radio 2.
1: Hi.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hey, hallo. Goedemorgen. Van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
1: It's the most wonderful time of the year.
0: Ja, het gaat gewoon weer gebeuren.
3: Ja. Het is Sinterklaas, maar dan in de zomer.
0: Ja. Het haringseizoen wordt vandaag weer afgetrapt. Maar waarom wordt het vaatje niet geveild?
3: Wij hebben ervoor gekozen om de haring meer in de picture te gaan zetten. En volgens de marketing een campagne uit te voeren om vooral jongeren meer aan de haring te krijgen.
0: Jongeren.
3: Want die eten te weinig haring.
0: Ja, want waarom is dat belangrijk voor jongeren dan?
3: Het is super gezond. Er zitten heel veel eiwitten in. Het zit vol met natuurlijke omega-vetzuren.
0: Ja.
3: En het is een super duurzaam product. Dus het past fantastisch in het voedingspatroon van de jongeren.
0: Ja, eiwit is natuurlijk heel belangrijk. Ja, goh, hoe noemen zij dat tegenwoordig ook alweer? Dat is natuurlijk,
3: proteïne.
0: Proteïne.
3: Ja, en dan kun je zo'n hele mooie shake halen waar het kunstmatig is gedaan. Of een heerlijke haring.
1: Een haringshake? Stop deze show.
0: Nee, ze bedoelt, je kan een shake halen, maar dit is natuurlijk. Dat bedoel je.
3: Dat bedoel ik inderdaad.
0: Maar smaakt het ook?
3: Ja, het smaakt heerlijk. Zeker de haring die er nu aankomt. Het is hele vette haring. Er zit 22% vet in dit jaar, dus het is een topharing.
1: Ja. 22% vet?
3: Ja.
1: Ja, je zou toch zeggen, hij is elk jaar vetter. Op een gegeven moment houdt het op, want dan neem je gewoon een hap vet eigenlijk alleen maar.
3: Ja, maar wel gezonde vetten.
1: Dat is ook wel. Maar heel even de essentiële vraag, Suzanne, hoe eet je hem?
0: Nou, dat weet toch iedereen, Jeroen, hoe je dat eet?
3: Ja, dat is gewoon... men zegt aan het staartje met uitjes. Ja. Dat is de traditionele versie. Maar wij gaan ook laten zien dat je hem heerlijk op andere manieren kan eten. En in andere varianten kan gebruiken.
0: Oh ja, hartstikke mooi. Geen veiling dus in Scheveningen. Zal wel wennen zijn, na 40 jaar.
3: Nou, maar we maken er één groot festijn van dit jaar. Want ik ben al onderweg naar Scheveningen. Wij gaan dadelijk om 8:00 open. Oh. Dan hebben we de keuring van het vaatje in de aankomst. En vanaf 1:00 is het voor het publiek open. En dan mogen de mensen komen proeven. En het eerste hapje is van ons.
0: Nou, van harte gefeliciteerd en een plezierige dag vandaag.
1: En laten we maken.
3: Ja, dankjewel voor het bellen. Hey, Jeroen.
1: Hoi, Suzanne.
0: Gelijk spel, Jeroen.
1: Ja.
0: Ik kijk even naar Alvast van de Weetjes. Volgens mij hebben we ze allemaal afgevinkt.
1: Ik startte per ongeluk bij Heerlijk ook een pingetje.
2: Ja, want je lekker is niet. Lekker
0: maar ze zei toch later nog een keer lekker?
1: Nee, ze heeft niet lekker.
0: Ze zei twee keer Heerlijk.
1: Ja.
0: Wat een verschrikking.
1: Ja, nou,
0: dan heb je weer gewonnen, Jeroen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het onderweg?
1: Nou, nog niet zo heel druk hoor, maar wel nog steeds iets vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht. Daar sta je vanaf Geertruidenberg in de file vanwege een ongeluk dat eerder gebeurde. Bij Lexmond de weg is weer vrij, de vertraging nog wel behoorlijk aanzienlijk. Dus omrijden via het knooppunt Deil zou ik nog eventjes doen.

0: Radio Gaga op Radio 2 van Queen. Als je denkt, nou, ik weet er ook nog wel een. Nou,
1: de dobbelsteen.
0: Dan is de dobbelsteen er voor je. 0800-1122 binnengekomen via de app Elvira. Goedemorgen jongens, ik wil graag voor de dobbelsteen Don't You Worry About A Thing van Incognito aanvragen. Ik vertrek morgen voor 5 dagen naar Malaga. Dus even de boel laten, geen stress en genieten. Groetjes van Elvira. Heel veel plezier.
2: Ja, goede reis. Twee is Rob. Hi, Jan-Willem, Jeroen en Carmen. Ja, Muse wil er zeker met mijn zoons naartoe. Graag Madness van Muse op de dobbelsteen. Fijne dag. Groetjes, Rob.
0: Sophie, plekje 3 is van jou. En Sophie's Choice is Ik Moet Gaan van Pommelien Thijs. Ik moet op die tijd inderdaad gaan rond de dobbelsteen. Groetjes van Sophie. Nou, je hebt plekje 3 vandaag.
2: 4 is Erik met CK, hè, dat is de luxe tak. Mag Your Song van Elton John op de dobbelsteen? Het is voor mijn lieve vrouw, waarmee ik vandaag 9 jaar getrouwd ben. En een beetje voor mezelf ook. Goede herinneringen aan dit nummer samen.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, van harte.
0: We gaan op plekje 5. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Hallo. Met wie spreken wij?
3: Goedemorgen, je spreekt met Vera.
0: Hi, Vera. Goedemorgen, je krijgt plekje 5 van ons. Wat mag het zijn?
3: Nou, wij gaan voor de zoveelste keer naar het Blues Festival in Grollo aanstaand weekend. En daar treedt Van Morrison op, dus heel graag Brown Eyed Girl.
0: Dat is een leuke keus. Die zetten wij graag op plekje 5. Kom je de snor ook nog tegen, Johan Derksen?
3: Nee, na de eerste jaren niet meer. Die is gecanceld.
0: Is die gecanceld? Maar ja. Het was toch echt zijn festival wel?
3: Dat klopt. Volgens mij strekt hij nog wel aan de touwtjes ergens, maar... Ja, de snor mag niet meer sinds de affaire met de kaars.
0: De affaire met de... Oh, dat zijn ze in Grollo nog niet vergeten.
3: Ja, ik weet niet hoe het zit hoor, maar na de eerste jaren zien we hem niet meer.
0: Okay.
3: En hij loopt nog wel rond in het dorp hoor, maar...
2: Maar dan vermomd met een opplakbaard.
0: Ja, met een... ja. Als monnik met een kaars in zijn hand.
4: Ik ben het nog hoor.
0: Nou, wat nee, dat wist ik helemaal niet,
3: Vera. Met een snor en een dikke sigaar, zo zien we hem nog wel lopen.
0: Nou, Vera, wij wensen je sowieso daar. Heel veel plezier inderdaad in Grollo.
3: Ja, dankjewel.
0: Doeg, hoi.
3: Hoi.
0: Zou dat echt waar zijn?
2: Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Er gebeuren gekke dingen
0: in deze tijd. Dat hij daar in zijn eigen dorp wordt gecanceld. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hi, met wie spreken wij?
5: Edwin Kammerdijk.
0: Hallo, ik kon het niet goed verstaan. Wat was je voornaam?
5: Edwin.
0: Hi, Edwin. Goedemorgen. Je mag het zeggen, je krijgt plekje 6 van ons.
5: Ik wil graag op mijn verjaardag Sebastian van Kappier wel horen.
0: Nou, dan zetten wij die op plek nummer 6. En Edwin, jij krijgt van ons sowieso de hartelijke felicitaties.
5: Dankjewel.
2: Van harte.
0: Ja. En maak er een gezellige dag van vandaag.
5: Dat gaat lukken.
0: Dan gaan we eens even kijken of de dobbelsteen voor jou een cadeautje in petto heeft. Hij vliegt inmiddels door de studio en de grote vraag is, wat gaat het worden?
2: Wow. Het is nummer 5 geworden.
0: Edwin, je was heel dichtbij.
2: Heel dichtbij.
0: Je was echt heel dichtbij. En we wensen jou natuurlijk een hele mooie verjaardag.
5: Oké, dankjewel.
0: Veel plezier vandaag, hè.
2: Hoi.
5: Hoi.
0: Speciaal voor Vera. En ook een beetje voor Johan Derksen. En iedereen in Grollo.
2: Ja.
0: En ver daarbuiten. Alle windstreken.

0: Sarah, dankjewel. Wat een cadeautje. Ik denk dat het ook een cadeautje was voor Edwin. Dat is een cadeautje voor iedereen. Of je nou jarig bent of niet, Van Morrison is altijd fijn. Plekje 5 op het Dolphin Brown Idol. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vandaag begint de dag wisselend bewolkt. Vanmiddag klaart het op. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. En de verkeersinformatie is van Edwin Gerritsen. Goedemorgen.
1: Nee, joh.
0: Nee, Dennis Mooij. Het is de hele ochtend al Dennis Mooij. Ja, waarom zeg ik Edwin Gerritsen?
1: Ja, weet niet, gisteren was ik er ook al.
0: Ja, nee, en de dag ervoor ook. Maar ik weet het ook wel. Ik zeg het alleen verkeerd.
1: Ja, dat weet ik wel.
0: Ja, ja, we kunnen het even, weet je wat we doen? Dan knippen we het even uit. Dan is het, dat is wel leuk. Ja, dan de verkeersupdate. Vandaag de hele dag, net als gisteren en de dag ervoor, gelezen door niemand minder dan Dennis Mooij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan-Willem. Er staat nu 155 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht ben je echter een half uur extra kwijt tussen Gouda West en Woerden. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook daar dicht. En daardoor staat er ook file op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 doe je echt 10 minuten langer over.
0: Dankjewel, Dennis.
2: Hoi, hoi.
0: En tot straks. De tijd voor het nieuws van 7:30. Carmen Verhulde is aangeschoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Tijdens de WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland hebben veel Iraanse fans geprotesteerd. Niet alleen tegen de oorlog in het Midden-Oosten, maar vooral tegen het huidige regime in het land. Dat deden ze buiten het stadion, zegt verslaggever Noortje Deutekom, en in het stadion.
4: Waar ze dan vooral mee binnenkwamen waren t-shirts en vlaggen met daarop de Persische vlag van voor de revolutie. Die vlag is verboden in het stadion. Die werden ook uitgebreid ingenomen bij de checks. Dus ik heb ook mensen gezien die echt de beslissing namen. Oké, dan zijn wij wel niet bij die wedstrijd. Want we willen onszelf kunnen laten horen in een land wat voor ons vrij zou moeten kunnen zijn.
3: De wedstrijd werd ondanks de protesten zonder onderbrekingen uitgespeeld en eindigde in 2-2. Een Russische kunstenaar en Poetin-criticus is in Polen op straat doodgeschoten. Er werden meerdere schoten op hem afgevuurd. De dader is nog niet gepakt. De Poolse politie zegt niet wie het slachtoffer was, maar media denken dat het gaat om een cartoonist die spotprenten had gemaakt van Poetin. Hij leefde in ballingschap in Polen. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. Onder andere voor cabaretier Paul Hane komt het nieuws hard aan. Ze kenden elkaar al meer dan 50 jaar en waren samen de stemmen van Bert en Ernie. Hane noemt Schippers vernieuwend en geniaal. De VPRO zegt dat Schippers ontzettend veel voor de omroep heeft betekend en maakte daar programma's als Van Oekels Discohoek en Ronflonflon. Ronflonflon, Ronflonflon.
5: Luisteraars, goedemiddag en welkom bij de 7e aflevering alweer van Ronflonflon met mij. Ik zal meteen maar met de deur in huis vallen, want deze 7e uitzending van Ronflonflon is tevens een jubileumuitzending. Jubileum, ja, u hoort het goed. Jubileum, waar komt dat woord eigenlijk vandaan?
6: Waarbij moeten we er aangetekend dat dit de eerste uitzending was.
3: Precies dat. Ja, was de eerste uitzending, maakte hij meteen een jubileumuitzending van de 7e. Ja, wie herinnert zich nog niet? Ik weet nog steeds Wilhelmina Kutje.
6: Ja, natuurlijk. Met 2T.
3: En Jan Vos. Enzovoort. Nou, Wim T. Schippers overleed vorige week woensdag, maar dat werd gisteravond pas bekend. Hij was 83. België heeft een matige start gemaakt op het WK voetbal. In Seattle kwamen de Rode Duivels al snel op achterstand, zag commentator Jan Roefs.
7: Niet Mo Salah, niet Marmoush, maar Eman Ashour schiet Egypte in Seattle naar een 1-0 voorsprong. De ploeg die zo moeizaam scoort, maar wel uitstekend kan verdedigen, staat hier op voorsprong tegen het grote België.
3: In de tweede helft kwam België langzij door een eigen doelpunt van de Egyptenaren. En daar bleef het bij.
0: Nou, dat is even de vraag natuurlijk. Is het het Algemeen Dagblad?
6: Nee, het is de Volkskrant, heb ik hier vanochtend. Ja, ik zat even te kijken. Allemaal vrolijke kleurtjes en plaatjes op
0: de Volkskrant.
6: Volkskrant, ja, de bijlagen. Komt die beat?
0: Wie?
6: Komt die beat?
0: Komt die beat?
6: En als je dan naar binnen gaat, in de krant zelf, naar het artikel waar het over gaat, dan staat er op de schaal van olé olé.
0: Komt die beat? Ik denk dat zij de WK-hits op een rijtje zetten.
6: Nou, dat is precies wat het is, Jan-Willem.
0: Oh.
3: Nou.
0: Mooi.
3: Ik ga pas. Doei.
6: Leuk, nee, ze hebben even gekeken van wat zijn er in verschillende landen komt er allemaal uit aan aan liedjes. En ze zegt, wat zijn dan de criteria? Nou, een rode kaart krijgen opportunistische makeovers van nummers die al eerder dienst hebben gedaan als voetbal anthem. Dus Ricky Martin's opgewarmde La Copa de la Vida uit 1998 komt er niet in. En ook snollebolleke Rob Kemps mocht met de gerecyclede Jumbo-versie van links-rechts rechtsomkeerd maken. Maar wat komt er dan wel in? En wat scoort zelfs...
8: Hazes natuurlijk.
6: Nee. Het gaat over, liedjes van nu. Van dit jaar.
0: Oh. Die van...
6: Ja, Shakira en Shakira. Burnout Boy.
0: Burnout Boy.
6: Maar weet je wie het ook heel goed doet in hun lijst?
0: Samuel Wilson.
6: Gerard Joling. Oh. Rood, wit, blauw, zo heet het. Ze zeggen ook van, ja, weet je, ook al is het een beetje brak, rijmelarij van likmefestje, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Want als het, zeg maar, een soort vaderlands minnend hart uitdrukt, dan doet het hartstikke goed. Dus vandaar dat Gerard Joling met zijn nummer Rood, wit, blauw 8 van de 10 sterren krijgt. Ja.
0: Dat Gerard daar heel vrolijk wakker van
6: dat
0: wordt.
6: Denk
0: hè?
6: Ik ook wel, ja.
0: 8 uit 10 in de Volkskrant notabene.
6: Van harte.
0: Carmen, dankjewel hè.
8: Ja hoor.
0: Het is lekker opstarten met Ray.

0: zo smooth je dag beginnen. Met ook Ray en Where's My Husband.
1: Nieuwe muziek op Roadbeens Radar.
0: Ooit op de radar als ontdekking. En dan moet je toch kijken. Die Ray die gaat hartstikke lekker. Zeg maar een van de grootste sterren op dit moment weer.
2: Eigenlijk is ze hier groot geworden.
0: Ze gaat inmiddels Beyoncé achterna. Nou, moet je nagaan. Laten we hopen dat deze jongens net zo'n glansrijke toekomst tegemoet gaan. Ik vind ze goed namelijk. Ze komen uit Nederland. Met een heerlijk liedje. Een heerlijk zomersliedje. Melancholisch zomersliedje. Friday heet ze. Dit is Summer Rain.

0: suggereert dat er allemaal afdelingen zijn in de apotheek.
1: Ja, nee, dat snap ik. Nee, maar gewoon afdienstmanager van de apotheek.
2: Oh, ja.
1: Dat is de functie.
2: Ja. Okay. Nou ja, het beste medicijn tegen een ochtendtumeur is straks lekker Thermomox schreeuwen. Dat lucht ontzettend op.
1: Zo is dat.
2: Ja, dat zou toch mooi zijn als je dat voor elkaar krijgt.
1: Ik hoop van wel.
2: Ja. Wij hebben het volste vertrouwen, Desiree.
1: Nou, spannend.
2: Ja, dat is het zeker.
3: Ronde 1.
2: Dus even diep ademhalen. Je wil spelen met de jaren 80, toch?
1: Ja. Klopt.
2: Ik heb er 5 voor je, de eerste 10 seconden. Ik hoef alleen de titel te weten. En als je die goed hebt, gaan we door naar ronde 2. En dan, ja, dan glijden we zo langzaam door die rondes heen.
1: Ja,
2: en bij ronde 5, als je die goed hebt, dan heb je gewoon alles gewonnen.
1: Ja. We gaan ons best doen.
2: Heel veel succes.
1: Ja, dankjewel.
2: Hier is de eerste 10 seconden.

0: en Summer Rain.
1: Jan Willem, start op. Intro Rally.
0: Zij is afdelingsmanager bij een apotheek. Ze is ook wel de medicijnvrouw van Rotterdam. Desiree, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Van welke afdeling ben je dan het hoofd? Afdeling pillen?
2: Afdeling pillen, ja hoor. Nee, de apotheek.
0: Oh, okay. Oh, de hele apotheek?
3: Gewoon de hele apotheek. Ja, ja. Oh, nee, maar ik zei afdeling.

0: Desiree, waar speel je voor?
1: Dit was Rosanna.
0: Ja, Rosanna van Toto is goed.
2: Ronde 2.
0: Ja. Ga je door voor 8 seconden?
1: Ik wel, ja.
0: Komt hij aan?
1: Komen. Ja.
0: Ja, ik kon niet zien dat je al wat riep. Wat zei je?
1: Ja, ik riep Kim Wilde.
0: Ja.
1: De titel. Ik ben goed met Kim Wilde, dat weet ik zeker.
0: Ja, dat kunnen we je al meegeven. Dat gaat echt de goede kant op.
2: Nou, noem er eens eentje.
0: Probeer nu het intro nog een keer na te doen. Dat scheelt weer een Thermomix stuk gooien.
1: Ja. Oh, op het puntje van mijn tong.
0: Nou, gooi hem eraf.
1: Nee, ik weet het echt niet.
0: Nee. Oh, deze week gaan we de mokstuk gooien?
1: Ja, dat moet dan maar.
0: Nee, ja. Oké, komt hij nog een keertje? Nu opperste concentratie. Laat het intro gewoon lekker uitlopen. Dan kun je er gewoon maximaal van profiteren. Ja?
1: Ik weet het voor mij nu.
0: Ik hoorde al iemand wat roepen. Ja, dat is net te laat. Ach.
1: Ja.
0: Dit is inderdaad Kids in America. Dus dat was het antwoord wat we zochten. Je bent nog wel in de race, want je hebt natuurlijk de mokstuk gegooid. Speel je voor 6 seconden?
1: Nou, waarom niet? Natuurlijk. Ja,
0: komt hij aan. Had je hem geweten?
1: Ja.
0: Wat is dit?
1: Ja, nu ben ik het helemaal kwijt, joh.
0: Ah, ja.
1: Deze ken ik ook.
0: Ja?
1: Celebration, nee. Nee,
0: dit was die Barts geweest met Rhythm of the Night.
1: Ja.
0: Ja, dat is hem natuurlijk nog steeds. 4 seconden was deze. Ah, nou wil het niet meer, hè?
1: Nee, totale blackout. Toch?
0: Ja, Waterfall van Wendy en Lisa.
1: Natuurlijk. Ja.
0: En de laatste van 2 seconden.
1: Nee, helemaal blackout.
0: Right between the eyes. Ja, maar dat gebeurt er gewoon. Omdat die Kim Wilde op het puntje van je tong ligt. En dan, denk je, en dan wordt het geroepen door iemand. En dan net te laat. En dan gebeurt er zoveel in je hoofd. Dat je denkt, ik wist hem toch. En ik was te laat. En wat balen.
1: Nee, wat zonde. Ja, wat jammer. Ja.
0: Maar ik ga sowieso 1 van de 5 liedjes voor je draaien. Welke vind je het leukst van deze 5?
1: Nou, natuurlijk Kim Wilde.
0: Ja, toch wel Kids in America. Ja, die kun je nog wel horen. Natuurlijk. Nou, gelukkig. Ja. En omdat we het heel sneu voor je vinden, sturen we niet met lege handen weg.
3: Nee, want hij komt naar Rotterdam, hoor, Desiree. Die exclusieve velbegeerde Jan Willem start op sneutelhanger.
1: Ja. Mooi zo. Ja. Heb ik die tenminste.
3: Precies. Er is
0: maar 1 manier om die te winnen. En dat is het spelen zoals jij het gedaan hebt. Dus dat is gewoon goed gelukt, Desiree. Zo moet je de dag weer ingaan. Hè?
3: Gefeliciteerd.
0: Sorry. Niet te lang over mokken.
1: Nee, dat doe ik zeker niet. Oké.
0: Bedankt. Jij ook.
1: Dag, Mel. Dag.

0: Ik voelde me heel even één met Desiree Otternet. Want ik kan me zo goed voorstellen als ik aan een quiz meedoe en dan, dat je dan, als er dan zoveel gebeurt, weet je, bij Kids in America, dat het op de punt, het puntje van de tong ligt, gooit ze net een mokstuk. Vervolgens en komt er iemand de kamer binnen die het antwoord geeft.
1: Kids in America!
0: Ja, en dan heb je de mok al stuk gegooid en dan denk je, hè, maar ik wist het en ik zei het niet en waarom zei ik het er niet? En er gebeurt er van alles en dan weet je helemaal niks meer.
2: Ja.
0: Nou, niet te lang over mokken, Desiree, we zeiden het al. En wat een lekker plaatje was dit, Kids in America. Zometeen het nieuws van 8 uur. Nou, nu zijn wij aan de beurt, Joen.
3: Precies. Jullie moeten even raden waarom ik dit geluid laat horen.
0: Ik weet niet eens wat het is.
2: Typemachine.
3: Typemachine, dat klopt.
2: Ja, koffie.
3: Maar, nee.
2: Oh,
0: dat is lang geleden.
3: De vraag was, waarom laat ik dat horen?
2: Omdat je zelf ook zo'n leuk type bent.
3: Oh, dat vind ik wel koffie waard. Wacht, ik ga even koffie voor je halen.
4: Dit is NPO Radio 2.
3: Maar het klopt natuurlijk niet.
2: Typisch nieuws.
3: Het is heel typisch nieuws, dat klopt ook.
0: Maar het is niet mijn type. Ik ga even
5: ophalen. Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract? Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Wie regelt het zo?
14: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
13: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
14: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Het is 8 uur op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 en het journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de wereldwijde gevolgen van El Niño. Dat weerfenomeen kan dit jaar mogelijk een van de hevigste in bijna 80 jaar worden. El Niño veroorzaakt over de hele wereld weersextremen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over water- en voedseltekorten en brengt nu alvast hulpgoederen naar risicogebieden.
16: Zoals voedsel, nu al water, hygiënepakketten, maar ook chloortabletten. We bouwen watertanks. En als we weten dat het er echt op korte termijn gaat aankomen, dan is het ook een geval van mensen evacueren, medische teams die op tijd klaar zijn, dat soort zaken.
3: En vooral in kwetsbare regio's in Afrika worden maatregelen getroffen. Een jongetje van 2 dat in Rotterdam uit het raam viel, is in het ziekenhuis overleden. Het gebeurde gisteravond rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Hij viel van de 2e verdieping. Hoe dat kon gebeuren is onbekend. Een enorme stunt van Kaapverdië tegen titelkandidaat Spanje op het WK. Kaapverdië wist het 0-0 te houden. In Rotterdam, waar een grote Kaapverdische gemeenschap woont, ging het dak eraf.
1: 0-0 tegen Spanje. Dit gebeurt niet zomaar, hè?
17: Mijn moeder zei het al. We gaan winnen. We gaan gelijk. We gaan niet verliezen. En ik dacht, oef, Spanje. Maar we hebben het wel gedaan.
1: Gewoon iedereen hier zo. We zijn allemaal hier zo voor Cabo. We staan allemaal klaar. Ook voor die boys uit Rotterdam. Ja, ik weet niet, man. Ik heb er niet genoeg woorden voor. Echt serieus.
3: Ja, en de held deze wedstrijd was de keeper van Kaapverdië. Hij hield echt de ene na de andere bal uit het net. En inmiddels heeft hij 5,5 miljoen volgers. Na de wedstrijd van Oranje tegen Japan verschenen er op social media heel wat lelijke dingen vanwege die late 2-2. En daarom bedacht een sportredacteur uit Overijssel een andere manier om je frustratie af te reageren. Hij zette in een bibliotheek in Zwolle een hele rits oranje typemachines neer, waar mensen lekker kunnen rammen op die toetsen.
18: Typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
3: En dan zet die typemachines ook weer neer na de groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië.
0: Ja, maar dat werkt natuurlijk alleen maar als mensen het ook erg vinden als ze typfouten maken. En ik heb de indruk dat dat steeds minder erg wordt gevonden door mensen. Als je dan af en toe berichtjes zit.
3: Ja, dat kan je op je typemachine. Echt, dan moet je weer met Typex lopen knoeien.
2: Nou, ik had vroeger een typemachine met autocorrect.
3: Oh ja?
2: Ja.
3: Het weer nog. Vanochtend in het oosten een enkele bui. Vanmiddag meer zon. Het is dan droog, 19 tot 25 graden.
0: De verkeersinformatie is van Dennis Mooi. Goedemorgen.
19: Een hele goede morgen. Er staat 250 kilometer file, net niet. De meeste files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Minder druk dan gebruikelijk. Dit zijn nu de bijzonderheden. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoogvliet doe je er 25 minuten langer over. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht daar. Ze zijn al bezig met bergen. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda-West en Nieuwebrug 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En op de A35 van Enschede naar Almelo heb je tussen Delden en Almelo-Zuid een kwartier vertraging. Dit komt door een ongeval.
0: Dankjewel.
20: Ster.
21: Social Deals Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks Bo.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie Olifant.
23: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
22: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
23: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
24: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
24: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
26: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
27: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
28: Praxis.
29: Je hebt deals en je hebt doei deals.
4: Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
9: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Jan Willem start op.

het goede adres, hoor. Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper. Goedemorgen. Dit is een ochtend, een dag die wisselend bewolkt begint. Maar vanmiddag klaart het op en wordt het overal lekker zonnig. De temperatuur vandaag

0: En welkom op dinsdag 16 juni met zometeen hier live Nona van de Radar met een hele mooie akoestische versie van haar nieuwe single. En je zou denken... Ja, toch?
1: Ja, we houden van Oranje.
0: We houden niet alleen van Nona, maar ook van Oranje.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, nu is het toch even een ander ding. Het gaat om de shirtjes.
1: Ja?
0: Die zijn namelijk, ja, de shirtjes van Oranje.
1: Al van onze jongens.
0: Ja, die zijn te fel.
1: Oh.
0: Ja, veel mensen die klagen dat ze alleen maar wazige, uitbijtende oranje vlekken op tv zagen toen Oranje speelde. Ja, dus dan is de eerste vraag, had je misschien te veel gedronken? Zou kunnen, maar dat was niet zo.
1: Oh.
0: Dus ja, er is contact gezocht met een beeldschermexpert, zijn naam is Martin Verschoor. En die zegt, ja, die shirts die zijn zo fel oranje, dat ze buiten de kleurruimte van een normale tv vallen.
1: Oh, is daar zoiets als een kleurruimte?
0: Ja, ja, het moet natuurlijk binnen de perken blijven. En deze zijn te fel. Hij heeft nog wel wat tips om het iets draaglijker te maken... als je echt last hebt van uitgebeten oranje shirts.
2: Nou, standaard staan vaak tv's op dynamische beeldmodus. Daar zou je hem al vanaf kunnen halen bij de volgende wedstrijd van Oranje. Trekt er al heel wat kleur uit. En als je nog eventuele contrast- en kleurversterkers hebt... zet die ook even uit. En dan gaan we gewoon naar die finale.
0: Ja, ja dus minder dynamisch. We zullen het even doorgeven. Dan komt gewoon iets minder dynamisch zonnebril op en dan komt het allemaal goed.
1: En ze is terug hoor, Femke Bol.
3: Ik ben super blij. Ik kan niet meer dromen.
1: Nee, ze is terug op een nieuwe afstand. Want we hebben haar even moeten missen. Omdat ze kampte met een voetblessure. Maar vandaag rent de koningin van de 400 meter. Haar eerste 800 meter outdoor. Begin dit jaar rende ze die afstand ook al eens op een indoorbaan. En toen verbrak ze meteen het Nederlands record. En vanavond om 7:54. Let op, hè, je knippert met je ogen en het is voorbij.
0: Ja, precies.
1: Staat haar race gepland. En als het goed is, dan weten we om 7:55 hoe snel ze was.
4: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Drie dingen waar het vandaag over gaat.
4: Nummer 3.
0: In volstrekt willekeurige volgorde. Irene Wüst, die staat op plekje 3. Ze is de nieuwe chef de mission.
1: Oh.
0: Ja, bij de zomerspelen van 2028. En de winterspeler van 2030. Ze volgt Pieter van der Hogeband op. Vanmiddag wordt Woest gepresenteerd. Woest, zou ze net zo blij zijn als in 2006... als ze dan vanmiddag gepresenteerd wordt? Dat zou wel heel leuk zijn. Toen was haar eerste Olympisch goud.
5: Ik kan gewoon niet verder. Ik geloof het gewoon echt. Dit is niet normaal. Dit kan niet.
0: Chef de mission. Nou, ze is de Nederlandse sporter natuurlijk... met de meeste Olympische medailles op zak. 6 keer goud, 5 keer zilver. En 2 bronzen plakken.
1: Nummer 2.
0: Heel veel succes, Irene.
1: Op 2 staat vandaag Wim T. Schippers. Een heleboel aandacht in eigenlijk alle kranten deze ochtend... voor het overlijden van Wim T. Schippers. Dat werd gisteren bekend. Hij is programmamaker, acteur, schrijver, presentator, stem... radiomaker, kunstenaar, baanbrekend, geniaal, invloedrijk... spraakmakend, legendarisch, controversieel. Nou ja, goed, de bijvoeglijke naamwoorden die vliegen laag over er vandaag. Hij is 83 geworden. Zometeen een ode aan Wim T. Schippers... door onze dierbare collega Tim Op het Broek in het 10 voor 9 journaal.
4: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: de herkansers. Vandaag starten de gezakte eindexamenleerlingen met de herkansingen. Ik moet direct denken aan Maarten van der Weijden. Dus ga je vandaag in de herkansing of ken je iemand die in de herkansing gaat... geef het even door. Hij zwom de Elfsteden zwemtocht. Wij waren daarbij.
1: Ja, zeker.
0: Hij kwam uit het water en toen had hij een prachtige speech... wat veel mensen waren vergeten. Want ja, hij was natuurlijk super succesvol... en er stonden honderden, duizenden mensen langs de kant... en je denkt echt van, jeetje, Maarten van der Weijden, dat doe je even. Maar wat veel mensen waren vergeten... was dat het de eerste keer niet was gelukt.
1: Ja.
0: De eerste zwemtocht van Maarten van der Weijden in Friesland... dat ging gewoon niet goed.
1: Ja, moest hij afstappen.
0: Ja. Dus zei hij, ja, toen het wel lukte, zei hij dit.
6: Als jij nu iets heel graag wil... en de eerste keer lukt het niet... dan mag je het best nog een tweede keer proberen.
0: Dat geeft helemaal niks. Heel veel succes vandaag.

0: Michael Jackson en Remember the Time. De voor Somber en Homewrecker. Goedemorgen. Het is de ochtendshow van dinsdag 16 juni. Fijn dat je erbij bent. We hebben vandaag live muziek van een dame die begin dit jaar al een topsong scoorde met dit nummer.
1: If this is all I'll be, take all of me.
0: Weet je wat ik het nadeel vind van dit soort muziekje, hoor?
2: Nou,
0: dat te lastig om het uit te zetten.
2: Ja, nee, maar het moet eventjes, want we moeten even...
0: We moeten even door, hè?
2: Even een plaatje maken.
0: Ja, anders komen we nooit bij de zangeres zelf. Ze heeft inmiddels een nieuwe, op de radar, deze. En we zijn blij en trots dat ze hier is deze ochtend en weer de moeite heeft genomen om haar vroege wekker te zetten. Nona, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, fijn dat je er bent.
3: Ja, dankjewel.
0: Hoe gaat het?
3: Goed.
0: Ja, waar ben je druk mee?
3: Met de voorbereidingen voor mijn clubtour. Die begint in september. En daar vooral.
0: Oh,
3: en
0: ja.
3: Nieuwe muziek.
0: Maar goed, dan ben je
3: natuurlijk
0: er mooi...
3: altijd aan het schrijven.
0: Oh, dat gaat altijd gewoon door.
3: Ja, maar ik heb net een plaat uit. Dus die is nou nog vers van de pers.
0: Ja, ik wou net zeggen, want het lijkt me dan lastig om je te focussen op een bepaald iets. Weet je wel, als je dan de hele tijd in je hoofd bezig bent met het schrijven van nieuwe liedjes eigenlijk. En dan ondertussen zo'n tour moet opzetten.
3: Ja, dus inderdaad gewoon een hoop te doen, maar wel heel leuk.
0: We zagen gisteren een commercial voorbij komen, of in ieder geval een promo van Saar. Dat doe je ook nog steeds, of niet?
3: Ja, dat doe ik er soms nog wel bij, maar alleen, nee, het is niet meer zoals toen.
0: Nee, want jou ontbreekt de tijd, neem ik aan, ook, om dat te doen.
3: Ja, maar ik hou wel altijd van mensen helpen.
0: Ja, dus, want dat is misschien wel even goed voor de mensen die dat toen gemist hebben. Want ik vond het sowieso mooi dat er dus nu ook promotie voor is. Want je helpt dan ouderen, toch?
3: Ja, ik help ouderen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Want even dat principe van Saar, wat is dat?
3: Oh, nou, Saar en Huis.
0: Ja.
3: Saar en Huis is een instantie die ouderen helpt met beginnend dementie. En daar kan je gewoon van alles mee gaan doen. Met de een ga je shoppen, met de ander ga je boodschapjes doen, wandelen, net wat je wil. Dus ik raad het iedereen aan om elkaar gewoon te helpen.
0: Ja, en muziek is natuurlijk ook voor deze mensen super belangrijk.
3: Zeker.
0: Gebeurt het ook wel eens dat je dat dan inzet? Dat je zegt, oh, ik ga heel even langs het tuinpad van mijn vader zingen of een ander prachtig deuntje van vroeger?
3: Ja, je zingt ook inderdaad samen. Maar het is andere muziek.
0: Ja.
3: Ja, maar mijn muziek is allemaal niet echt wat ze...
0: Nee, dat kennen ze natuurlijk niet. Nee, dat is
2: nou ja, wat je zingt is toch hartstikke mooi. Dat is toch niet per se
3: nee,
2: gek.
3: Ik zing sowieso wat ik zing, inderdaad. Maar alleen, het is gewoon een andere... Vaak is het Nederlandstalig, wat ze dan toch wel...
2: Een soort herkenbaar moet het zijn.
3: Ja.
0: Nee, maar dat is daarom ook, weet je, zoals het dorp van Wim Sonneveld en zo. Dat zijn van die liedjes die dan herinneringen oproepen. Dan, langs het tuinpad van mijn vader. Wij zijn steeds een beetje in de war, of in ieder geval Rian van onze redactie, als we je liedje draaien. En ja, als je het eenmaal hoort, dan kun je het ook niet meer onhoren, zal ik maar zeggen. Er zit een soort appgeluidje in, dit. Weet je wel, alsof er een appje binnenkomt. Moet je even luisteren, want...
1: I don't wanna lose you.
0: En komt hij weer?
3: But you're in, you're out, the sample.
0: Ja, zij denkt dan de hele tijd, hey, er komt een appje binnen.
3: Oh, echt?
0: Ja.
3: Nou, nee.
0: Nee. Grappig, hè?
3: Ik moet even luisteren, ja.
0: Maar als je het eenmaal hoort...
1: I don't wanna lose you.
3: Wauw, ik vind hem ook wel heel ver gezocht, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat is ook zo. Ik zal het zo meteen even doorgeven.
3: Ja, nee, dat is goed. Doe maar.
0: Je bent hier met je gitarist. Je gaat een akoestische versie doen van het nummer. Wij zijn super nieuwsgierig, want dat maakt het ook wel weer extra bijzonder. Of heb je zoiets van, nou ja, eigenlijk dat hele bedje. Want ja, wij leggen natuurlijk iedere keer die link met James Bond en Strijkers en dat hele bombastische.
3: Mm-hmm.
0: Hoe is het dan om dat nummer nu klein te brengen?
3: Ja, anders. Ik ben het is natuurlijk gewoon spannender, omdat je wat uitgekleder speelt.
0: Ja, wat
3: dus,
0: naakter.
3: Je hebt dat bedje niet. Nee, maar het is beide leuk. Alleen ik dacht van, het is nu lekker vroeg. Op de ochtend komen we gewoon akoestisch met z'n tweetjes. En kunnen jullie ook horen dat het op een andere manier kan benaderd worden.
0: Ja. Kun je iets vertellen over het nummer of heeft het eigenlijk geen inleiding nodig?
3: Het spreekt eigenlijk voor zich, denk ik. Maar ik zal wel even kort samenvatten. Ik heb het geschreven toen ik erachter kwam dat mijn... toenmalige relatie vreemd ging, zonder dat ik dat door had. En dat was voor mij gewoon zo pijnlijk, dat ik echt zo erg schrok daarvan en het niet had verwacht. En ik kwam er ook op een hele rare, nare manier achter. Maar dat heb ik daarover geschreven.
0: Ja, en What a Way to Die is dan een metafoor van hoe dan die liefde afsterft.
3: Ja, dat het ook gewoon een manier
2: is. Dat je hart gewoon sterft.
3: Ja, precies. Dat je gewoon echt, dat het gewoon hartverscheurend is. Dat je gewoon echt denkt van... wow, nou, dat is ook een manier om dood te gaan.
2: Heel even, voor mijn gemoedstoestand, ben je er ondertussen een beetje overheen?
3: Of Jazeker, ik heb nu een hele leuke relatie. En daar ben ik heel blij mee. Ja,
4: goed zo.
0: Het is wel lekker om het dan van je af te zingen. Zijn jullie er klaar voor? Of zeg je van... Ah, nou,
3: ja, ik ben een beetje droge mond, maar alleen...
0: Ja, je mag,
3: de thee is op.
0: De thee is op. Ja, we kunnen ook nieuwe thee halen. Nee, dan start ik even een ander liedje in.
3: Nee, laten we gewoon... Nee, joh, okay. We gaan gewoon raken.
0: Wij zijn er ook helemaal klaar voor. Live en akoestisch hier in de ochtendshow. De nieuwe single van Nona, What a Way to Die.

0: Nona. Hoe krijg je het voor elkaar zo vroeg?
1: Ongelooflijk.
0: What a way to die. Yo, yo. Fijn dat je er was.
2: Ja, dankjewel, sorry. Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik zat even in je gitarist even twee duimen omhoog te geven.
2: Ja, ik was even nog helemaal in mijn bubble.
1: Ja, goed zo.
0: Ja, geef je gitarist nog even een shout-out.
2: Ja, zeker. Steve.
0: Lekker gespeeld.
2: Lekker
0: goed. Hey, fijn dat je er was. Mooie zomer. En ja, we zien je na de zomer weer terug. Hè. Sowieso in de clubs en het liefst ook bij ons in de studio.
2: Ja, zeker. Ja, dankjewel.
0: What a way to die van Nona. Je gaat het nog vaak horen, want het staat op de radar, hè, deze single. In een mooie akoestische versie. Mooi, de dag begint vandaag wisselend bewolkt. Vanmiddag klaart het op tussen de 20 en 25 graden. En de verkeersinformatie is van Dennis Mooi. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Met 260 kilometer file is het wat minder druk dan gebruikelijk. De meeste files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Op de A1 richting Amsterdam stond eerder vanochtend een auto met pech. Tussen Hilversum Noord en Naarden de West levert dat nog een kwartier vertraging op. De weg is wel weer vrij. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een half uur extra. Er stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Maar ook hier is de weg weer vrijgegeven. Dan de A28 Groningen-Zwolle. Tussen Staphorst en Zwolle-Noord 10 kilometer. Dan ben je een half uur extra kwijt door een ongeval. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28, maar dan richting Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweerd 20 minuten vertraging. Hier is door een ongeluk de hoofdrijbaan dicht. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan.
0: Dankjewel, tot zo weer. 2:30, Carmen is aangeschoven. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Irene Wüst wordt de chef de mission van de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En als dat goed gaat, dan zal ze dat ook zijn tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster neemt het stokje over van Pieter van de Hogeband. Op honderden plekken komen nieuwe stroomstations. Die zijn nodig vanwege de energietransitie. En omwonenden merken nu al, als de plannen er eenmaal zijn, is er weinig meer tegen te doen. Ook deze mensen in Utrecht-Noord krijgen er eentje in de buurt.
5: Ja, als ik heel eerlijk ben, heel erg vreselijk. Ja.
6: Ja, nou ja, het is niet alleen het uitzicht, maar ook, ook al zegt het RIVM dat het geen straling of is. Maar ik bedoel, het is toch heel dichtbij. Het is nogal wat.
4: Gisteravond werd de buurt geïnformeerd over wat daarbij komt kijken. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. Tijdens een oefening vloog hij uit de bocht. De directeur van het circuit zegt dat hij mogelijk niet goed heeft geschakeld. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, zo meldt de Limburgse omroep L1. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. En de resten laten zien dat het eens een chic gebouw was. De binnenwanden waren bekleed met marmer en ze hadden daar ook al vloerverwarming. Een zogenoemde hypocaustumvloer. Dat is een zwevende vloer die van onder wordt verwarmd door een stookruimte, zo zegt deze archeoloog.
7: Die hypocaustvloeren die waren voor vloerverwarming, maar ook voor wandverwarming. Die waren een vast onderdeel van de baden. Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
0: Ja, geweldig, allemaal in te regelen via een app.
4: Dat zou je denken. Ja, uit het onderzoek blijkt dat de bewoners van dit deel van de stad ongeveer 1800 tot 1900 jaar geleden in grote welvaart leefden, want er zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden.
0: Dankjewel, Irene.
2: Ja, gedaan hoor.
0: Goedemorgen, het is fijn opstart op deze dinsdagochtend.

0: Radio 2 en Sommieu. Geen Jan-Willem Zetop zonder Sommieu, toch?
1: Nee.
0: Multicolor was het. Jan-Willem Zetop zonder het 10 voor 9 journaal. Het gaat over een paar minuten weer gebeuren. We beginnen iets vroeger. En dat heeft alles te maken met het overlijden van Wim T. Schippers.
1: Ja, Tim op het Broek, onze collega, is groot fan, bewonderaar. Heeft de man ook wel eens ontmoet. Die heeft straks een uitgebreid eerbetoon aan Wim T. Schippers. En er is ook nieuws over Prince.
0: Over Prince.
1: Ja, nou ja.
0: Nieuws over Prince.

0: dinsdagochtend. En zo heet hij. Christina Aguilera en Genie in a Bottle.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Ja, we laten even de boel. Bakje koffie erbij.
2: Ja, of een aardbei-framboos smoothie in een roze likkoekje. Eind augustus komt er een nieuw album van Prince uit. Dan denk je, nou, hoe kan dat nou, Jeroen? Want die is toch al een tijdje niet meer onder ons. Nee, er zijn 10 niet eerder uitgebrachte liedjes. En die staan daarop. De opnamen die lagen in een kluis op zijn landgoed. En die komen nu uit op het album Timeless.
0: Zo, we kunnen nog wel jaren vooruit, hoor, met wat daar in de kluis ligt.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, jij hebt er altijd een soort van mening over. Dat je dan zegt, en dat snap ik ook wel, dat zal wel een reden hebben dat het in de kluis is blijven liggen. Ja. Dat had Prince het waarschijnlijk niet goed genoeg gevonden om het uit te brengen. Anders had hij dat wel altijd, eerder gedaan.
0: Ja, en aan de andere kant prikkelt het enorm je nieuwsgierigheid. En dan wil je het toch horen.
2: Dus ja, want dan denk je ook, nou, laat mij dat dan beoordelen of het wel of niet goed genoeg is. Nou, dat kunnen we dus in augustus doen. Oké, goed. De Oranje Koorts heeft ook Jutta Leerdam bereikt. En zelfs Jake Paul, die ontkomt niet. En een beetje liefde voor het Nederlandse voetbal.
3: Hup, hold on, hup, tu, laat de leeuw niet in zijn.
4: En peace out.
3: Yay!
2: Mooi. En gisteravond was daar ineens verdrietig nieuws. Wim T. Schippers is op 83-jarige leeftijd overleden. We kennen hem als kunstenaar, als radiomaker, presentator en natuurlijk als de stem van Ernie.
5: Wat zei jij nou, Bert?
6: Haal die banaan nou eens uit je oor.
5: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Ja. Onze collega hier bij Radio 2, vooral groot fan van Wim T. Schippers, Tim Op het Broek. Goedemorgen. Hallo.
7: Goedemorgen.
2: Oh, hallo. Hi, ja, goedemorgen, Tim.
0: Ja, hi. Jullie waren behoorlijk aan het fangirlen in de appgroep van NPO Radio 2. Na aanleiding van dit bericht.
2: Oh, Tim,
0: ging,
2: Tim en ik.
0: Ja, dat ging over en weer. Hè, ja. Want zijn er dan uit wie een grote liefhebber was van Wim T. Schippers?
2: Nou, dat moet Tim zijn, denk ik. Want Tim die kwam ook nog met allemaal foto's dat hij bij zijn huis was geweest. En Tim heeft Wim T. ook ontmoet. Ja, heb ik ook wel eens gedaan. Maar ik heb er geen foto's van. Maar Tim wel. En dus Tim heeft gewonnen.
7: Nou, dat is een beetje treurig inderdaad. Want ik weet precies waar hij woont. En ik ben een keer langs geweest. En toen stond de deur toevallig open. Toen kon ik in zijn galerij kijken. En in zijn atelier als het ware. En dat was een vrolijke puinhoop, laat ik het zo zeggen. En daar moest ik even wel bewijsmateriaal van maken. Ik ben absoluut groot liefhebber, groot fan. En het is een beetje mijn levenspad ook wel. Wat de man allemaal bedacht en heeft gezegd. Ja.
0: Want waar zit hem dat dan in, jongens? Wat is jullie fascinatie voor Wim T. Schippers?
7: Ja, mijn fascinatie zit hem vooral in het altijd willen spelen. Tot je 83ste in zijn geval. En niet alles zo ongelooflijk serieus nemen. Dat vind ik er prachtig aan. Maar ook het perfecte in het imperfecte zien. Dat vind ik zo mooi. Dus hij was steeds bezig met rommel maken eigenlijk. Maar dan wel mooie rommel. Hij zei altijd, gooi er maar met de pet na, maar wel raak. En dat
0: ja, tegenwoordig.
7: Die vind ik heel mooi.
0: Ja. Tegenwoordig noemen ze dat bij de yoga-oefeningen wabi-sabi. Hè? Dat is de Japanse theorie van het omarmen van de imperfectie. Maar eigenlijk was Wim T. Schippers al ver voor.
7: Ja, en zeker in een wereld die steeds maar weer perfect moet zijn.
2: Nou,
7: is dat
2: vind
7: wel
2: ik
7: heel
2: mooi.
7: Prettig, toch?
2: Want wij hebben op een gegeven moment zijn wij uit het appgroepje gegaan, Tim en ik. En toen hebben we nog met z'n tweeën doorgeappt tot de zon onderging. En toen zei hij ook van, dat was juist het mooie. En wat zou hij, en ik denk dat zelf ook wel eens, van wat zou hij gedacht hebben.

0: Over de wereld van nu, weet je. Ik vond het altijd zo fijn dat hij ook af en toe dacht van... oh jongens, neem jezelf dan niet alsjeblieft niet zo serieus.
1: Ja.
0: En ik mis dat heel erg nu, zeg maar. Zijn dat hij net met één woord eventjes iemand net een tikkie kan geven van... neem jezelf niet zo serieus.
1: Precies, nou ja, dus de grote voorbeeld is natuurlijk de pindakaasvloer. Hè? Bekend kunstwerk waarbij hij de hele vloer met pindakaas heeft besmeurd. Nou, mensen zeiden van, waarom doe je dat? En hij zegt ook van, ja, het is absoluut belachelijk. Maar stel voor dat we altijd pindakaas op de vloer hadden gesmeerd. Dan hadden we het raar gevonden als we het in één keer op onze boterham zouden doen. En die omdraaiing vind ik geniaal. Daar hou ik heel erg van, ja.
2: We gaan even luisteren naar een fragmentje dat jij hebt meegebracht, Tim.
3: Niet, ja. Verkeersinformatie.
4: Ja.
3: Wel.
5: Goedemiddag, dit is verkeersinformatie.
4: Wacht nou even.
5: Ja, mag ik even?
3: Niet.
4: Nee, wie?
5: Jellis Bode, goedemiddag.
4: Ah, goedemiddag, met Jacques Plafond.
5: A2, Den Bosch richting Maastricht.
4: Ja, niet zomaar van bal steken.
5: Nou goed, er staan files op de volgende wegen.
4: Ik had u even willen introduceren.
5: Ja?
4: Ja.
5: Nou, gaat uw gang, meneer Jacques.
4: Nou, ogenblikje.
2: En het is ook hier continu afvragen van... hebben ze dit nou van tevoren afgesproken? Is het ingestudeerd of gebeurt dit nu echt?
1: Nee, dit is echt helemaal uitgeschreven.
0: Ja, deze man was heel boos.
1: Ja, maar wel volgens mij geregisseerd dat alles van Ron Fontvlot werd helemaal tot in de puntjes uitgeschreven. Het zou best kunnen dat dit deel nog even een spontaan moment was. Maar over het algemeen was hij wel echt heel erg bezig om alle onzin te regisseren en alle fouten te regisseren.
0: Maar vooral ook dat deze man, dit is precies wat ik bedoelde, dat deze man, deze politieman, want dat was het, die zo serieus in zijn politiemannen snorrenrol zat, zo van, ik ben een politieman.
2: De Jellis Bode de filelezer.
0: De filelezer. En dat zeg maar net hem een duwtje geeft en dat... Vind ik wel grappig.
2: We sluiten af met een van de favoriete fragmenten van jou, Jeroen. Kun jij
0: hem inleiden? Ja, dat is een beetje hetzelfde. Dat komt ook uit Ron Flonflon met Jacques Plafond. Daarin werd op een goed moment het grote interview met Gerard Reven, de beroemde schrijver Gerard Reven, aangekondigd. Dat werd een heel uur opgeklopt met promo's en aankondigingen. En nu gaat het gebeuren. Grote interview met Gerard Reven. En toen was het moment. Daar ze gingen Gerard even bellen.
4: Hallo?
6: Ja, hallo, met Gerard Reven.
4: Met Gerard Reven. Hartelijk welkom in our show. Jacques Plafond is mijn naam.
6: Juist.
4: Allereerst van harte gefeliciteerd, dat hoort er zo bij. En het is jou niet aan te zien.
6: Dank u zeer.
4: Ik wou eigenlijk meteen van wal steken. En met de deur van wal steken.
6: Ja.
4: Geloof jou nou echt in God?
6: Ja, maar dat zo gaat het niet, hoor. Dat soort gesprekken. Nee, dat kan niet, hoor.
4: Nee, dat mag ik toch wel vragen even? Nee.
0: En dat was het interview. En wat grappig was, want ik heb dit als jochie, toen ik dit op de radio hoorde, heb ik echt in mijn broek geplast van het lachen. En later nog aan Wim T. Schippers ook gevraagd van, heb je dit nou afgesproken van tevoren met hem? Dat dacht ik. En toen zei hij, nee, dit is helemaal zo gegaan als je nu hoort dat dat gaat.
1: Wauw.
0: Mooi.
2: Wim T. Schippers is 83 jaar geworden. Jongens, dank jullie wel.
0: Dankjewel, Tim.
1: Graag gedaan.
0: Fijne dag.

0: nog een mysterie. Straks niet meer. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi. Bart. Er gaat om spelen op de piano, je eerste plaatje.
1: Ja, dat is deze. Probeer iets meer in energie te denken en een gitaartje erbij, maar dan is het ongeveer dit.

0: Ik vind het prachtig gespeeld, maar ik heb geen flauw idee.
1: Nee, ik ook niet.
2: Nou, ik krijg hopelijk wat ik geef, want dat is wel dan de bedoeling. Ik ga er zoveel energie in steken.
0: Dat lijkt wel niet dit.
3: Anders gooi je het format radicaal om.
2: Ja, zo is het ook.
0: Ja, dat zou wel heel nieuw zijn. Ja. Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in via de NPO Luister app. Tenminste, ik denk dat ik nu op het goede spoor zit, toch?
2: Ja, ja.
0: En dan mag je misschien straks de show van Bart aftrappen. Bart, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Dit was inmiddels het op voor dinsdag 16 juni. Fijn dat je erbij was.
3: Maak er een hele mooie dag van. Wees lief voor elkaar. En dan spreken wij elkaar morgenochtend weer. Veel plezier met Bart zometeen. Doei!

0: NPO Radio 2.
1: Morgen hebben we die wandeluitzending, hè?
2: Ja, dat is ook zo. Ja.
3: Heb jij de fanfare al geregeld?
2: Nou, ik belde dus.
1: Houd toch niet van fanfare.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hallo ondernemer, verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
12: Nu bij Coolblue, gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
11: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
13: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
14: Mart, wat ga je doen?
15: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Welkom bij Nieuw aan de Slag. Zometeen weer kaarten weggeven voor kansen. Dat zie je in dit programma. Je moet 3 uur lang goed opletten, maar het is ook echt wat waard. Maar eerst het NOS Journaal met Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. En daarom bieden verschillende organisaties, zoals de ANWB, Natuur en Milieu en de Woonbond, vandaag een actieplan aan. Ze vinden dat het kabinet met regels moet komen voor hoeveel bomen en openbaar groen er minimaal moeten zijn in een buurt. En ook zou de gemeente meer geld moeten krijgen om straten, pleinen en buurten te vergroenen. Er ligt veel druk op de G7-top in Frankrijk. Met 16.000 beveiligers is het kuuroord nu een van de zwaarst beveiligde plekken ter wereld. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
0: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. Tegelijkertijd hebben we ook gezien hoe de relatie tussen Trump en Macron behoorlijk is bekoeld de afgelopen tijd. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
22: Macron hoopt op een respectvolle maar stevige discussie met Trump. Handbagage in vliegtuigen meenemen wordt weer gratis. De Europese Unie heeft nieuwe regels voor vliegmaatschappijen opgesteld. Volgend jaar mag je een kleine koffer en een persoonlijk item kosteloos meenemen. De prijs van een ticket wordt er waarschijnlijk wel hoger door. Drie dieven die worden verdacht van inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben zelf de rolluiken kunnen openen. De politie vermoedt dat de daders hiervoor een eigen afstandsbediening hadden. Er zijn volgens de politie verschillende manieren om zo'n rolluik te bedienen.
5: Handmatig, bijvoorbeeld via een app of via een schakelaar. Maar daarnaast kun je een rolluik ook bedienen met een afstandsbediening. Nou, dat werkt via een gecodeerd signaal. En wij hebben het vermoeden dat deze daders dat signaal weten over te nemen of te klonen. En dan kun je dus ineens zelf zo'n rolluik gaan bedienen.
22: Bij de drie inbraken werden tonnen aan goud en juwelen gestolen. Het weer, geregeld zon met wat bewolking. Vanmiddag blijft het droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuiden.
21: Dankjewel. En Dennis Mooij dan met de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen Dennis.
20: Een hele goede morgen Bart. Er staat nog 145 kilometer file. De drukte neemt alweer af. De meeste files leveren ongeveer een minuutje of 10 vertraging op. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes ben je 20 minuten extra kwijt. Er is een ongeluk gebeurd. De A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen een kwartier extra door een ongeval, maar hier is de weg weer vrij. En op de A28 richting Utrecht heb je voor het knooppunt Rijnsweerd minstens 20 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht door een ongeluk. Je kan al langs via de parallelbaan.
21: Dankjewel. De eerste plaats van het programma is lastig om te spelen, maar ook lastig om te raden daardoor. Stefan heeft hem door en die doet alleen het introotje van de plaats.
23: 1, 2, 3,
21: oh! En de rest moeten we dan maar eventjes raden. En dit is Annemarije.
24: Don't let go, I feel the music in you. One dance left, this world is gonna pull through.
21: Je hebt hem door.
24: Can't forget, we got a reason to live.
21: Nog één.
24: Don't let go, we only get what we give.
21: Ah! Ja, precies. New Radicals, you get what you give. Komt eraan zo.
25: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
26: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
27: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
28: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
27: Dus?
28: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
27: Ah, met superkorting.
28: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
27: Prijsvrije vakanties.
26: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
27: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
29: 18 plus, speelbewust.
30: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
31: 18.000, godverdikke me.
32: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
33: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
34: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
29: 18 plus speelbewust.
33: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. en gaan.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Aan de Slag.

kaarten voor kansen. Dat zie je 2026. Dat begint volgende week donderdag al. En daar zijn we natuurlijk weer bij met NPO Radio 2. En het is weer een heerlijke line-up. Susanne Freek op het podium. Direct. Bluff. Kensington. Bente. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En daar ga je ook heel veel live muziek van horen op deze radiozender. En je maakt kans op kaarten deze week. Gisteren moest je liedjes zoeken in dit radioprogramma in het thema dansen. Die hebben we verstopt in de playlist. Dus ergens zit dansen of dans in titel of artiest. Niet zoeken in de lyrics van de plaat of dat het een dansbare plaat is. Daar ging het niet om. Nee, met het thema dansen en dan een woord in titel of artiest. En we hebben uiteindelijk Marcia heel blij gemaakt omdat zij alle drie de liedjes had gehoord en naar ons had geappt. En vandaag is het tijd voor een nieuw thema. Vandaag moet je zoeken naar liedjes die gaan over zingen. Dus zoek drie liedjes de komende drie uur in de titel of artiest die over zingen gaan. Oké? Als je de derde hebt gehoord, dan stuur je ze alle drie via de NPO Luister-app naar de studio. En dan maak je dus kans op die laatste kaart. Heb je gisteren al meegedaan, niet gewonnen? Nou, dan zei ze special al, try again, zeg ik.

Wij helpen je door je werkdag heen van 9 tot 12 in het radioprogramma aan de slag met Taylor Swift, Appalite en Daryl Hall en John Oates. En Out of Touch, de Temper Trap nu met Sweet Disposition. Klinkt raar hè, als ik hem zo aankondig. Toch zingen ze het zelf precies even langzaam, maar dan klinkt het stukken beter. Luister.

0: Trap en Sweet Disposition in aan de slag voor Avondros. Op twee. Het is 9:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen, een jongetje van 2 dat in Rotterdam uit een raam viel is in het ziekenhuis overleden. Het gebeurde gisteravond rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Hij viel van de 2e verdieping. Hoe dat kon gebeuren is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd. De maatregel geldt met terugwerkende kracht. En dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. In Californië zijn 8 mensen omgekomen bij een crash met een bommenwerper. De bommenwerper wilde op een luchtmachtbasis beginnen aan een testvlucht, maar vlak na het opstijgen ging het mis, het toestel stortte neer. Een megastunt van Kaapverdië op het WK. Ze speelden 0-0 gelijk tegen het grote Spanje. Zie je nou wel, zegt deze Rotterdamse supporter van Kaapverdië.
2: Heel veel mensen hebben gezegd van, jullie gaan ook maar slag krijgen. Praten, praten, praten. 0-0 tegen Spanje. Wereldkampioen. Bla, bla, bla.
1: Ja, en de held van deze wedstrijd was de keeper van Kaapverdië. Hij hield echt de ene na de andere bal uit het net. En inmiddels heeft hij 5,5 miljoen volgers.
0: Is er nog 16, dus dat gaat heel hard.
1: Echt als malle. Het weer vanochtend in het oosten een enkele bui. Vanmiddag meer zon. Het is dan droog, 19 tot 25 graden.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Hoe is het op de weg, Dennis?
3: De meeste files lossen nu snel op. Er staat nog 60 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam is opnieuw een ongeluk gebeurd. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet doe je er 25 minuten langer over. Ze zijn al bezig met bergen. De linkerrijstrook is dicht. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en de Meren heb je 25 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met het vangen van een loslopend schaap. De rechterrijstrook is afgesloten. En op de A28 richting Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. Maar je kan ook omrijden via Hilversum of de A1 en de A27.
0: Dankjewel. Ik ga draaien, tranen in de gitshop, up around the band, turn your lights down low. Nog geen liedje over zingen. Die moet je sparen, hè, die liedjes.

De topsong van deze week, Roxanne Hazes en Tranen in de Giftshops. Ja, zij maakte onlangs een reis naar Amerika met haar broertje. En ze gingen naar de plek waar ze als kind vaak met hun vader André Hazes kwamen. En toen ze daar waren, liepen ze een giftshop in die in 25 jaar tijd totaal niet veranderd was. Alles was exact hetzelfde gebleven. En toen Roxanne daar binnenliep, werd ze overmand door verdriet en heimwee. Het missen van haar vader, van het vroeger, van alles. Het was alsof ze even terug was in de tijd. En daar schreef ze dit liedje over. Tranen in de Giftshop, de topsong, niet voor niks, op NPO Radio 2.

Oh, wat een lekker zonnig plaatje. De Baza en Magnetic op NPO Radio 2. Daarvoor ook al een hit van Ed Sheeran. Een hit van Bob Marley en Lauryn Hill gedraaid. En van Clearance Critter, The Revival, alles. En nu dacht ik, weet je wat, wel lekker om iets te draaien wat je wat minder vaak hoort op Radio 2. En dat is deze Tom Petty en Stevie Nicks. Stop Dragging My Heart Around.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
12: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
13: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
15: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Zometeen spelen we uiteraard weer het 60 seconden spel. Gisteren heeft Helene de Geest 11 punten neergezet. Ik ben benieuwd hoe jij scoort. Ik vertel zometeen alles over de selectievraag. Eerst het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
18: Goedemorgen. In veel woonwijken is te weinig groen. En daarom zijn ruim 800.000 Nederlanders extra kwetsbaar voor hitte. Zeker nu de zomer steeds warmer worden. Verschillende organisaties vinden dat het kabinet moet vastleggen hoeveel bomen of openbaar groen er in een wijk moeten zijn. Want dat kan zomaar een paar graden schelen, zegt Natuur en Milieu.
19: tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is. En daarom starten wij die petitie en hopen we dat iedereen meedoet en de hitte wegtekent samen met ons.
18: Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen maatregelen worden genomen. De eerste WK-wedstrijd van Iran in Amerika is rustig verlopen, al werd er wel gedemonstreerd. Honderden mensen spraken zich buiten het stadion uit tegen het Iraanse regime. Anderen probeerden de Iraanse vlag van voor de revolutie het stadion in te krijgen. De FIFA had dat verboden, maar dat hield hen niet tegen, zegt correspondent Noortje Deutekom.
20: De kijkers thuis voor de televisie zagen andere beelden dan wij binnen in het stadion. Er waren toch behoorlijk wat mensen die die verboden vlag mee naar binnen hebben kunnen smokkelen, die hem daar uitvouwden en lieten zien. Maar de FIFA wist het allemaal vakkundig buiten beeld te laten.
18: Iran speelde 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal belangstellenden daalde naar 45%. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. Zo blijkt uit onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. En ook in andere landen is dat het geval. De interesse daalt vooral onder jongeren en zij gebruiken vaak sociale media als nieuwsbron. Het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen heeft 4 grote bakken gekleurde sokken gekregen. 1500 paar in totaal. Het verhaal erachter is minder vrolijk. De familie van de 19-jarige Hidde heeft ze na zijn overlijden ingezameld. Hidde overleed na een hersenbloeding op het volleybalveld en hij droeg altijd felgekleurde sokken. Zijn team ging ze ook dragen om het verlies te verwerken. En zo kwamen zijn ouders op het idee om die sokken in te zamelen.
21: Wij hopen dat de kleurrijke persoonlijkheid van Hidde, die heeft geleid tot de kleurrijke sokken hier, dat gaat bijdragen aan een beetje verlichting en een beetje afleiding voor de patiënten hier in het kinderziekenhuis.
22: Ik ben ook patiënt in het kinderziekenhuis geweest. En dat maakt toch zo'n grote impact. Een klein cadeautje, dat kan je dag zoveel beter maken. Dus ik denk dat dit het echt heel goed gaat doen.
18: Ja, patiënte Josephine kreeg het eerste paar sokken. Eentje met vrolijke flamingo's. Het weer eerst bewolkt, maar we zien ook af en toe de zon. Soms is er een bui. Vanmiddag meer zon en dan wordt het maximaal 25 graden.
17: Lekker hoor. Dennis Mooij met AMB, die weet waar het vast staat. Goedemorgen Dennis.
23: Een hele goede morgen. Nou, de files zijn snel aan het oplossen. Op de A4 richting Amsterdam heb je voor het knooppunt Hoogvliet nog 10 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert een half uur extra reistijd. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Je kan er langs via de parallelbaan. Maar je kan ook omrijden via Hilversum over de A1 en de A27.
17: Dankjewel. Even attentie, dames en heren. Zometeen het 60 seconden spel, zoals gezegd. En dit is de selectievraag. Ik ga zometeen de eerste hit van Katy Perry draaien uit 2008. Dat was niet Hard and Cold. Dat was niet Firework. Dat was niet Roar. Maar welke was dat dan wel ook weer? Als je het weet, die grote debuuthit, laat het weten via de NPO Luisterapp. En dan speel je mee zometeen met het 60 seconden spel.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
24: Ik heb mensen buikpijn.
25: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
26: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
25: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
27: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
28: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
29: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
28: Beren goed, thanks bo!
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: En actie, olifant!
0: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
8: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
30: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
31: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Aan de Slag.

Katy Perry en I Kissed a Girl, de debuutsingle van Katy. En toen ze dat nummer wilden uitbrengen, hadden ze wat twijfels bij de platenmaatschappij. Want zat Amerika wel te wachten op zo'n poppy, dansbaar nummer als I Kissed a Girl? En toen hebben ze voor de zekerheid ook een rockversie van het nummer gemaakt. Die bleek uiteindelijk totaal onnodig, want wereldwijd werd uiteindelijk de popversie grote hit. Maar die rockversie, die staat gewoon nog op Spotify, kun je beluisteren. En zojuist gedraaid in het programma. I Kissed a Girl, de rock remix. Geinig, hè? Voor de verandering een keertje. Marillion is hier, in aan de slag. Die Kaylee.

0: 60-seconden-spel. Regina uit Alkmaar, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent aan het werk als praktijkmanager van een tandartspraktijk.
1: Dat klopt.
0: Praktijkmanager, wat betekent dat in de praktijk?
1: Dan regel je alle zaken eigenlijk. Dus de roosters, dat mensen betaald krijgen, klachten van patiënten. Eigenlijk een manetje van alles.
0: Ja, oké. Maar je zit niet zelf aan de vreedstenen van mensen. Het is gewoon je zit niet
1: hoor,
0: in de mond.
1: Nee. Gelukkig niet. Nee. Ik zit lekker op kantoor achter een bureautje.
0: En heb ik begrepen dat jij een bordje op je deur op niet storen hebt gezet voor dit spel?
1: Ja, klopt. Ik hoop dat het lukt.
0: Ja, even niet storen, want je moet even belangrijke vragen beantwoorden. We hebben er een heleboel voor je gemaakt. De eerste hoorde jij net al via de radio. Wat was de eerste hit van Katy Perry?

0: Ja, I kissed a girl.
1: Dat is helemaal juist. Ik start de tijd, hier is vraag nummer 2. Hoe noem je iemand die naakt een evenement verstoort?
0: Streaker.
1: Waarmee ga je op vakantie als je met de sleurhut gaat?
0: Caravan.
1: Wie staat in de top 2000 met Natural Woman en Think?
0: Pas.
1: Voor welk festival kun je kaartjes winnen in Aan de Slag deze week?
0: Concertatie.
1: Reken uit, hoeveel is 28 plus 13?
0: 50.
1: Welke groep staat in de top 2000 met Kronenburger Park?
0: Frank Boeien Groep.
1: En wat hak je figuurlijk door als je een beslissing neemt?
0: De knoop.
1: Welke plaats is de hoofdstad van de provincie Zeeland?
0: Pas.
1: Heeft Bruce Springsteen The Sea of The River uitgebracht?
0: The River.
1: En van welke harige rups leeft in een eik en veroorzaakt flinke jeuk?
0: Processierups.
1: Waar staat de letter D voor bij een 3D-film?
0: Pas.
1: En wat zit er op een croque madame, maar niet op een croque monsieur?
0: Geen idee, pas.
1: Noem één... Nee, we komen niet helemaal toe. De vaart was er een beetje uit, Regina, heb ik het idee.
0: Ja, ik zei het al tegen je collega net. Het gaat heel goed als ik niet echt meedoe, ja, zeg maar.
1: Het is lastig, hè, als je echt op de radio speelt. Ja. De spanning is veel hoger en dan pas je hier en daar wat. Onder andere vraag 4. Natural Woman and Think is van Aretha Franklin. En,
0: ja, dat weet ik natuurlijk.
1: 28 plus 13 is 41. Maar ik had het idee dat je het wel besefte toen je 51 zei. Want vlak daarna zei nog iets. Je zei nog iets.
0: Ja, maakt niet uit.
1: Nee. De hoofdstad van de provincie Zeeland is Middelburg, die heb je gepast.
0: Middelburg.
1: En de D vorm bij 3D-film is het driedimensionaal, daar waren we nog op zoek.
0: Ja, en dat weet je natuurlijk ook gewoon.
1: Wij speelden net de vragen in de studio hier. En toen was de vraag, wat zit er op een croque madame, maar niet op een croque monsieur. Iedereen riep je hard ham, maar het is ei, dat zit op een croque madame. Dus wij zaten er ook naast, jij hebt hem gepast. Je komt op een totaal van 8 goed beantwoorde vragen.
0: Ja. Nou, helaas.
1: Dat is niet voldoende voor een taartje, want Helene de Geest heeft de score gisteren al op 11 goed beantwoorde vragen
0: gezet. Ik heb het gehoord.
1: Maar toch, dankjewel voor het meespelen.
0: Ja, heel graag gedaan.

0: Robert Cray Band. Right Next Door, Because of Me. In aan de slag waar Carmen Vul staat te trappelen. Ze heeft het nieuws verzameld de afgelopen half uur.
1: Ja.
0: Ze verzameld tot een hoofdpunt bulletin.
1: Ja, nou, dat keur ik goed.
0: Oké. Okay, ja.
1: Oekraïne heeft een Russische olieraffinaderij aangevallen in Moskou. Volgens president Zelensky heeft de regio Moskou de reikwijdte van de Oekraïnse langafstandsraketten gevoeld. De raffinaderij in Moskou is de grootste in dat gebied en vanwege de aanvallen werden de luchthavens bij de hoofdstad tijdelijk gesloten. Op een circuit in België is een Nederlandse motorrijder omgekomen. Een man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, zo meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij tijdens een oefening en overleed hij ter plekke. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van onder meer Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. En online wordt er veel gemopperd over het tenue van het Nederlands elftal. Mensen vinden de oranje shirtjes en broekjes te fel.
0: Ja.
1: Was het jou ook al opgevallen?
0: Nou ja, je hele televisie overstuurt gewoon. Het spet van het scherm.
1: Jij zegt daar wat. Deze techneut legt bij Hart van Nederland uit hoe je dat nu zelf kunt oplossen.
2: Standaard staan vaak tv's op dynamische beeldmodus. Daar zou je hem al vanaf kunnen halen bij de volgende wedstrijd van Oranje. En zet je hem even op de film- of cinema-modus. Trekt er al heel wat kleur uit. En als je nog eventuele contrast- en kleurversterkers hebt, zet die ook even uit op je televisie. En dan gaan we gewoon naar die finale.
0: En dan kan je dus die zonnebril weer afzetten.
1: Ja, je kan ook gewoon op zwart-wit zetten, weer net als vroeger.
0: Ja, dat is ook lekker.
1: Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. Vanmiddag vanuit het westen meer zon. Het is droog, 19 tot 25 graden.
0: Dankjewel. Dennis Mooij meldt zich, niet voor niks, want dan is er ergens vertraging om een file te melden. Goedemorgen, Dennis.
3: Ja, hele goedemorgen, Bart. Op de A28 richting Utrecht heb je nog 10 minuten vertraging tussen Soesterberg en De Bilt. Lange tijd was de weg daar zo goed als dicht door een ongeluk. De weg is weer vrij. Het rijdt nog langzaam over 6 kilometer.
0: Dankjewel.
4: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
5: Dit is Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: J-Lo en If You Had My Love op NPO Radio 2.
1: Win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Deze hele week in Aan de Slag.
0: Even een tussenstandje, want we zijn gisteren hebben we het natuurlijk al gespeeld. Je moet drie liedjes met een bepaald woord in titel en artiest moet je herkennen gedurende dit radioprogramma. En als je alle drie hebt gevonden, de derde heeft geklonken, dan mag je die zo snel mogelijk appen via de NPO Luisterapp. Dan bellen we iemand terug die dat heeft geappt en die wint dan de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Dat hebben we gisteren gedaan. En dat waren drie liedjes die gingen over dansen. Dus dans zat in de titel of dance. En dat werd geraden. De persoon was helemaal uit zijn dakkie. En die gaat lekker naar Concert at Sea. En vandaag zijn we met exact hetzelfde bezig. We doen het 5 dagen. Vandaag is het thema zingen. En we zeggen voor de rest, ik kondig de platen ook niet aan. Ik vind het echt leuk dat je het gewoon zelf kan detecteren. Tot nu toe zijn er wel al 2 nummers voorbij gekomen met zing of zingen in de titel. Dan wel in het Nederlands, dan wel in het Engels. In titel of artiest dus. Dus er moet er nog eentje volgen. Dus hopelijk zit je goed op te letten. Dan heb je zometeen beet als de derde voorbij komt. De allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Zou toch fantastisch zijn als je erbij bent. Toch?

Ja, het is bijna onmogelijk om compleet stil te blijven staan terwijl een nummer van Bruno Mars op de radio is. Ik heb wel eens een poging gedaan, maar je krijgt dan toch een soort rare epilepsiebeweging. Je lichaam wil toch gaan bewegen. Dat krijgt Bruno Mars voor elkaar. I Just Might op NPO Radio 2 in aan de slag, waar Roxette nu klinkt en The Look.

0: Dit is NPO Radio 2. Afgelopen.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie, ik?
11: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
12: Echt waar?
11: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
12: Dat is stoer van mij.
11: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
12: Woehoe!
11: Op sunweb.nl.
10: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, €3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
13: Oh, wat een goal! Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
19: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
20: Zometeen blaast de zomer uit je speakertjes hoor. Miami Sound Machine met Conga komt eraan. Oh. Eerst het NOS Journaal van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat de tekst van het akkoord tussen Iran en Amerika mogelijk al voor vrijdag wordt bekendgemaakt. Vertegenwoordigers van beide landen zullen het document in Genève persoonlijk tekenen. Maar Israël lijkt tegen te spartelen. Premier Netanyahu zegt dat Israëlische troepen in Libanon blijven. Netanyahu krijgt veel kritiek van Israëliërs die zich afvragen wat hij nu voor elkaar heeft gekregen. Volgens correspondent Lennart Zwolfs somde Netanyahu daarom gisteravond op tv al zijn overwinningen op.
2: Dat ze militaire infrastructuur hebben vernield. Dat ze de economie grote schade hebben aangebracht. Dat ze leiders van bondgenoten van Iran hebben gedood. En ook benadrukte Netanyahu dat ja, of er nou uiteindelijk wel of geen deal komt tussen Iran en Amerika. Dat hij zal blijven doorvechten om ervoor zorgen dat Iran geen kernwapen kan ontwikkelen. En ook benoemde hij Libanon nog even dat de Israëlische troepen daar in het zuiden van Libanon gewoon aanwezig zullen blijven.
21: Netanyahu was ook niet betrokken bij de onderhandelingen tussen Iran en Amerika. President Trump blijft opgetogen over de deal, ook op de G7-top in Frankrijk waar die nu is. Maar andere leiders daar zien dat veel nog niet is geregeld. In Nijmegen is een enorm Romeins badhuizencomplex ontdekt. Het is veel groter dan de badhuizen waar we tot nu toe van af wisten. Het complex komt uit de 2e eeuw na Christus en was volgens archeologen vrij chic. Er was zelfs al vloerverwarming.
3: We zien hier een ondervloer met pijlertjes van baksteen. Daar rust er nog een andere vloer bovenop. En aan de buitenkant van dit vertrek zat een stookruimte. En daar werd dus warme rook door die kruipruimte heen gejaagd. En dat ging dan ook nog in holle wanden.
21: En vandaag komt in Scheveningen het eerste vaatje Hollandse Nieuwe binnen. En nu tegenwoordig alles zo duur is, heeft deze visboer in IJmuiden een opmerkelijke actie bedacht om zijn haringen aan de man te brengen.
17: Ik laat het nou eens gek doen en vandaag doen we van 11 uur tot 4 uur voor een ouderwetse gulden.
22: Een gulden?
17: Ja, ik denk toch dat iedereen in ieder huishouden een potje denkt van, ja, verdikke, maar waar heb ik ze ook weer gelaten?
22: Ja.
17: En we hebben hele leuke reacties gehad van mensen die zeggen, ik ga zoeken waar ik ze nog heb.
21: Ja. Het levert wel wat verwarring op, want er zijn jongeren die eigenlijk nog nooit een gulden hebben vastgehouden.
23: Dus echt met een gulden van vroeger, die haal je ergens uit een
21: kastje. En daarmee moet je echt de haring afrekenen.
23: En kan hij die nog inwisselen?
21: Weet ik niet.
23: Nee.
21: Maar wel leuk bedacht, toch?
23: Zeker.
21: Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. Vanmiddag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden.
23: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Waar staan de files? En nergens. Want er is niemand bij de verkeersinformatie, dus je kunt overal lekker door, als ik het zo begrijp. Dames en heren, zometeen de Top 2000. Wil je heel graag een nummer kiezen uit de Top 2000? Laat het ons dan weten door even een appje te sturen met erin je naam via de NPO Luisterapp. Dan speel je mee zometeen.
24: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
25: Lieslot, wat ben je aan het doen?
26: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
25: Dus?
26: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
25: Ah, met superkorting.
26: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
25: Prijsvrije vakanties.
27: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
28: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
27: Zonnebrandcreme?
28: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
25: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
29: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
30: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
31: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
32: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
31: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
33: Alles voor kampeergeluk.
34: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
35: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
36: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
34: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
31: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
34: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
0: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

Het prachtige Summer Only We Know, die piano aan het begin, heerlijk. Keen en daarvoor Miami Sound Machine en Conga. Het was 1988 en Paul Simon was in Brazilië. En die werd getipt dat er ergens in de stad een waanzinnige percussiegroep aan het spelen was. En hij dacht, oké, nou, als dat getipt wordt, dan ga ik even kijken. Hij is daar wezen kijken en hij was echt blown away van datgene wat hij daar hoorde. Het klonk zo ongelooflijk lekker. En hij dacht, wow, daar wil ik iets mee, daar wil ik een plaat mee opnemen. Maar die groep percussionisten was zo groot dat het onmogelijk in een normale studio paste. Dus hij heeft besloten om daar gewoon een klein opname setje naartoe te sturen. Heeft er allemaal microfoons aan lantaarnpalen gehangen uit het raam en heeft er uiteindelijk dus de percussie opgenomen die in dit nummer zit. En het leuke is, het is een percussiegroep die tot de verbeelding sprak. Michael Jackson vond het ook helemaal te gek hoe dit klonk. Je kent misschien wel They Don't Care About Us, met die clip dat ze ook allemaal op die percussie aan het slaan zijn. Dat is diezelfde groep. Michael Jackson werd overduidelijk geïnspireerd door deze man, Paul Simon, die het opnam voor The Obvious Child. Die hoor je nu in Aan de Slag op Radio 2.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ik vind het tijd voor een shuffeltje. En dat vindt Vincent Christ waarschijnlijk ook uit Friese Palen. Want die gaan het proberen vandaag.
1: Doe de shuffle.
2: Jazeker.
0: Ja, Vincent, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom op de radio. Ben je wel vaker op Radio 2 geweest?
2: Een paar keer.
0: Oh, heel goed. Wat heb je tot nu toe al gespeeld? Bij andere programma's ook?
2: Ik ben bij Annemieke met de Goede Kopbal geweest. Ik ben met de Goede Link van Annemieke wel geweest.
0: Ja.
2: En ik heb meegedaan aan Daniel Lippens, de... Och, ik ben de naam kwijt.
0: Ook een quizzie.
2: Dat ze de nummers gaan husselen.
0: Oké. Dus ja. Je bent een veteraan, mag ik wel zeggen, op Radio 2. Je gaat vandaag de top 10.000 shuffle spelen. Ik ben heel benieuwd wat jij gaat kiezen. Ik ga op een knop drukken. Roep jij aan of uit?
2: Is helemaal goed.
0: Heel goed.
3: 579.
2: Deze mag mij wel uit.
0: En waarom?
2: Ik hoop op nog wat beters.
0: Oké.
3: 234. Oh, it's such a perfect
2: day. I'm glad I spent it with. Deze mag ook wel uit voor mij.
0: Ja. Kun je dat ook motiveren?
2: Ik ken het niet, dus...
0: Ken je deze niet? Lou Reed, met Perfect Day. It's just a perfect day. Nee, dat kan. Dat maakt ook allemaal niet. Oh, hoe oud ben je?
2: Ik ben 23.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nee, dan zal het nog een paar top 2000 duren, denk ik, voordat je alle liedjes kent natuurlijk van de hele wereld.
2: Ja.
0: Dat geeft helemaal niks. Ik druk nog een keer.
3: 894.
0: Ah, dit ken je wel.
2: Deze mag helemaal uit. Ja, oh, deze mag wel uit.
0: Maar je kent het wel.
2: Ik ken hem wel.
0: Ja, DJ Paul Elstak en Love You More. Dat is niet echt jouw kopje thee. Oké, je hebt er nog twee over, hè?
2: Ja.
0: Let op.
3: 1635.
0: Ken je dit dan, vraag me af?
2: Ja, dat ken ik wel. Dat is de eerste vis, goed
0: ja,
2: is.
0: Heel goed. Head over heels, vind je het leuk genoeg?
2: Ja, die mag voor mij wel aan.
0: Ja, hebben we hem.
2: Ja. Zeker.
0: Nou, kijk eens. Wil je de laatste nog even horen voor de vorm?
2: Die wil ik nog wel horen, jawel.
0: Dat was deze geweest.
3: 190.
2: Ook leuk. Maar ik heb wel de beste keuze.
0: Nou, dan heb je het hartstikke lekker gespeeld, Vincent.
2: Yes.
0: Het shuffeltje valt deze kant op. Het wordt eerst van Veers. Head over heels. Geniet ervan.
2: Dank u wel.
0: Fijne dinsdag.

0: ik vind het spannend, Carmen. We geven ook vandaag weer kaarten weg voor Concert at Sea. En dan moet je, ja, je moet er wel wat over hebben. Je moet echt 3 uur dit programma goed in de gaten houden. Want we hebben er 3 liedjes in verstopt. En die zitten uiteraard zoveel mogelijk verspreid. Die moet je allemaal onthouden in een bepaalde categorie. Een bepaald thema. Het thema zingen vandaag. En er zijn al 2 nummers voorbij gekomen met zingen in titel of artiest. En mensen zijn nu aan het sparen. En we wachten op het laatste liedje met het woord met iets met zing in de titel of artiest. En dan mag je dus gaan appen naar de studio via de NPO Luister-app. En dan gaan die kaartjes er weer uit.
1: Oh, ik ben benieuwd hoeveel je er binnen krijgt straks.
0: Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Oekraïnse president Zelensky is vandaag bij de G7-top in Frankrijk. Hij werd ontvangen door de Franse president Macron. Zelensky gaat praten over een einde aan de oorlog met Rusland. Het is vandaag de eerste volledige dag van de G7-top. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk een afstand met een afstandsbediening het rolluik geopend. Mogelijk hebben ze het signaal onderschept en toen gekloond. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Tegen een Belgische man is 27 jaar gevangenisstraf geëist, omdat hij in 2022 op hoge snelheid op een groep carnavalsvierders was ingereden. Hij was onder invloed. Er vielen 7 doden en tientallen gewonden. Tegen de bijrijder is 2 jaar cel geëist. Morgen doet de rechter in België uitspraak. En in Oudewater zijn opnieuw tijdelijke verkeersdrempels gestolen. Die liggen daar bij een fietsoversteekplaats en dwingen automobilisten op de rem te trappen. Ook mag het verkeer daar nog maar 30 km per uur rijden. Nou, daar lijkt niet iedereen het mee eens te zijn, want in april werden die drempels ook al eens gestolen en daarna in de berm gedumpt. Het weer vanmiddag vanuit het westen, meer zon. Het is dan droog, 19 tot 25 graden. De komende dagen steeds warmer. Met op vrijdag tropische
0: temperatuur. Sorry, ik leg even stil. Nog even meer focus hierop. Nog één keer. Goed nieuws hoor ik aankomen.
1: Goed nieuws, ja. Wil je het ook nog van vandaag? Ja, vanmiddag meer zon.
0: Ja.
1: Droog, 19 tot 25 graden. Maar de komende dagen steeds warmer. Met op vrijdag tropische temperaturen. En kans op regen.
0: Ja, even kijken. Verkeersinformatie. Waar staan de files, Dennis?
2: Nou, op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je vlak voor de grens bij Zevenaar nu 10 minuten vertraging. En de N434, de weg van Wassenaar naar Zoeterwoude, is bij de Corbedo-tunnel dicht. Ze zijn daar bezig met het vangen van een loslopende hond.
0: Dankjewel.

0: met iemand die een appje heeft gestuurd. En denkt te weten wat de drie verstopte liedjes van vandaag zijn. Die allemaal iets te maken hebben met zingen. Het thema van vandaag. En maakt kans op een consultatiekaart. Maar neemt dus in dit geval zijn telefoon niet op. Oh, die is zuur als hij dit hoort. Jammer, Wouter. Je moet wel in de buurt van je telefoon blijven dan natuurlijk. Als je een appje hebt gestuurd naar de studio van Radio 2. Ik ga iemand anders bellen.
1: Met Matthijs.
0: Hé, hey Matthijs. Goedemorgen, met Bart Arendt spreek je, NPO Radio 2.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat heb jij aan liedjes voorbij horen komen met zing in de titel of artiest?
1: Dat waren er drie. Dat was Sing van Ed Sheeran,
0: ja.
1: Sing It Back van Molokko en When Smokey Sings van ABC.
0: Ja!
2: Win de allerlaatste kaarten voor Concertatie. Deze hele week in Aan de Slag.
0: Ja hoor, dat is hartstikke goed. Dus ik weet niet of jij het weekend na dit weekend iets te doen hebt. Maar vanaf nu mag dit je agenda in, Matthijs.
1: Super gaaf, dankjewel.
0: Dat is lekker, hè? En wie neem je mee?
1: Ja, ik denk dat mijn vriendin wel mee wil.
0: Oké, heel goed. Die ga je gelijk bellen, neem ik aan nu.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, wat leuk zeg. Nou ja, het kost je eventjes 3 uur opletten. Maar dan heb je wel de allerlaatste kaartjes voor Constantie. Ongelooflijk veel plezier daar.
1: Bart, echt super bedankt.
0: Graag gedaan.

Oh, je krijgt er helemaal zin in, hè, als je deze live-opname hoort. Van Zandloper, Typhoon op Kansas City. We hebben net twee tickets weggegeven aan Matthijs. En ik kreeg nog een appje van Wouter. Wouter die belde was allereerste. Alleen die app nu terug, schiet mij maar lek. Ik had een verkeerd telefoonnummer in mijn NPO-profiel gezet. Bij de NPO-luisterapp moet je dan eventjes je profieltje invullen. Daar heeft hij een nummer verkeerd ingezet. Dus wij belden zijn nummer wat niet zijn nummer was. Dat heeft hij denk ik inmiddels aangepast. Dus als je meedoet met dit item, is het wel lekker om alles even goed dubbel te checken. Want voordat je het weet gaan de prijs aan je neus voorbij, dat kan gebeuren.

0: with Me, gedraaid op NPO Radio 2. Veel plezier met de lunchshows.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
7: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
6: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Hallo.
16: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
15: Ja hoor.
16: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
15: Tuurlijk.
16: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
17: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Het is bijna 12 uur, tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van niemand minder dan Juri Stubinitsky. Juri, vertel.
21: Goedemiddag Tim. Oekraïne heeft een grote olieraffinaderij in de regio van Moskou aangevallen. Op beelden die president Zelensky online heeft gezet is te zien hoe een drone inslaat op het complex en er brand woedt. Het is een van de grootste olieraffinaderijen in de omgeving van de Russische hoofdstad. De afgelopen dagen is het onrustig in Indonesië. In meerdere steden zijn mensen de straat op gegaan. En correspondent Mustafa Margadi weet waarom.
22: De regering die nam vorige week het besluit om de subsidie van een aantal brandstoffen op te heffen, waardoor de prijzen met meer dan 30% stegen. Dat was wel de druppel voor veel Indonesiërs, want het is de middenklasse die daardoor buitenproportioneel geraakt wordt. En die hebben het al moeilijk zat, economisch gezien.
21: Binnenkort mogen betogers op bezoek bij de vicepresident van Indonesië en kunnen ze hun problemen bij hem aankaarten. Gemeenteambtenaren die vandaag in Den Haag aan het werk zouden gaan in een voormalig schoolgebouw zijn vanochtend weer naar huis gestuurd. Want er was vannacht brand na een explosie. Er waren toen twee beveiligers binnen aan het werk, zegt een verslaggever van Omroep West.
0: Die waren er dus ook bij toen er wat naar binnen is gegooid. En die jongens die stonden hier net nog te trillen op hun benen. Kregen een politiejas om zich warm te houden. Die zijn zich kapot geschrokken. Gaven wel al aan dat het al wat langer rommelt hier in de straat bij dit pand. Dat er eerder al geprobeerd is om vernielingen te brengen. Het is een behoorlijke bende hier.
21: De ramen zijn uit het gebouw geblazen en binnen is het zwart geblakerd. En archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het complex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Ook lagen er sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden.
1: Te gek zeg, wauw.
21: De vloerverwarming.
1: Mooi.
21: Ja, ja. Lekker hè. Het weer, zon en wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen vrij bewolkt, in het noorden soms een buitje. Voor dan een graad of 23.
1: Dankjewel Jorie. Gaan we naar de ANWB, daar zit Rijn Bartmans. Rijn, waar staat het stil en vast?
15: Goedemiddag. Ja, één file op het moment en dat is de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar doe je er 10 minuten langer over vanwege de Duitse grenscontroles.
1: Dankjewel. Zometeen in Annemieke's aanleunsmuziek van Jason Mraz bijvoorbeeld. Lenny Kravitz ga ik voor je draaien en... Ja.
2: 3 is voor jou.
1: Die derde, die bepaal jij gewoon, hè. En wat is het thema van vandaag? Nou ja, in het Verenigd Koninkrijk worden de beroemde Royal Ascot paardenraces gehouden. Moet je een beetje bekakt uitspreken. Royal Ascot paardenraces. Posh, inderdaad. De racedag wordt daar traditioneel geopend met de koninklijke processie. Leden van het koningshuis die arriveren dan in rijtuigen. In een rijtuigje. Dus ik zoek liedjes met een paard.
23: Ja, zin in.
1: Ja, toch. God, Snijtje. Waar was je nou zo lang van Henny Huisman?
23: Oh.
1: Nou, die opprik meteen, zodat we die niet hoeven te gebruiken.
23: Ja, dat is goed.
1: Ja. Maar andere liedjes met een paard erin. Laat het maar weten met de NPO Luisteren. Ik ben heel benieuwd.
24: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last-minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Annemiekes Alens.
17: Apro Tros. Het is maar één.
18: Nou, we hebben er weer enorm veel zin in.

0: you to have it all.
1: Jason Mraz, Have It All. Nathan, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, Tim.
1: Mooi, dan kunnen we beginnen. Welkom in de A-lunch. Vandaag 16 juni. Dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 16 juni 2026
3: is...
1: dacht dat je misschien wel jarig bent. Van harte gefeliciteerd dan. De dag dat liefhebbers van Star Trek Picard Day vieren. Dat is een dag die in teken staat van de geliefde kapitein Jean-Luc Picard. Gespeeld trouwens door Patrick Stewart. En in het Weense Hofburgpaleis wordt vandaag de 10e editie van een klimaatconferentie georganiseerd. Weet je wie daar als voorzitter gaat spreken?
2: Ja.
1: Nou, wie denk je? Oostenrijk. Klimaat.
2: Nee. Is het Arnold?
1: Het is Arnold! Arnold Schwarzenegger.
4: Get into the chopper. I want your boots, your cloth.
2: Komen ze ook met een helikopter dan?
1: Zou mooi zijn. Een vriend van mij komt dus uit Oostenrijk en die heeft een beetje een... Zo'n heese stem.
2: Ja.
1: En als we dan met elkaar in Engels converseren, dan klinkt hij echt als Arnold Schwarzenegger.
4: Okay, so Tim, what's the plan today?
1: Dat is echt geweldig.
2: Goed.
1: Ja, het eerste vaartje haring, de zogeheten Hollandse Nieuwe, die komt aan in de haven van Scheveningen.
2: Lekker.
1: Het is ook de dag dat je de A-lunch wandklok kunt winnen in het spel Weren Wat Wijzer. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel muziek. We hebben zo meteen bijvoorbeeld Suzanne en Freek voor je, maar ook New Order. Dus het gaat weer alle kanten op. Maar...
5: 3 is voor jou.
1: Ja, we zoeken een liedje met een paard echt in. Tijmen, die dacht aan Dark Horse van Katy Perry. Rens, die zegt, heeft André van Dijn niet ooit een keer een liedje met een paard gemaakt? Heel goed. Stefan, die zei...
6: Ja, je zit er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar.
1: Ja, precies, het nokt alles mee en de dode rit. Maar Barbara heeft gewonnen vandaag, wat mij betreft. Barbara, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Wat zou jij graag willen horen? Welk liedje met een paard erin?
7: Dat is Crazy Horses van de Jasmine.
1: Oh, wat groot. Kun je me ook een beetje nadoen, zeg maar, dat intro? Als ik zeg Crazy Horses, wat zeg jij dan?
7: Ja, wie?

Suzanne Freek in de A-lunch en halverwege. Ik heb mijn liefde voor new wave muziek nooit onder stoel of bank gestoken. Ik hou ervan. The Cure, Echo and the Bunnymen. Gewoon fijne jaren 80 muziek. Dikke jaren 80 klanken, synthesizers en een mooie stemmen eroverheen. Ik hou daarvan. Ik wil je nu iets laten horen van New Order. Ik vind het een van de allermooiste intro's ooit. Je hoort eerst die gitaar, dan een synthesizer, dan weer een gitaar en dan klap je die drums er zo lekker in. Iedere keer weer kippenvel bij. Regret.

0: geweldige podcastserie. Die heet De Laatste Dagen Van. Dat is een podcast van Avondros. De laatste dagen van Janis Joplin bijvoorbeeld. De laatste dagen van Marvin Gaye, John Lennon. En nu zijn ze bezig met de laatste dagen van Amy Winehouse. De podcastmakers die hebben ook de vader van Amy Winehouse kunnen spreken. Ook dat is wel echt heel bijzonder. Die podcast wordt later dit jaar gelanceerd. Je hoorde You Know I'm No Good. We gaan naar Rijn Baartmans voor het laatste nieuws rondom de wegen in Nederland. Rijn, waar staat het stil?
1: Het staat onder andere stil op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk sta je even in de file. 10 minuten vanwege de Duitse grenscontroles.
0: Oké, zo meteen muziek van Duran Duran. Maar eerst... Het laatste nieuws dat hoor je van Juri Stubenitski.
2: In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, omdat op meerdere plekken het spoor was vernield. Die verdachten zouden bij een anarchistische groep horen. Het Russische olieconcern Tatneft beperkt de verkoop van benzine en diesel bij zijn tankstations in Rusland. Op steeds meer plekken in Rusland zijn brandstoftekorten door de oorlog met Oekraïne. In Oudewater zijn opnieuw tijdelijke verkeersdrempels gestolen. Die lagen bij een fietsoversteekplaats. Een paar maanden geleden werden de drempels ook al eens uit de grond geboord en weggegooid. En in Los Angeles is binnenkort een grote veiling van film- en muziekmemorabilia. Het pronkstuk wordt het lichtzwaard dat Luke Skywalker gebruikte in The Empire Strikes Back bij het beroemde gevecht met zijn vader, Darth Vader. Er worden hoverboards van die zweefskateboards uit Back to the Future 2 geveild en 2 tapijten uit The Big Lebowski. En ook muziekitems zoals een handgeschreven songtekst van John Lennon voor het Beatles-nummer If I Fell, geschreven op de achterkant van een Valentijnskaartje, bieden daarvoor begint bij $500,000.
0: Ik heb even... Ik heb in mijn portemonnee €2. Nou, dat is het beginnetje. Oh, dat zou ik zo graag willen hebben, joh.
2: Misschien moeten we een crowdfunding voor je beginnen.
0: Ja, dat zou ik heel lief vinden.
2: Het weer dan, zon en wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Het wordt de komende dagen steeds warmer. Morgen wel vrij bewolkt en in het noorden kans op een buitje.
0: Oké, dankjewel. Ja, is er misschien een liedje in je hoofd waarvan je denkt... dat heb ik al een hele tijd niet meer op de radio hoort? Ja, kun je gewoon doorgeven, hè? Het enige wat je moet doen is even de NPO Luister-app erbij pakken. Dan gewoon even intikken in het liedje. Dan gaan wij op zoek in de grote bibliotheek van NPO Radio 2. Dus een liedje dat je niet zo vaak

0: residentieshows, hè? Zo heet dat dan. Dat je dan veel concerten geeft op één bepaalde plek. Harry Styles doet dat bijvoorbeeld. In Amsterdam heeft hij hoeveel gestaan? 10 keer. Nu in Londen dus 12 keer. Hè? Hoppakee. Voor de plaat die je al een hele tijd niet meer hebt gehoord, gaan we echt terug naar de jaren 80. Ik vind het zo ontzettend leuk om deze te draaien. Die hebben we aan de lijn.
1: Marcel hebben we
0: aan de lijn. Marcel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim. Hallo. Hoi.
0: Ja, Marcel, dit is er eentje waarvan het glazuur je wel van de tanden springt. Maar en je hebt hem vaak aangevraagd volgens mij, hè?
2: Ik heb hem al vaker aangevraagd, ja. Jazeker.
0: Waarom draaien we het dan niet, vraag je je af, hè?
2: Ja, dat weet ik niet. Nee. Hij is verdwenen uit de top 2000 een aantal jaar geleden.
0: Wat?
2: Ja, staat er niet meer in op de 2020.
0: Oh.
2: Was voor het laatst. En ik vind dat je wel een keer terug mag.
0: Ik ben het zo ontzettend met jou eens. Waarom vind jij dit een goede plaat?
2: Ik hou van de stem van John Anderson, de zanger van Yes. En synthesizer muziek, daar ben ik wel helemaal voor in. Dus goede combinatie samen.
0: Ja, dan heb je het over Vangelis inderdaad. Hè? En die twee die hebben regelmatig samengewerkt. Ik vind het ook echt fantastisch. I'll find my way home. Ik ga hem speciaal voor je draaien. Dankjewel, man.
2: Dankjewel.
0: En stiekem voor mezelf ook.

0: Apple, daarvoor John Evangelis. I'll find my way home. Het is leuk dat die John Anderson heeft nog een tijdje in Tilburg gewoond. Hij heeft ook in een band gezeten, nog in Tilburg.
1: Leuk.
0: Hey, ik ben hem tegengekomen een tijd geleden, een flinke tijd geleden in Tilburg. Toen gaf hij een solo show. En toen heb ik hem gespot in een restaurant. Toen heb ik even met hem gesproken. Het was heel leuk. Maar die man kon je echt volgens mij van het plafond afhalen. Die was zo sky high.
1: Oh ja?
0: Dat was niet in high, maar gewoon natural high.
1: Die ja, precies.
0: Oh, high.
1: Alles is mooi.
0: Ja, ja, ja. Alles is prachtig.
1: Maar hoe gaat dat dan? Want jij loopt dan een restaurant langs of binnen.
0: Ja.
1: En je ziet hem dan zitten.
0: Ja.
1: En ga je er dan heen?
0: Ben ik zo onbeschoft? Ja.
1: Ja, dus iemand zit gewoon lekker rustig te eten.
0: Lekker rustig eindelijk van zijn privé-tijd te genieten. Goedemiddag!
2: Weer wat wijzers.
0: Nee. Het was volgens mij bij het toetje.
1: Oh, je hebt eerst even laten eten.
0: Ja, ik heb heel de tijd zitten aan. Kijken dat die laatste hap. Ja, ik stond gewoon naast.
1: De eten was het bord af te kijken.
0: Ja. Mr. Anderson. Ja, goed, oké. Straks kun je winnen een wandklok in Annemieke's A-lunch. We gaan wat vragen aan je stellen in Weer Wat Wijzers. Dat leidt naar een band of een artiest. Maar daarvoor hebben we eerst natuurlijk ook nog de selectievraag. Nathan, je mag de selectievraag uitpakken.
1: Oh, leuk.
0: Leuk toch?
1: Oké. Dankzij een succesvolle actie in 2021 van het programma Jan Willem Start-Op, daar zijn we natuurlijk nog steeds trots op, maakte een mascotte zijn comeback bij de Ster op tv.
0: Hoe?
1: Maar hoe heet hij?
0: Oh, nou, geef het even door met de NPO Luisterapp en doe mee met Weer Wat Wijzers.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Ilse de Lange met Something Good.

0: gebied mij te zeggen, een beetje vergeten. En ten onrechte, want het is echt bij dit weer toch ongelooflijk lekker.
1: Zo lekker dit.
0: Ja. Ik heb jou er in elk geval heel blij mee gemaakt, ja. Nathan, toch? Omi! Sorry, je antwoord even naar. Een cheerleader.
2: Apro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
3: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.

0: Is er nog iets in de wereld gebeurd dat het vermelden waard is? Dat hoor je nu van Jori Stubinitsky. Jori, goedemiddag.
1: Hey Tim, goedemiddag. In Polen zijn twee mensen uit Belarus opgepakt voor een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat gebeurde gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. De kunstenaar en cartoonist werd bekend vanwege zijn spotprenten over Poetin, Stalin en de Belarusische dictator Alexander Lukashenko. President Zelensky van Oekraïne is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. De EU-leiders en de Oekraïnse president hopen president Trump op die top te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne in de oorlog met Rusland. Gisteravond was er een openingsdiner in Evian waar Trump werd ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen die twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top erg belangrijk voor Macron, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
2: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. Nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
1: Op de G7-top wordt onder meer gesproken over de deal tussen de VS en Iran die de afgelopen dagen werd gesloten. Er zijn ook Arabische leiders bij. De G7-top in Frankrijk duurt tot en met morgen. Venus en Serena Williams doen op Wimbledon in het dubbeltoernooi mee. De zussen hebben een wildcard gekregen van de organisatie. Serena Williams maakte deze maand haar rentree in het vrouwendubbel nadat ze 4 jaar geleden voor het laatst een tennistoernooi had gespeeld. En Venus is altijd doorgegaan met sport. En Jip en Janneke, Luc van de Pettenflat. Grote kans dat jij ook bent opgegroeid met tekeningen van Fiep Westendorp. Vanaf vrijdag krijgen 150 van haar originele illustraties een bijzondere plek in het Rijksmuseum. De conservator legt uit waarom deze tekeningen voor kinderen een plekje verdienen tussen de grootmeesters.
3: Ten eerste omdat het supergoed is en het hoort totaal bij de 20e eeuwse geschiedenis en beeldcultuur van Nederland. En de kwaliteit is heel hoog. Ze is naar de kunstacademie gegaan. Ze weet alles over perspectieftekenen en anatomie. En het is gewoon eigenlijk heel erg virtuoos. En dat zie je misschien pas als het hier aan de muur van een museum hangt.
1: Vanaf vrijdag dus Fiep Westendorp in het Rijksmuseum.
4: Ik vind dat zo'n goed nieuws. Ik vond, dat je een kakkerlak gewoon mooi kan tekenen. Ja. Zij kon het Zaza uit
1: de kakkerlak. Ja,
4: pluk het met de vet.
1: Het weer vanmiddag veel zon bij 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En vanavond is het ook overal droog.
4: Dankjewel. Dan gaan we naar de ANBB. Daar zit Rijn Baartmans. Rijn, druk.
5: Nou, het is niet druk. Ik heb nu op dit moment 2 files. Dat is de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen afrit Arkel en Knoopendel moet je aansluiten over 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. En ook op de A27 richting Gorkum staat een kapotte vrachtauto. Tussen Hilversum en afrit De Bilt 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht.
4: Dankjewel, Rijn. Dan zometeen de muziek van De Dijk en het spelletje Wie wat wijzers.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: De hele dag door.
6: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Memphis Depay schiet.
7: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.

0: Vind je bij Bol?
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: En weet je wat ook fun is?

0: omdat je mijn favoriete papa bent.
1: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Annemiekes Alunch.
5: Aprotros.
6: Het is maar één.
7: Nou, dat vind ik wel lekker. Yeah.

0: zo ongemakkelijk. Dus Benson Boone die had dan een date in het liedje. En hij was aan het wachten op zijn date. En ineens komt zijn ex per ongeluk hetzelfde etablissement binnen. Hallo.
1: Hi.
0: Sorry, I'm here for someone else.
2: Weer wat wijzers.
0: Kan gebeuren natuurlijk.
3: Ik zat niet met John Anderson aan de tafel.
0: Nee, ik zat met John Anderson nooit aan tafel. Lang geleden. Goed, het is tijd voor weer wat wijzers. Zometeen drie vragen die leiden naar artiest of band. Of allebei. Maar we hebben natuurlijk ook nog de selectievragen gesteld. En die leiden als volgt. Dankzij een succesvolle actie in 2021 van Jan Willem Start Op. Ochtendprogramma van NPO Radio 2. Maakte een mascotte zijn comeback bij de ster. Hoe heet die? We hebben aan de telefoon Ronald. Ronald, goedemiddag.
4: Goedemiddag, heren.
0: Wat is het antwoord?
4: Loekie de Leeuw.
0: Loekie de Leeuw, en dat is hartstikke goed. Ronald van Leeuwen heet je ook nog, hè?
4: Ja.
0: Dat vind ik echt fantastisch, ja. We gaan zo meteen wat vragen stellen. Speel je alleen?
4: Ik speel helemaal alleen, ja.
0: Oké, dan mogen we je een beetje helpen. En wat is jouw muzieksmaak?
4: Heel divers. Van Akdara Munnik tot Engelsen, van Direct tot Ilo. Prince vind ik erg goed.
0: Oké. Nou, je zit helemaal goed bij NPO Radio 2, ik hoor het al. We gaan ons best doen om jou goed te verstaan, want je verbinding is een beetje brak. Maar dat gaat helemaal goed komen. Hier komen de rest van de vragen. Een van de bekendste werken uit het museum Boijmans van Beuningen van Pieter Breugel is de Toren van...
4: Pisa?
0: Nee. Dat is niet goed. Toren van... Nee, oké. Okay.
3: Beroepsschilderij van Pieter Breugel.
4: Breugel, geen idee.
0: Oké. Gaan we naar vraag 2. Ik heb een liedje zo meteen voor je. Van Dion uit de jaren 60. Later gecoverd nog door Status Quo. En in de aanlunch gebruikt voor

0: we zoeken eigenlijk gewoon de titel van het nummer, het origineel.
1: The Wanderer.
0: The Wanderer, ja. Is goed. Gefeliciteerd, hartstikke goed. En vraag 3. Wat betekent het als er bij een firma en z bij staat?
1: En naamloze vennootschap.
2: Nee.
0: En z.
1: NZ zeg je toch?
2: En ZN.
1: En zonen.
0: Helemaal goed. Nou, ga maar puzzelen dan. Die had er eentje, had je niet. Die gaan we nog niet verklappen.
2: Nee.
0: Die andere had je wel. De Wander... Sorry?
1: Manfred Sansson.
0: Nou ja, zeg. Dat is wel echt heel goed, hoor. Gefeliciteerd, ja. We geven de antwoord even. Zometeen die van vraag 1. Maar eerst even The Wanderer. Nou, Hopeless Wanderer is een nummer van Manfred Sansson. En zonen. Ja, Manfred en Sans. Lucky de Leeuw. Nou, Little Lion Man. En die eerste wist je echt niet? Toren van Babel was dat.
1: Babel, wow.
0: Ja, dat is een nummer. En een album trouwens ook van Manfred & Sons. Ja, die had je niet goed, maar die had wel de uitkomst goed. En dat telt gewoon. Ja. Dus dat betekent dat je iets hebt gewonnen. Heb je enig idee wat je hebt gewonnen?
1: Ja, een klok toch?
0: Even kijken of dat klopt, hoor. Een klok! Dringeling.

0: Annemieke Zalunch and People. And moving on up. Er is best wel veel gezegd. Maar toch wil ik even wat kwijt over de dood van Wim T. Schippers. Gisteren werd het bekendgemaakt. En we verliezen met de dood van Wim misschien wel de persoon Wim T. Schippers. Maar ik weiger zijn gedachtegoed te begraven. En ik weet heel zeker dat hij nu de eerste zou zijn die bij het woord gedachtegoed smalend zou lachen. Sterker nog, hij zou nu dwars door me heen praten dat het allemaal onzin is. Maar ik kan nu even lekker uitpraten. Dankjewel, Wim. Zijn gedachtegoed is niet zozeer ontregelen. Daar gaat het natuurlijk veel over. Dat is het eerste waar iedereen aan denkt. Dat is natuurlijk ook logisch, want in zijn optredens, tv-shows, radioprogramma's ontregelde hij aan de lopende band. Echter, er zat wel altijd een idee achter. En wel dit. Gooi er met de pet naar, maar wel raak. Wat volgens mij zoveel wil zeggen als fouten maken, dat is niet erg, maar maak er vervolgens wel wat van. Imperfectie eren, op een voetstuk zetten in een wereld die steeds meer naar perfectie streeft. Expres de saaie regels van tv en radio met voeten treden. Ja, het mooie zien in ogenschijnlijk saaie objecten. Kijken naar vorm. Of wat dacht je van zijn feitenkunst? Een vloer besmeuren met pindakaas. Zelf zei hij er ooit over. Het is ook een belachelijk idee, een pindakaasvloer. Maar stel je voor dat wanneer we altijd pindakaas op de vloer smeerden, dan was het pas vreemd geweest wanneer je het ook opeens op je boterham deed. Ja, en zo heeft Wim een beetje naar de wereld laten kijken. En ik heb ooit het geluk gehad om met hem een avond te mogen praten over zijn tv-werk voor publiek. Daarna heb ik hem thuis gebracht. En op de achterbank van een hele kleine auto heb ik nog heel erg lang met hem kunnen spreken. Dat was een heel intiem gesprek dat ik mijn hele leven niet zal vergeten. Ernie, dat was zijn archetype. Onderzoekend, altijd nieuwsgierig en een tikkeltje ondeugend. Een boefje. Wim, bedankt voor het spelen. Ik speel verder met vaak jouw stem nog heel lang in mijn hoofd.
1: Ik ben altijd blijven tekenen en doen omdat ik dat niet laat. Ik kan dingen maken. Mm-hmm. Maar ik heb nooit echt gewerkt aan mijn roem, zal ik maar zeggen. Bekendheid als beeldend kunstenaar. Want ik weet niet hoe je dat doen moet. Ik hou er eigenlijk helemaal niet van om te werken aan een soort maatschappelijke erkenning van wat je dan kan. Ik wil gewoon maken wat ik wil maken. En zolang ik dat kan, vind ik het prima.
0: Fijn. Wel. En ook. Leuke lamp overigens.

0: Fade Away. Straks nog muziek van Dua Lipa, Mike and the Mechanics. Maar eerst gaan we naar Rijn Baartmans. Ja, Rijn Baartmans met dubbel T. Waar staat het vast, Rijn?
1: Nou, onder andere aan de Duitse grens op de A1. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens heb je 5 tot 10 minuten vertraging vanwege de grenscontroles. De A7 op de afsluitdijk in de richting van Heerenveen. Bij Bresandijk 5 tot 10 minuten oponthoud. En de A28 richting Utrecht tussen afrit Maarn en afrit Den Dolder. Er staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 minuten langer over.
0: Het is 2:30 geweest, tijd voor het laatste nieuws, hoor je van Joris Stubinitsky.
2: Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, zegt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Dat werkt en het leidt tot gezondere mensen. De Italiaanse politie heeft 7 verdachten opgepakt voor het saboteren van het treinspoor tijdens de Olympische Winterspelen eerder dit jaar. Volgens de politie gaat het om anarchisten die tegen de Spelen demonstreerden. En het oudste kind van prins William en zijn vrouw Kate, prins George, zal later dit jaar naar Eton College gaan. Het is een van de meest prestigieuze kostscholen ter wereld. De 12-jarige George treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader.
3: Weer.
2: Zonnige perioden bij 17 tot 25 graden. Morgen af en toe zon, in het noorden een buitje en het wordt dan maximaal 26 graden.
4: Goeie kop.
0: En zoals iedere dag heeft Joris weer een mooi bericht voor een goede kop.
2: Ja, dat gaat dit keer over een merkwaardig incident vanochtend in Papendrecht. Een man was daar een stuk gras aan het maaien voor zijn 100 marmotten.
0: Sorry, wacht heel even.
2: Ja?
0: Nog een keer.
2: In Papendrecht?
0: Nee. Ik dacht al, dat kan wel.
2: Die man heeft kennelijk 100 marmotten.
0: Ja.
2: En heeft gras nodig om ze te voeren.
0: Maar in Papendrecht?
2: Ergens in Papendrecht, ja. Hij had zijn auto geparkeerd en kennelijk niet op de handrem gezet. Want die auto rolde zomaar het water in. In die auto zat ook nog een hondje. Dat is uiteindelijk gered door de brandweer.
0: Gelukkig.
2: Hond en baasje zijn herenigd. Zijn erg geschrokken, maar maken het goed. En of het nou nog gelukt is om genoeg gras te maaien voor de marmotten, dat weten we niet.
5: Maar mag ik even een vraag stellen?
2: Ja.
5: De man die gras aan het maaien was voor zijn 100 marmotten in Papendrecht, had dus eigenlijk niks met die auto te maken?
2: Jawel, dat was zijn auto. Hij had,
5: die auto
2: kennelijk, ja, hij had de auto in een, in een stuk berm geparkeerd.
5: Oh, ja.
2: Maar ik denk dus niet op de handrem gezet. Dus hij was aan het maaien en hij zag zijn eigen auto. Er
0: gebeurt veel in het bericht, vind ik.
2: Ja,
0: gebeurt heel veel.
2: Met het hondje.
0: Ja,
2: de auto is niet kopje onder of dakje onder gegaan. Je kon een groot deel gewoon nog zien en het hondje ook.
0: Wauw. Ja. Kop bij dit bericht. Jori.
2: Ja, ochtendje grasmaaien valt in het water.
0: Ja, mooi, mooi, mooi, mooi. Heb jij er een, Nathan?
5: Nee, ik weet het merk, auto.
0: Oh?
5: De Honda.
0: Nice, nice. Gevalletje gras erop. Heb jij een goede kop? Laat het weten met de NPO Luisterapp. En kom in de galerij der goede koppen terecht. Straks dus Mike in the Mechanics, The Living Years naar Dua Lipa. Dit is Houdini.

0: Namens heel NPO Radio 2. Fijne kerstdagen. Gevoel krijg ik erbij bij dit nummer.
1: Komt uit het koortje, denk ik.
0: Ja, dat is het inderdaad, ja. The Living Years van Mike en de Mechanics op NPO Radio 2. Een goede kop bij het volgende bericht. Merkwaardig incident in Papendrecht. Lang niet meer geweest.
1: Papendrecht.
0: Vannacht van afgelopen ochtend. Een man was daar een stuk gras aan het maaien voor zijn 100 marmotten. Ik vind het nog steeds leuk. Toen zijn auto in het water zag rollen. In de auto zag nog een hond die door de brandweer is gered. Dat is helemaal goed gekomen. En vermoedelijk een geval van handrem vergeten. De hond en de baasje zijn herenigd. Ze zijn erg geschrokken, maar maken het goed. En de man die heeft 100 marmotten en gebruikt dat gras om ze dus eten te geven. Nou, weet je dat ook weer. Ja,
1: oké. Okay.
0: Goed. Verder stel ik geen vragen. We krijgen mooie, goede koppen binnen. Deze, net niet, maar wel heel goed.
1: Ja, ze zeggen heel goed. Ja, Koen Brouwers, die zegt handrem vergeten. Dat blijft toch knagen.
0: Iemand die zich Bartjes noemt. De app, die zegt, deze vind ik echt wel mooi hoor. Grasmaaien is een vervelend klusje. Mamot gebeuren. Maar er zijn nog betere, echt waar. En die hoor je straks. Die hoor je straks. Naar muziek van Madonna en Manu Chao. Dit is Clandestino op NPO Radio 2.

0: het bericht. Dit kwam allemaal binnen. Gabi zei... De auto was al in geen velden of wegen meer te zien.
1: Mooi. Ja. Jacco Koster. Van de geur van versgemaaid gras naar natte hond.
0: Oh, ik vind de geur van natte hond zo vies ook.
1: Ja,
0: oh.
1: Is het ook.
0: Andere Jacco, Jacco Dom, die zegt... Je komt wel tegen als je de sloot in Papendrecht. Ja hoor, heel goed.
1: Luc Vijverberg. Wat een grappig is, ja.
0: Vijverberg, heel goed. Ja.
1: Ja, die heeft een liedje gemaakt.
0: Oh, ga eens horen.
1: Er zit
0: een... Wacht even.
1: Oh, ja, oké. Er zitten marmotten zonder lekker gras.
0: Heel goed. Brigitte zegt, in Papendrecht was van alles aan de hond.
1: Simpel, maar doeltreffend. Ja, en Damir is er altijd bij en die heeft het over breaking news.
0: Die snap ik niet.
1: De rem.
0: De breek. Ja. Rob, hebben we aan de telefoon. Dag Rob.
2: Hey Tim, goedemiddag.
0: Je hebt wat ons betreft echt de allerbeste kop van vandaag. Want hoe luidt die?
2: Nou, de hond bleek in goede gezondheid nog te zijn.
0: Gezondheid. Ik vind hem heel erg mooi. Als jij nou eventjes een foto stuurt van je goede kop.
2: Ga ik zeker weten doen.
0: Dan gaan we hierbij hangen in de galerij. Dank je.

0: Like a Prayer van Madonna was veel gedoe over die videoclip, weet je nog, Nathan?
1: Ja.
0: Dat is een zwarte Jezus Christus die daar werd afgebeeld.
1: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Er was gedoe over en er werd gedanst in de kerk en zo. En och, man, nou, kon allemaal niet.
1: Top.
0: Je kon vroeger ook helemaal niks, hè? Vroeger kon je dus echt helemaal niks.
1: Je mocht ook niks zeggen vroeger.
0: Je mocht vroeger dus helemaal niks zeggen. Dus wat fijn dat die tijden veranderd zijn gewoon eigenlijk.
2: Goeie kop.
0: Ja, een heel gekke incident in Papendrecht vanochtend. Een man was daar een stuk gras aan het maaien voor zijn 100 marmotten. Toen hij zijn auto het water in zag rollen. Waarschijnlijk was de handrem gewoon vergeten. En de hond zat ook nog in de auto. Maar die werd allemaal door de brandweer gered. De baasje maakt helemaal goed. Prima. Maar ik zit toch met die 100 marmotten die hij heeft. En die hij gras voert. Dus prima, oké. Okay.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: De hele dag door.
0: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
2: Memphis Depay schiet.
1: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
8: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
9: We love you, president.
8: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
10: Het is precies 2:00. Goedemiddag. Dit is Radio 2 en het nieuws krijg je natuurlijk van Juri Stubenitski.
11: Hey Paul, goedemiddag. Justitie wil dat de man het Amerongen de gevangenis ingaat voor zijn rol bij een anti-immigratieprotest op het Malieveld in Den Haag. In september stak de man volgens de OM een politieauto in brand en daarom wil de aanklager hem bijna 1,5 jaar in de cel hebben. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië werden stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep, zegt correspondent Angelo van Schaik.
12: De groep heeft een harde kern in Rome, maar vertakkingen in andere delen van Italië, waaronder Bologna, Milaan en Napels. De meeste aanhoudingen zijn ook verricht in Rome. 5 van de verdachten zijn overgebracht naar de gevangenis en 2 hebben huisarrest gekregen in afwachting van het proces. En de acties waren inderdaad gericht tegen de Olympische Spelen en het kapitalistische en volgens de anarchisten militaristische karakter ervan.
11: 2 van de mensen die zijn opgepakt worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij die sabotage. KLM heeft besloten om nog langer niet te vliegen op de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Ook mijt de luchtvaartorganisatie tot zeker 9 augustus Dubai. KLM vindt de situatie in het Midden-Oosten nog altijd te gevaarlijk. En een van de 2 neerslagradars van het KNMI wordt verstoord door een rij bomen. Het gaat om de radar in Herwijnen in Gelderland. Door de verstoring valt er in het gebied volgens de data ineens veel meer of juist minder neerslag. En dat is niet handig, zegt de oprichter van Buienradar.
13: En de neerslagradar is essentieel om te meten in die buien van wat is daar aan de gang. En meten is weten, maar op het moment dat je niet goed kunt meten, weet je ook niet wat er in die buien gebeurt en krijg je per definitie een verkeerde meting. Je wil zo laag mogelijk meten om te zien bijvoorbeeld als er hagelstenen de aarde bereiken. Ja, dan wil je gewoon zo laag mogelijk meten, zodat je mensen op tijd kunt waarschuwen dat er zware hagelbuien aankomen.
11: Het KNMI heeft de gemeente gevraagd om de populieren bij die neerslagradar te snoeien, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren.
10: Het is juist een hele populiere app natuurlijk ook. Dus ik weet niet of mensen die nog wat ze kunnen betrouwen. Vertrouwen.
11: Ja, nee, ik denk het niet. Ja, dan weer nog enorme buien bij Herwijn. Nee, zon en wolken, maximaal 25 graden. Morgen graadje erbij, maar in het noorden mogelijk wel wat regen.
10: Nou, ik was een weekje in de Alpen. Dan kun je echt alle apps van je telefoon gooien. Alle weer-apps. Het slaat helemaal nergens op. Ze voorspellen iets, maar het is gewoon niet zo. Ze zeggen, het regent. Je kijkt naar buiten, het regent niet.
11: Het gaat alle kanten op.
10: Ja. Helaas regende het even later wel. Goed, hoe is het op de weg, Rijn?
2: Dag Paul. Nou, het is rustig. Wel staat er file op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid doe je er 10 minuten langer over vanwege de grenscontroles. En ook de A35, daar rijdt het langzaam in de richting van Almelo tussen knooppunt Buren en knooppunt Azelo. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud.
10: Zo meteen hoor je gezang uit de ruimte.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
15: De hele dag door.
14: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
16: Memphis Depay schiet.
17: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
14: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
17: Wie luistert, weet meer.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
23: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
24: Huh? Mart, wat ga je doen?
25: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
26: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
26: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
28: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
29: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
30: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
31: We love you, president.
30: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
32: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

drie J's. De echte drie J's, want deze heten alle drie nog. Iets met een J. Je hoorde Turn the Lights Off. En daarvoor nog wereldvrede eigenlijk. Oké, misschien maak ik een paar stappen te veel in mijn hoofd. Het was een plaatje uit de ruimte, Man on the Moon, van de REM. Vorige week was in het nieuws dat er een gat zat in het ISS. Het was lek. Dus de astronauten, cosmonauten moesten zo snel mogelijk evacueren. Uiteindelijk hebben ze het gat kunnen dichten. En toen realiseerde ik me eigenlijk pas dat er, dat had je misschien al lang kunnen doen, dat er dus drie Amerikanen, drie Russen en een Fransman bij elkaar zitten. En die werken samen en dat gaat gewoon goed. Toen dacht ik, ja, misschien als er echt stront aan de knikker is, dan weet je, als je denkt van ja, anders gaan we dood, we moeten hier het gat dichten, dan is er een soort van wereldvrede. Nu nog op aarde, maar in het heelal was het alvast gelukt, want ze zitten er weer veilig en wel.

En vorig jaar stonden zij er, toen vierden ze hun 25-jarig jubileum daar. I Would Stay was daar eigenlijk geboren, de live versie zeker. Crash Hip hoorde je, Out of My Bed. Lekker liedje om weer eens van ze te draaien. Daarvoor nog Old Town, onofficiële volkslied van Dublin. Het gaat over liefde, dit liedje, maar Phil Lynott schreef het eigenlijk ook over zijn geliefde stad van Dublin. Het is een beetje de, ja, de Brabant van Guus Meeuwers of Limburg van Roanes. Phil Lynott, Old Town, over Dublin. Lola Jong, 2 jaar geleden brak ze door met deze track. Ja, waar was ze dan al die tijd? Nou, het gaat gewoon mentaal niet helemaal top met haar, maar er zijn wel weer tekenen dat het iets beter gaat met haar, gelukkig. Want haar stem, haar muziek is zo gaaf. Zou dit dan de opvolger van Messi worden, de tweede grote hit voor haar? Ik doe hard mijn best. Als je zometeen haar eerste zin hoort, dan ben je toch overtuigd. From down here, Lola Jong.

0: Een oudje, echt een oudje van Queen. Je hoorde Killer Queen op Radio 2. En daarvoor nog Lola Young, haar prachtige single. Ik krijg ook alleen maar goede reacties. Bert vindt het helemaal te gek. Geweldig nummer, zegt Frans ook over die plaat. Lola Young, haar nieuwste single, From Down Here. Het is bijna 2:30 op de weg. Daar is wel iets te bekennen, Rijn Baartmans.
1: Er zijn een paar files te bekennen, maar niet heel veel hoor, Paul. Dus wel op de A1 richting de Duitse grens. Bij Oldenzaal Zuid doe je er 5 tot 10 minuten langer over vanwege de grenscontroles. En ook op de A67 is het druk in de richting van Eindhoven. Tussen Velden en Venlo Noordwest zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over.
0: Ken jij dit nog?
2: Is it going, is it going, is it going, is it going? I don't know, you're looking for.
0: Nou, die ga ik straks draaien. Hele lekkere track.
3: Ben benieuwd.
0: Wat zit er in het nieuws, Joey?
3: Nou, het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht, zegt het RIVM. En dat komt door een nieuwe rekenmethode en de verkoop van meer elektrische auto's. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland op koers ligt om de luchtdoelen te gaan halen. De politie heeft opnieuw 3 mannen opgepakt voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Vermoedelijk vanwege een ruzie over drugs. De man werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Sociale media worden vaker gebruikt als nieuwsbron, maar veel mensen vertrouwen informatie daar niet. Het commissariaat voor de media deed daar onderzoek naar. AI-chatbots worden door 7% van de Nederlanders als nieuwsbron gebruikt, maar de meeste mensen klikken niet door naar de bron. En in Oudewater zijn opnieuw tijdelijke verkeersdrempels gestolen. Die waren bij een fietsoversteekplaats in de weg geboord, zodat automobilisten moeten afremmen. Maar iemand heeft ze eruit geschroefd en weggegooid. En dat is al de 2e keer.
0: Nou, iemand wil doorracen.
3: Iemand wil doorrijden, ja. Maar hij heeft dus wel heel lang moeten stoppen om daar die drempels eruit te halen.
0: Je bent eventjes bezig, ja.
3: Ja, het is s'nachts kennelijk gebeurd.
0: Ik heb het tegenovergestelde gevoel wel eens.
3: Jij wil verkeersdrempels neerleggen.
0: Ik wil wel een verkeersdrempel in de straat. Ik denk, jongens, ga je nou eens rustig.
3: Word jij later ook zo'n man die dan een eigen flitspaal gaat maken en schilderen?
0: Ik zag dat laatst inderdaad, dat iemand dat gedaan had, ja.
3: Dat werkt ook nog een beetje.
0: Dat is niet strafbaar. Dat is niet strafbaar,
3: nee,
0: toch?
3: Je
0: eigen flitspaal. Dat je dan in zo'n kartonnen doos gaat zitten en dan af en toe op flitst. Dat vind ik weer iets voor jou.
3: Ja, ja. Misschien doe ik dat al. Het weer, zon en wolken bij graad of 23. Morgen maximaal 26 graden met in het noorden af en toe wat regen.
0: Dankjewel. Regen?
3: Soms. Ja. Beetje gespekkig.
0: Je zit weer naar die buienradar te kijken die niet goed
3: ja,
0: is.
3: Ja, bij Herwijnen, ja.
0: Ja, precies. Gaat daar niet goed. Nee, ik denk het ook niet. Die plaat van net, die is natuurlijk van Timbaland. Is it going? Is it

0: Damn Those Eyes van Kane. Op Radio 2.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Ik zit te denken, hoe oud was ik eigenlijk toen dit liedje uitkwam van... Nou, wel ouder dan 14, want het is al... Het was het randje jaren 90 nog. Ik zou zelf uitkomen 1993. Maar jij zit nog wat eerder, Rob. Jij was 14 in 1982.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Was jij toen al bezig met muziek?
2: Ja, het is wel een poosje geleden. Het is ruim 43 jaar geleden. En dat... Ja, volgens mij, mijn zus boven mij, Pauline, die was bezig met Police. Erg met Police. En daar staat me nog wel van bij. Maar voor de rest, ik vind het heel lastig om te gokken wat er toen precies speelde.
0: En daarom is het ook zo leuk. Ik ga het je gewoon zo meteen laten horen. Wanneer ben je exact geboren?
2: 1968.
0: Dus we komen op 19 oktober 82 uit. Gisteren had ik ook 1982. Maar we hebben vandaag toch echt een hele andere top 5. Te beginnen met...
3: 5.
0: Ik weet niet of Pauline dit ook draaide. Of jij, de Dolly Dots.
2: Nou, mijn jongere zusje. Die deed het volgens mij ook als playback op dit nummer.
0: Oh. Hoeveel zussen heb jij, Rob?
2: Ik heb 4 oudere zussen en 1 jonge zusje.
0: Zo joh.
3: 4.
0: Dexys Midnight Runners. Dexys. Ja.
2: Ja. Ik ken het, ja.
3: 3.
0: Ook uit jouw jeugd, Try Your Love van Third World.
2: Ja, die ken ik zo niet. Nee.
0: Deze ken je vast.
3: 2.
2: Ja,
0: misschien kijk jij stiekem dan naar Rocky.
2: Ja, nee, denk het niet, maar... Dit nummer is wel heel bekend, ja.
0: Survivor, Eye of the Tiger en nummer 1 is voor Dire Straits.
3: 1.
4: Treachery and treason. There's always an excuse for it.
0: And when Private Investigation.
2: Private Investigation, ja.
0: Nou Rob, als jij een keuze mag maken, wat ook zo is, waar ga je dan voor?
2: Dan denk ik dat ik voor de Dire Straits ga. En ik wil hem eigenlijk aanbieden aan mijn oudste zus. Ze maakt een moeilijke periode op het moment door. Waar het leven allemaal een beetje betrekkelijk wordt. En ja, dan weet je niet van hoe en hoe lang. En deze is voor jou, Marianne. Ja, we denken aan jou. We houden van jou. En we zien elkaar donderdag. En dan houden we elkaar lekker weer stevig vast.
0: Wat zeg je dat prachtig, Rob.
2: Nou, dankjewel Paul en een fijne dag.

Somber. Word je er niet van, denk ik. Ja, het is gewoon een lekker vrolijk liedje van deze jongen. Je hoorde hem, Somber, met 12 to 12. En ook nog het prachtige Private Investigations van Dire Straits. Rob, die in top op 14 de keuze maakte voor deze plaat en hem opdroeg aan zijn zus Marianne. En daar zie ik ook allemaal hele mooie reacties. Manushka zegt, kippenvel, tranen in mijn ogen tegelijkertijd. Wauw, zo sta je in één keer met tranen in je ogen, zegt Roel. Mijn eigen meisje is pas schoon verklaard. Hou hem maar stevig vast, Rob. Heel veel sterkte. Straks in dit programma. Mag jij het bepalen? Gewoon een appje sturen via de NPO Luister-app. Dat is sowieso een handige app waar alle NPO-radiozenders in zitten. Ga naar Radio 2 en dan app je de studio en vraag je zomaar iets heel moois aan. Of iets heel slechts. Slecht. Een beetje fout dan eigenlijk. Zoals dit. Heerlijk. Wat wil je horen? Geef antwoord op die vraag. Gebruik de NPO Luister-app.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
3: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
2: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
4: Obeling, alles voor kampeergeluk.
5: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
4: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
2: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
4: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja! Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7.
8: Wat een geld!
10: 18.000, potverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
15: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
21: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
22: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
23: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
24: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
25: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
26: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
27: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
23: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
28: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
23: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.

0: Fim de Bebo.
1: Het nieuws krijg je natuurlijk, want het is bijna 3 uur. Hier is van de NOS, Yuri Stubenitski. Goedemiddag.
2: Hey Paul, goedemiddag. De Oekraïense president Zelensky heeft later vandaag een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. De twee leiders zijn in Frankrijk voor de G7-top, de bijeenkomst van de grootste westerse economieën. Zelensky hoopt daar samen met de EU-leiders Trump over te halen om meer te doen voor Oekraïne in de oorlog met Rusland. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, zegt het RIVM op basis van gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving. 6 jaar geleden besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. En het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland de doelen gaat halen. In dat geval leven mensen in 2030 4 maanden langer dan 10 jaar geleden. Er zijn volgens de RIVM enkele belangrijke oorzaken voor de verbetering van de luchtkwaliteit.
3: Eén daarvan is de verschoning van het verkeer. Dat komt onder andere ook door het Europese beleid. Maar ook doordat allerlei lokale overheden bijvoorbeeld plannen hebben en uitvoeren op het gebied van het verschonen van binnensteden bijvoorbeeld. Verder wat ook belangrijk meewerkt is de ingroei van het aandeel elektrisch verkeer dat toeneemt. En dat dat eigenlijk ook sneller gaat dan PBL de afgelopen jaren had verwacht.
2: Kortom, er rijden veel meer elektrische auto's en dat is goed voor de lucht. Voor plekken als Schiphol, het Rijnmondgebied en langs snelwegen zijn nog wel extra maatregelen nodig. Handbiker Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij goud won op de triathlon en het handbiken. Het is de bedoeling dat hij na de Paralympische Spelen in de zomer van 2028 ook de sporters aanstuurt bij de winterspelen 2 jaar later. En die zijn in de Alpen in Frankrijk. En Wimbledon laat oude tijden herbeleven. Deze zomer spelen Venus en Serena Williams weer in de vrouwendubbel. De zussen wonnen samen 6 keer het dubbelspel op Wimbledon, voor het laatst 10 jaar geleden. Serena Williams stopte 4 jaar geleden met tennis, maar keerde onlangs terug. De organisatie van Wimbledon geeft ze nu een kans om weer samen te spelen.
4: They've been handed wild cards for the ladies' doubles, which they will play in together. All right, so big news this for Serena and Venus Williams.
2: De zussen zijn inmiddels 44 en 45 jaar.
5: Ja, gaaf om dat weer te zien, hoor.
2: Leuk, hè?
5: Ja. Ja, wat is dat toch met topsporters dat ze niet echt weg kunnen gaan?
2: Ja, het is natuurlijk hun hele leven. Ja. Dus heel dat leven staat in teken van die sport. En volgens mij ging Serena Williams een aantal jaar geleden weg omdat ze meer tijd aan haar gezin wilde besteden. Oh, ja. En ja, weet hoe dat gaat, hè?
5: Ja.
2: Op een gegeven moment ben je daar helemaal klaar
5: dan
2: mee.
5: Dan wil ik weer sporten.
2: Het weer, wolken en zon bij 20 tot 25 graden. Morgen in het zuiden droog en zonnig. In het noorden nog wat lichte regen en ongeveer even warm.
5: Rijn Baartmans van de ANWB, jij weet waar die auto's vaststaan, hè?
6: Ja, dat klopt. En dat is onder andere op de A58 richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos rijd je de file in. 5 tot 10 minuten. En in de richting van Breda, op diezelfde A58, sta je vast tussen Tilburg-Reeshof en Ulfhout. 10 minuten vertraging daar. En dan tot slot nog de A67, Duitse grens richting Eindhoven. Tussen Velden en Venlo Noordwest is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over.
5: Heb jij nog een goede suggestie voor een plaat die je wil horen? Laat het weten via de NPO Luister-app. Ik vertel je alvast dat je sowieso Golden Earring hoort zometeen.
7: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
10: We love you, president.
9: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Omdat je mijn favoriete papa bent.
13: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
16: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
17: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
16: Voor pallets van 100 kilo?
17: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
21: Opgelost, Autotaalglas.
22: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
23: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
24: De hele dag door.
23: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
25: Memphis Depay schiet.
26: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
23: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
26: Wie luistert, weet meer.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
23: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
26: Wie luistert, weet meer.
27: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

0: Alex Warren, nieuwe plaat, nieuw album heeft hij aangekondigd. Je hoorde Fever Dream. Daar hou ik het ook nog wel even mee voor, met die oude liedjes van hem. Maar hij komt toch al op 28 augustus met een nieuwe plaat. En ook Golden Earring nog, When the Lady Smiles. Siebe, waar ben jij?
1: Ik ben op Gran Canaria, Paul. Goedemiddag.
0: Op Gran Canaria, en hoe is het daar?
1: Warm. Maar goed, dat is in Nederland, dat begrijp ik nu ook.
0: Nou, nog niet zo als op Gran Canaria, denk ik. Volgens mij duurt het nog een paar dagen bij ons voordat het echt zo heet. Ja. Maar heb je vakantie? Wat ben je aan het doen?
1: Sorry?
0: Nee, dat geeft niet. Heb je vakantie?
1: Ja, ik ben op vakantie. Klopt, maar. Tijdens mijn vakantie kwam ik iemand tegen, Sabrina. Dat was een optreden op Gran Canaria.
0: Jij was op jouw vakantie bij Sabrina! En hoe ging het met haar? Heb je er gesproken of van gezien?
1: Het is inmiddels 58. Dus,
0: ja, nou, de boodschap was inmiddels al wel overgekomen, hoor. Zeg jij Sabrina, dan denk ik natuurlijk aan een zwembad. Ik bedoel aan een nummer met een videoclip in een zwembad.

0: Boys, boys, boys van Sabrina. Blijkbaar nog aan het optreden. En als je nu op Gran Canaria bent, zoals Siebe, dan heb je geluk. Dan kon je er zien. En jij kon er horen met die heerlijke zomerhit van lang geleden. In de jaren 80 was het natuurlijk al. Plaatje op verzoek van Mark. En ik denk, Mark, als ik jouw plaat ga draaien, dat het gelijk ook klaar is met de 10-minute takeover van vandaag. Hallo?
1: Hey. Ja, dat kan ook op. Dus denk ik iets meer dan 7 minuten.
0: Jij wil, ja, 7 minuten denk ik wel. Een lange versie horen van wat?
1: Van Mike Kiwanuka met een prachtige Love and Hate. Dat zou ik graag horen.
0: Oh, schitterend. Ja, prachtige plaat. En je schrijft in je appje iets over een gitaar?
1: Ja, die gitaar op het eind. Dat die lekker stevig, een beetje zwaar. Ik wil altijd zeggen aan David Gilmour van Pink Floyd. Die kan dat ook zo heerlijk doen. Dus echt een prachtig.
0: Zit je ook op Gran Canaria, Mark?
1: Nee.
0: Ik weet niet, iets met de telefoonlijnen vandaag, denk ik. Maar als jij mij maar goed hoort, als jij de plaat maar goed hoort, dat is belangrijk.

Michael Kiwanuka, de lange versie. Dat kan dan lekker een keer in de 10 Minute Takeover. Love and Hate. Francis die heeft het wel gehad met het nummer. En die zegt, jee man, vannacht om 2 uur draaiden jullie hem ook al. Oké, Francis, ga lekker slapen, man. Dat je en wakker bent om 2 uur en een Radio 2 luistert. En nu vannacht, vanmiddag om 3:30 weer. Nee, fijn dat je luistert natuurlijk. Zouden er artiesten zijn die spijt hebben van hun naam? Coldplay had dat ooit, want die heette ooit Starfish. En dat werd dan Coldplay. Maar ik dacht eigenlijk meer aan de Chainsmokers, waar ze deze plaat mee opnamen.

0: mijn liedje van mijn vrouw, die niet echt mijn vrouw is trouwens, maar ik noem me wel graag mijn vrouw, Dionne, mijn lieve schat. En mij is ons liedje, Something Just Like This. Tenminste, het is mijn liedje met haar. Ik weet heel eerlijk gezegd niet zeker of zij dat ook zo bij mij heeft. Maar ik denk altijd aan haar als ik die plaat draai. Bij alle liedjes hoor. Rijn Baartmans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Waar staan die files?
1: Nou, onder andere rond Utrecht en in het zuiden van het land. De situatie rond Utrecht op de A2 richting Den Bosch. Bij knooppunt Oude Rijn sta je in de file een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A12 in de richting van Arnhem. Bij het knooppunt en knooppunt Linette sta je 20 minuten in de file door wegwerkzaamheden. Dan de A50 richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg is een ongeluk gebeurd. 5 tot 10 minuten vertraging en de rechterrijstrook is er dicht. En de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over.
0: Het blijkt dus dat er veel artiesten zijn die gewoon spijt hebben van hun bandnaam. Zoals Dave Grohl, die vindt de Foo Fighters maar stom. Alex Turner vindt Arctic Monkeys eigenlijk maar stom. Dennis die zegt, ik denk dat Hooba Stank achteraf beter een andere naam had kunnen kiezen.
2: Beetje vies, hè?
0: Het is een vieze naam. Had jij nog een leuke suggestie?
2: Nou, ik dacht aan Elton Hercules John. Elton John, die heette Reginald Kenneth Dwight. En toen heeft hij zijn naam veranderd in Elton John. En later Elton Hercules John. Maar ja, zo kennen we hem eigenlijk helemaal niet.
0: Hercules, dat zeg je nooit eigenlijk.
2: Misschien heeft hij daar wel een beetje spijt van.
0: Maar dat is wel een mooie naam.
2: Ja, het is wel, ja.
0: Toch?
2: Het nieuws. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren en een schooldirecteur in Terholen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Er vielen 4 doden. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Het gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. En de trappisten van Abdij Koningshoeve in Berkel Enschot, bekend van trappistenbiermerk La Trappe, lanceren een alternatief. Ze komen nu met een trappisten frisdrank. Ze maken de drank op basis van een 75 jaar oud recept dat ze bij toeval op zolder vonden.
3: Toen zijn we in het archief van het klooster gaan kijken en daar is de receptuur ook gevonden. Maar die receptuur hebben we niet gebruikt, want dat was mierzoet. Ja. Niet meer van deze tijd, nee.
2: De originele frisdrank werd tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog gebrouwen. Ze hebben een nieuwe drank ontwikkeld, maar dan dus met minder suiker.
0: Geen alcohol dus ook. Echt frisdrank.
2: Ja, volgens mij echt frisdrank, ja. Ja.
0: Nou, dat klinkt eigenlijk wel goed, want het is geen alcoholvrij biertje, dus echt heel wat anders.
2: Dit is heel iets anders, ja. Ja, ja. Het weer dan, vanavond nog een beetje zon. Morgen in het noordwesten wat lichte regen. In het zuiden meer zon. En het wordt morgen maximaal 26 graden.
0: Dankjewel, Jordi. NPO Radio 2. Straks nog de moeilijkste vraag. En daar kun jij vandaag ook mijn nieuwe waterfles, Pauls gemeentepils,

0: Niet zo lang meer, hè? En dan is hij in Nederland voor 3 uitverkochte shows in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd hoorde je In Your Eyes. Hij speelt in die arena op 16, 17 en 18 juli. En dat is mooi gepland, want 19 juli... ja, dan kijken we natuurlijk allemaal naar Nederland in de WK-finale.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ik ben toch wel optimistisch. Het wordt eigenlijk steeds optimistischer. Zeker als je ziet dat andere goede landen, zoals België en Spanje, het ook lastig vinden om te winnen. Van op papier misschien niet hele lastige tegenstanders. Goed, we gaan het niet over voetbal hebben. Ik heb een moeilijke vraag waar je mijn Pals gemeentepilsfles mee kan verdienen. Zelf vullen, maar de waterfles krijg je van mij als je antwoord geeft op de moeilijke vraag. Over drankjes gesproken. Wat kost een drankje in Club Tropicana van Wham? Als je het weet, gebruik de NPO Luister-app.

0: Roxy en Hazes. Tranen in de Gift Shop heet haar plaat. Heerlijke sound. Top song deze week. En AC/DC ook nog. Hi, what hell?
1: De moeilijkste vraag.
0: Sinds deze week te winnen mijn waterfles Pauls gemeentepils zelfvullen wel. Marco Jansen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de vraag gaat over Club Tropicana van Wham.
2: Ja.
0: Wat kosten de drankjes?
2: Helemaal niets.
0: Nee, want...
2: Drinks are free.
0: Ja, precies. Oh, dan heb ik een geluidseffect, helaas. Nou ja, het was goed natuurlijk. En ik heb ook nog een makkelijke vraag hopelijk voor je. Ah, die weet jij wel. Ik heb eventueel een hint, maar misschien lukt het zonder. De videoclip van Club Tropicana House opgenomen in een zwembad op een eiland. Welk eiland?
2: Om.
0: Toch te moeilijk. Nee, is te moeilijk, hè?
2: Ja.
0: Maak het een makkelijker. Het is namelijk op dit eiland.
2: To Ibiza.
0: Ja hoor. En die club die zit daar nog steeds. Schijnt heel hip te zijn, kun je bezoeken. Marco, van harte gefeliciteerd. Had je al een waterfles?
2: Ja, maar ik denk niet zo mooi als ik nu ga krijgen.
0: Hij wordt heel mooi. Hij gaat je heel veel gezonde drankjes opleveren natuurlijk.

Wham! Club Tropicana. Lekker weer is onderweg in Nederland. Een hittegolf misschien wel. De zomerse muziek klinkt ook al. Zometeen hoor je Ruud naar 4. Dit is Jack Johnson.

0: Grootros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: De hele dag door.
1: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Memphis Depay schiet.
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Wie luistert, weet meer. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
14: We love you, president.
13: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
15: Exact 4 uur, tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Yuri, goedemiddag.
16: Hey Ruud, goedemiddag. Minister Karremans zegt dat de zelfrijdende Tesla's gewoon de weg op kunnen in Nederland. Persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd om goedkeuring te krijgen. Maar Karremans zegt dat die cijfers niet van invloed waren. Hij zegt dat de Tesla's goed zijn getest en daarom hier de weg op kunnen als eerste land in Europa. Een tegenslag voor het online platform Temper, waar mensen zich kunnen inschrijven voor klussen. Volgens de vakbonden FNV en CNV is het een digitaal uitzendbureau. Maar Temper beschouwt de arbeiders als ZZP'ers. En het Hof geeft de bonden gelijk. Die zijn er blij mee, want ze vinden dat Temper mensen niet eerlijk behandelt.
17: Nou, we weten natuurlijk allemaal dat een afwashulp, een vakkenvuller, een logistiek medewerker, dat zijn geen ondernemers, dat zijn gewoon werknemers. Desondanks stuurde Temper deze mensen naar allerlei klussen. En ze noemen het dan bijbaners. En dan zou het niet nodig zijn dat de sociale zekerheid betaald wordt, dat de pensioen afgedragen wordt. Dus deze uitspraak is wel heel erg van belang, omdat het model veroordeelt. Een model waarin dit gebeurt.
16: De afgelopen 10 jaar zouden via Temper meer dan 100.000 klussen zijn uitgevoerd. De vakbonden roepen mensen op die via het bedrijf hebben gewerkt om zich te melden. President Zelensky heeft een korte ontmoeting gehad met president Trump. De twee leiders zijn in Frankrijk voor de G7-top. Daar is ook gesproken over meer sancties tegen Rusland, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
18: Vooral als het gaat om het stoppen van de Russische schaduwvloot. Wat Zelensky ook weer heeft uitgesproken is dat hij van de VS hoopt licenties te krijgen om Patriot luchtverdedigingssystemen zelf te kunnen gaan bouwen. President Trump lijkt open te staan om het daarover te hebben. Hij zei gisteren toen hij hier aankwam in Evian dat nu het akkoord met Iran volgens hem voor elkaar is, dat hij de oorlog in Oekraïne wil gaan aanpakken.
16: Op die G7-top wordt ook gesproken over die deal tussen de VS en Iran. Er is ook een aantal Arabische leiders bij. En koning Willem-Alexander kan blijven doorvliegen bij de KLM. Dat zou je hem hebben. Hij heeft zich omgeschoold om te mogen vliegen op een Airbus A321neo. Het zijn de nieuwe toestellen van de KLM. Vandaag maakte hij als co-piloot zijn eerste officiële vlucht. De koning mag zelf niet meer het regeringsvliegtuig besturen, want dat is een Boeing 737.
15: Sorry, verkeerde knopje.
16: Het weer dan. Vanavond nog een beetje zon. Morgen in het noordwesten lichte regen. In het zuiden meer zon en het wordt maximaal 26 graden.
15: Jullie, dankjewel. Dat is alweer. Rijn Baardmans bij de AWB. Hoeveel heb je, Rijn?
3: We hebben nu 240 kilometer file. Het begint wat drukker te worden. De meeste files staan rond Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Het is sowieso druk rond Utrecht deze week vanwege wegwerkzaamheden bij knooppunt Oude Rijn. Dat merken we op de A12 richting Arnhem. Bij het knooppunt een half uur vertraging. Op de A12 richting Utrecht is het ook nog druk tussen Nieuwerbrug en Harmelen. 6 kilometer met ruim een half uur vertraging.
15: Rijn?
3: Ja?
15: Wil je even het knopje links uitzetten?
3: Het knopje links?
15: Ja.
3: Hij staat uit.
15: Oké, ga verder.
3: Oké. De A20 dan, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Kleinpolderplein. 5 kilometer met 3 kwartier oponthoud door een ongeluk en de rechterrijstrook is er dicht. De A50 tot slot, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. 12 kilometer en 20 minuten vertraging.
15: Dankjewel, Red. Tot zo weer.
19: Zometeen bij De Wild in de Middag.
20: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol.

0: Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Hallo ondernemer, verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract, maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
6: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: Jay-Z en Beyoncé en Crazy in Love, dames en heren, van hartelijk welkom. Het is dinsdag 16 juni 2026 alweer. Schrok ervan.
1: Ik zie het aan
2: je.
1: Ja.
2: Ja, je moet ineens, even denken, hè?
0: Ineens 2026, ieder jaar weer winnen.
1: Bijna een half jaar.
2: Ja, ik wou net zeggen, ieder jaar weer. We zijn al een tijdje bezig, maar
0: zeg, vandaag stond een groot artikel in de krant. Waarom daalt de aandacht voor nieuws in de media? Dat hield me enorm bezig. En toen dacht ik, dat is wereldwijd. Hè? Toen dacht ik, nou, even inzoomen op Nederland. Kijk nou eens alleen in ons kleine landje. In ieder programma zit een stelletje BN'ers met een mening iets te moeten vinden over de Gazastrook, de Rode Lijn, Iran, femicide. En na afloop van die uitzending zijn die mensen dan anderhalf uur later weer te zien bij RTL Boulevard als een nieuwe Hermes-tas wordt gelanceerd voor 20.000 euro. En dan denk ik, maar dat is wel een bijdrage. Ik denk dan bij mezelf van, we hebben het wel eens over fake nieuws, maar het nieuws is eigenlijk niet fake. Het zijn fake mensen in het nieuws.
2: Ja, een beetje schoenmaker blijft bij je lezen.
0: Ja, ik weet niet of ik nou per se Albert Verlinde zou hoeven horen te vertellen hoe het verder moet met Gaza. Weet ik niet.
1: Omdat hij volgens jou daar te weinig expertise bij heeft?
0: Of omdat nieuws toch nieuws is. Ik heb liever dat Jeroen Pauw toch vragen stelt. Of Roos.
2: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk een beetje volgens mij de hele kentering in het medialandschap. Dat er steeds meer programma's zijn waar er met mensen die er eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben, wel praten
0: precies,
1: over het nieuws.
0: Maar je komt dus één keer in een uitzending en je wordt gelijk, oh, daar heb je wat mee te maken gehad. Of daar vind je iets van. En tegelijk ben je daar deskundig over.
2: Is het ook niet dat daardoor bepaalde programma's mislukt zijn? Omdat er juist te veel mensen waren die er niet per se stand van hadden?
0: Bijna elk programma is toch fucking... Het hele SBS is toch alleen maar... Nederlandse televisie ook, maar...
2: Dat iedereen maar mee moet praten.
0: Met de NPO is toch ook... S'morgens is al allemaal mensen die het dan lastig vallen met BNN Nieuws op donderen. Dan denk ik, ja.
1: Dus jij wil geen ochtendmens worden bij BNL?
0: Waar het mij om gaat is al die meningen. Gewoon, kom eens gewoon met nieuws. En het nodig is echt deskundigen uit. Echt deskundigen! Mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Weet je wel? Mensen die er echt iets van weten.
2: Ja, maar je hebt programma's waar dat wel echt in
0: zit. Zeker. Daar wil ik nu een lans voor breken. Ja. Meer Buitenhof. Dus meer echte kennis. Meer gewoon. Weet je dat?
2: Dat is dan ook echt een verademing, vind ik.
0: Ik werd echt zo... Ik las dat en mensen uit de media gingen dan weer daar verbolgen over zijn. Nou, kan dat dan toch? Ik dacht, nou, wat dacht je ervan als jullie hier gewoon iets aan het format zouden doen? Dat je iets minder van die rukkers met een mening... Nou goed, Gijs, wat houdt jij bezig?
1: Ik wil het ook graag even hebben over een bepaalde mening, Ruud. Het wordt komend weekend warm.
0: Ik kan het ook nooit eigenlijk in één... Dat vind ik jammer. Het begon zo goed... Dan ga ik toch
2: en dan neemt je emotie neemt de overhand.
0: Ja, de emotie.
2: Ja, maar je hebt
1: passie.
2: Je punt wel gemaakt.
1: Ja.
2: Het is wel passie. Mooi, je bent bevlogen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ondertussen ben ik ook weer zo'n BN'er met nieuws.
2: Ja.
1: Met een mening. Iedereen heeft recht op jouw mening.
0: Ja, precies. Gijs.
1: Het wordt komend weekend warm en zonnig. En wat zeggen we dan? Dan wordt het...
0: Rokjes toch?
2: Heijig.
1: Lekker weer.
2: Oh, lekker weer.
1: Tenminste, een rare quiz. Nee, maar dat zei Paul Rabbering ook een kwartiertje geleden. Moet je horen. Hij zei net dit.
3: Wham! Club Tropicana. Lekker weer is onderweg in Nederland. Een hittegolf misschien wel. De zomerse muziek klinkt ook al.
1: Ja, maar een klein stukje klantenservice. Want ik zit natuurlijk op de digitale snelweg. De NPO Luisterapp hou ik in de gaten. Er komt een appje binnen van Monique 10 minuten geleden. Lieve schatten, hou eens op met de term lekker weer. Want ik ken 10 mensen in mijn buurt die kan opnoemen die dit kut weer vinden.
0: Ach, jongens.
1: Warm weer is correct. Het is niet lekker weer. Groetjes, Monique.
0: Oké, ja. Maar lekker weer is toch een soort van geuzennaam voor warm.
1: Ja, nou, maar dat vinden
2: heel
1: veel mensen
2: lekker, blijkbaar niet meer zeggen, want ik denk dat zij graag bij regen en onweer dat dan wil horen.
0: Weet ik niet, dat vindt ze ook gewoon weer.
2: Gewoon weer.
0: Het wil maar niet weer.
2: Het wordt weer.
0: Het wil maar niet weer.
1: Maar vind jij het komend weekend lekker weer, Ruud?
0: Dat weet ik nog niet, Gijs.
2: Ja, ik vind 33 graden, ben ik wel een beetje mee eens. Weet niet of ik dat per se lekker weer vind.
0: Nee, zo voor de verandering zou ik zeggen, nou, lekker weer.
1: Oh, dat is ook een mooie
2: woord. Niet altijd, maar gewoon weer zegt met lekker ervoor.
0: Is dat tijd geleden? Lekker weer.
2: Dat is goed, ja, vind ik goed.
0: Ja. Okay. Schatje, waar ben je gewoon lekker weer?
1: Nou goed, dat over lekker weer gesproken. Ja. Bettina, wat is jouw nieuws?
2: Het valt mij op dat u me gisteren
0: al... Ben jij een goorlap aan het worden sinds je vrijgesteld bent? Ga verder.
2: Ik vind het helemaal, als hij lekker associeert met mij, dat vind ik een compliment.
1: Nou.
2: Ik vind dat helemaal niet stom hoor, dat mag hij zeggen.
0: Oké. Ik ga me daar niet aan branden, want voor je...
2: Nee, moet je ook niet doen. Maar ben je weer een BN'er met een mening?
1: Jij bent toch ook vrijgezel? Mag dat toch?
0: Sorry?
1: Je bent ook vrijgezel.
0: Ik praat daar niet over.
1: Excuus.
2: In de groepsapp, in familieapps, valt mij op, en ik deed gisteren hier al een beetje een rondvraag, dat de wat ouderen in de groepsapp vaak foto's sturen als ze weg zijn van een tafereeltje, een tafeltje.
0: Ouders.
2: Ja, ouders, ja.
0: Schoonouders.
2: Ouders, schoonouders. Maar ik vind het altijd heel lief en gezellig ook wel. Met een biertje en een wijntje. Of een camper.
0: Ik vind het stakkers. Echt
2: stakkers? Vind je dat stakkers? Ik vind het heel lief als mijn ouders dan een echt, zieke, foto
0: die,
2: van
0: met
2: een...
0: De blokkering. Ik heb een familie-app geblokkeerd om die reden.
2: Of echt met waar? Een appeltaartje en een koffie.
0: Ja, dat vind ik
2: en dan denk ik, maar wat zegt dit dan? Zegt dat
0: foto,
2: we hebben het
0: maak
2: goed?
0: Maak foto, houd het voor jezelf.
2: Ja, maar is dat algemeen zo dat alle groepsapps dit bevatten?
0: Ja, alle groepsapps, jawel, die hebben... die hebben cadeautjes.
2: Over een veld met een camper. 3 caravans.
0: Ook dat heb ik ook met unboxen. Iedereen die unboxt in mijn video's.
2: Ja, maar dat heb ik niet in mijn familie hoor. Mensen die unboxen.
0: Nee, ik ben hier in mijn omgeving. Die blokkeer ik allemaal. Dus. Oh. Iedereen met appeltaart blokkeer
2: ik. Ga ik dat maar niet meer doen.
1: Maar als je gaat kamperen, dan is toch ook altijd de vraag. Stuur even een foto van het hele tafereel.
0: Ja, maar dat vraag
2: ik nooit. Maar ik vind het heel lief. Want sturen nooit een selfie. Maar het is altijd een foto van een tafel met een drankje.
0: Ja, dat is
2: van
0: precies.
2: Wat hebben het goed.
0: Extra dat. We hebben het
2: we
0: goed.
2: Hebben het goed.
0: Eigenlijk vind ik het ook wel mooi.
2: Vind ik
0: we hebben
2: zo
0: het goed.
2: Mooi, ja, ja toch? Ja.
0: En daarom, dat is dus bedoeld voor mensen die het goed hebben. Ga van die fucking social media. Dat heb ik, het was echt goed. De Ruud met de mening. Wie?

0: Dan zetten we mensen op de maan. We zijn onderweg naar Mars. We kunnen alles. Weet je, we kunnen in de ruimte parkeren. We hebben motoren die op waterstof rijden, op accu's, door de ruimte. En het goede doel met België A, E, I, dat kunnen we nog niet printen, zie ik hier.
1: Nee, die staat blijkbaar in het systeem met een... Is dat een omlaut, twee puntjes?
0: Ja, een A en een omlaut erop.
1: Dat gaat niet goed met de printer, nee.
0: Het gaat zeker niet goed met de printer, hoor. Het goede doel uit 1982, België. Ook nog Sam Fender en Olivier Dean en Rain-A-Me. Rain-A-Me-N bedoel ik. Dit is de middagshow. Ik gaf een mening over BN'ers met de mening in diverse programma's, wat je tegenwoordig allemaal ziet. En daar wilde ik gewoon even iets over vinden.
1: Wat jou dus eigenlijk ook weer een BN'er met een mening maakt.
0: Ja, dat zeker. Dat zei ik net al.
1: Er komen wel veel bijval binnen via de NPO Luister-app. Richard zegt, de hele BN'ers carousel houdt zichzelf hiermee in stand. Het is een poppenkast.
0: Het is echt, als je begint met zappen, 's morgens vroeg, heb je allemaal BN'ers met een mening. Dan heb je daarna BN'ers met een mening. Dan heb je online BN'ers met een mening.
2: Maar vind je het altijd dezelfde BN'ers ook? Dat je, dat het je opvalt bij bepaalde BN'ers?
0: Ja, het is wel zo. Van geweld in huis tot het gedoe in Gaza. Dat zijn altijd wel dezelfde mensen die
1: hier. Willem zegt, dat klopt natuurlijk wel. Voor al die gasten die op tv zien, is het een manier van leven. Het is een verdienmodel, want die krijgen daar dan waarschijnlijk voor betaald.
0: Ja, dat zal, maar dat blijft toch een beetje gek. Het is gewoon nieuws, is toch nieuws. Dat hoeft allemaal niet zo'n mening te zijn.
2: Nee, dat moet neutraal zijn, toch? Het moet gewoon gebracht worden.
0: Albert Flynn toch niet nodig te hebben om te weten wat voor bizarre situatie het is in Gaza, toch?
2: Nee, nou...
0: Daar is het nieuws toch voor?
2: Ja. Het moet wat feitelijker, wil jij. Je hoeft niet al die meningen van dat het gekleurd wordt door iemand.
0: Juri Stubinitsky van de NOS schrijft net aan. Wat vind jij ervan? Stort het jou?
3: Ja, ik kijk er niet naar.
0: Jij bent een wegkijker. Je kijkt dus weg.
3: Ik ben een wegkijker. Ja, als ik duiding wil, dan ga ik wel Nieuwsuur kijken. Maar ik kan me voorstellen dat mensen ook wel gewoon een beetje dat gekabbel zou willen kijken. Van, oh, wat vindt die ervan? Wat vindt die ervan? Een beetje meer de kroegpraat of zo.
0: Nee.
2: Oh ja, dat is een soort van magazine.
3: Ja, ik denk dat het daarom is populair.
0: Volgens mij is het, weet je,
2: dat VI-achtige.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou, Patrick die deelt dus de mening met jou, Ruud. Hij zegt, het gebeurt niet vaak dat ik het twee keer in korte tijd eens ben met Ruud. Namelijk, kap met die BN'ers als kundig zien en ga van sociale media af.
0: Oh,
1: maar, vraag ik mij af, Ruud, jij zit ook gewoon op sociale media.
0: Zeker, maar ik zit heel functioneel op. Ik verdien daar mijn geld. Zeg maar, ik heb nog een hobbyprojectje hiernaast, dat is kunst.
1: Ja.
0: En ik zet mijn kinderen... Ik ben een soort loverboy, maar dan met mijn kinderen. Dat scoort altijd lekker. En, mijn kinderen zo. Nee, mijn Teddy maakt foto's en die zet ik ook. Maar als je naar mijn tijdlijn kijkt, dan is het zo.
1: Jouw algoritme is wel.
0: Nee, maar dat is wat anders. Mijn algoritme is van de Pinkstergemeente tot andere gekke aandoeningen.
2: Ja, er komen dingen voorbij.
0: Is die normaal?
2: Ja, dat zegt tel je wel eens. Ja.
0: Overigens, maar iemand heeft hier twee Haribo-emmers neergezet. Twee grote. En die zijn bijna leeg in twee dagen. Dus ik heb even gegoogeld net. Of je van. Als ik twee bakken Haribo eet binnen twee dagen, kun je dan kanker krijgen?
1: En wat is het antwoord?
0: Nee.
1: Oh.
0: Wat wel kan gebeuren is dat je buikpijn krijgt, diarree. Een flinke piek in je bloedsuiker.
1: Ah.
2: Oh, dus je krijgt eigenlijk energie en je valt af.
0: Goed is dat, hè?
2: Oh, nee,
0: eigenlijk een hele goede Ozempic dit. Even een tipje, gewoon.

0: een heel mooi lied dit. Kan deze nou mee op Ruud's Leijen? Dat is wel een zomerplaat, maar niet echt...
1: Nee, dat vind ik niet per se.
0: Nee?
1: Nou, alles kan, maar ik vind meer Club Tropicana van Wham.
0: Tropicana. Ik hou daarvan.
1: Tropicana.
2: Ik vind het wel vakantie-vibeje hebben, hoor.
0: Ja, deze wel.
2: Ja.
0: Van Duncan, zeg maar, ons... Duncan, kun je even laten horen dat mensen niet denken dat je een hoax bent? Hi.
3: Hallo.
0: Dat is Duncan. Duncan doet hier muziek, sociale media.
3: Het was een zomerhit, trouwens. Ik blijf opzoeken.
0: Nee,
1: oh, dat kan niet. Dan kan
0: het. Zeg ik het ook. Nee, maar Duncan heeft mij een opdracht gegeven om mijn eigen favoriete lijstje te maken. Omdat we ook een digitaal dagboek gaan bijhouden tijdens Ruud en Soleil. Omdat we dit jaar de ochtendshow doen, de middagshow en de nachtshow. Dat was hard aanpoten.
2: Ga jij journalen?
0: Nou, nee, journalen niet.
2: Het is een dagboek bijhouden, toch?
0: Ja, digitaal dagboek is een beetje... Een journalist toch echt schrijven?
2: Ja, maar of je dat nou...
0: Gewoon met mensen die mislukte therapie hebben gehad...
1: En jij weet toch wel wat journalen is?
0: Ik weet zeker wat journalen is. Ik allemaal extra die journalen...
1: Daarom, hoef jij niet te vragen wat journalen is.
2: Maar wat is dan het verschil tussen journalen en een dagboek schrijven?
0: Nou, mensen die willen of niet lithium erbij gebruiken, denk ik zoiets.
1: Maar is journalen meer dat je ook de dingen waar je dankbaar voor bent op een dag en zo benoemt? Per punt en...
0: Of ik kijk van Juri.
4: Nee, ik heb geen idee. Ja. Nee, ik weet wel een journey.
0: Je wil hier niks mee te maken hebben, hoor ik.
4: Je kan wel op een journey gaan. Ga je met me mee op de journey, maar journalen, nee. Dat,
0: hoe ga je met iemand op een journey dan? Wat is dat?
4: Nou, dat is als je een bijzondere levensreis gaat maken dan...
0: Een levensreis? Ja. Dat is op vakantie of...
4: En een inspirerende tocht.
0: Oh, dat is van die mensen die zo'n wandeltocht maken.
1: Ja.
0: Ik ga geen wandeling maken. 8 dagen door de bergen. En wat kon je dan tegen? Mezelf.
1: Oh. En volgend jaar loop jij de Santiago de Compostela.
0: Achterstevoren.
1: Ja, denk ik wel. Ja. Nu heel hard lachen en dan volgend jaar.
0: Ja, stichting de laatste wens. Ja, goed. Dat denk ik niet. Ik denk niet dat ik zou...
1: Ga je niet jezelf tegenkomen? Wil je dat niet?
0: Nou, dat ben ik al vaak genoeg. Heb ik die Compostela niet voor nodig.
2: Je hebt de Vierdaagse wel gedaan.
0: Wat?
2: Toch, je hebt de Vierdaagse wel gedaan.
0: Ik heb 1 dag Vierdaagse gedaan.
1: Dat is... Ja.
0: Daar is het wel begonnen.
2: Waar is dat begonnen?
0: Dat is mijn aversie tegen lopen. En wat me ook opvalt, dat is even, want heel veel luistervrienden van ons... die houden dus van de Nijmeegse Vierdaagse. Maar man en vrouw lijken op elkaar.
2: Wat zeg je nou?
0: Ze lijken op elkaar.
2: Wat mannen en vrouwen?
1: Bij de Vierdaagse?
2: Kleding of...
0: Het is net als een hond heel lang met de baasjes. Ze gaan ze ook op elkaar lijken.
1: Oh, stelletjes.
0: Ja.
1: AMW.
0: Ja.
2: Dus daar lopen stelletjes waarbij de man en vrouw...
0: Ja, ik kon
1: met
0: dat niet.
1: Met afritsbroeken.
0: Ik wist dat
1: dus
0: niet. Wel heel modern, want je kan tegen iedereen niet meer zij of hij zeggen.
1: Van
0: hem? Ja, hen. Iedereen hen.
1: Oh, ik denk dat heel veel mensen heel boos worden nu.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
2: Ik ga er wel op letten.
0: Ik ga er wel vanuit.
1: Ga je meelopen?
0: Ik heb er ook op. Wat?
2: Nee.
4: Ga je meedoen?
0: Nee, maar ben jij een wandelaar?
4: Zie je het je wel doen?
0: Nee. Ja, ik ook.
4: Ja, je bent erachter.
0: Ja, echt.
1: Hey, dan moet je op zoek naar een vrouw met hetzelfde kapsel, Gijs.
0: Kijk naar hem. Hij is een CDA-stemmer. Hij is uit de provincie. Eritreërs gaan naar huis. Ga weg. Ja. Hangt erbij als je enter binnenkomt. Als Gijs binnen staat te stofzuigen, dan zegt zijn buurman, heb je straf? Dus ja, het past wel helemaal in het plaatje.
2: Ja. Jij vindt mij een wandelaar?
0: Nou, dat is niet per se een wandelaar, maar ik denk wel dat... En je neukt op mijn handdoek.
1: Een AWB-stelletje.
0: Sorry, je neukte of nog... Ah, dat is gemeen.
2: Dat is gemeen.
1: Hij spray op een handdoek.
2: Het radio
0: oh, pardon, ja, dat mag je niet zeggen, dat woord.
2: Zijn ook buiten woord. Is het droog, een graad of 23. Morgen 19 tot 26 graden.
0: Rijn Maartmans met AWB. Rijn...
5: Ja,
0: hoeveel files?
5: Nou, ongeveer 400 kilometer. Het begint drukker te worden. De meeste files staan in de Randstad. Zo ook op de A12 richting Arnhem. Bij knooppunt Oude Rijn zijn ze aan de weg bezig. 5 kilometer met een half uur vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam doe je er 20 minuten langer over vanwege een kapotte vrachtauto. De A35 richting Almelo. Tussen Enschede-West en knooppunt Aaselo. 10 kilometer, een kwartier oponthoud. Door een ongeluk, wel is de weg daar inmiddels weer vrij. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Tussen knooppunt Hintham en Nuland. 20 minuten door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht.
0: Rijn, dankjewel, tot zo weer. Het NOS-journaal van 4:30, hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
6: Hey Ruud, goedemiddag. De FBI zegt een aanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement waarbij duizenden mensen waren. Er zou een plan zijn geweest om gebouwen aan te vallen met drones en mensen die op de vlucht zouden slaan neer te schieten. Er zijn 5 verdachten opgepakt. Homogenezing in Nederland is definitief verboden. De Eerste Kamer heeft hier vanmiddag ook mee ingestemd. Door de nieuwe wet wordt het verboden om zogenoemde conversietherapie toe te passen op kinderen of volwassenen in een kwetsbare positie. De chef de mission van de Paralympische Spelen is bekend. Het is Jetse Plat. Hij won eerder goud op de triathlon en het handbiken en is de opvolger van Esther Vergeer. Eerder vandaag werd al bekend dat Irene Wüst de chef de mission wordt voor de zomer- en winterspelen. En in Heerenveen zijn zorgen over een nieuwe Snapchat-hype. Jongeren dagen elkaar uit bij schapenverblijven om de hekken te slopen en vervolgens de schapenkudde op te jagen. Het is heel vervelend voor de dieren, zeggen schapenhouders.
7: Ik krijg er enorm veel stress van, ruis in paniek.
8: Ik vind het gewoon verschrikkelijk iets, wat next level waar de jeugd mee bezig is, ja.
6: Afgelopen weekend ging het 10 keer mis en werden schapen 's nachts opgejaagd door groepjes jongeren. De rust in Heerenveen lijkt inmiddels teruggekeerd, want de politie is op de hoogte gebracht.
0: Zeg, homogenezing nu verboden?
6: Mm-hmm.
0: Overal? In Nederland?
6: Nee, ja.
0: Waar moeten mensen dat nu naartoe dan? Ik wil binnen u echt iedereen boos hebben.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Hard. Ziet er mensen al durven.
1: Je hebt nu wel iedere doelgroep aangepakt, denk ik.
0: We hebben een nieuwe top 5 over 5. Jori die denkt nee schudden nu. Die gaat weg ook zo meteen.
6: Ja, dat is laat.
1: Je moet zelf het nieuws doen zo.
0: Wil ik niks mee te maken hebben. Kinderachtige doel.
6: En cancel.
1: Ja. Jongens, een nieuwe top 5 over 5 met fascinerend nieuws uit Nijmegen. Daar is namelijk het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland opgegraven. Bij opgravingen in het gebied Waalfront zijn woningen, straten, een toren en duizenden archeologische voorwerpen gevonden, waaronder ook een aantal dobbelstenen.
2: En dat is toch leuk, want dat betekent dat ze vroeger dus al gezellig met z'n allen rond de tafel gingen zitten voor een gezelschapsspelletje. Maar ja, wat speelden ze dan eigenlijk?
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Welke spelletjes waren door de jaren heen nog meer populair? Denk mee via de gratis app van NPO Luister. Dus welke spelletjes waren door de jaren heen nog meer populair?
2: Nou, rond 1940 werd Verstoppertje opeens helemaal populair.
6: Ik dacht aan, in Poppé speelden ze graag de vloer is lava.
2: Oh, mooi! Ja,
1: die is goed, zeg. Alle levenswegen naar Rome.
0: Of Monopoly Amoureux. Goed. Had je bij moeten zijn. Welke spelletjes waren door de jaren heen nog meer populair? Meedenken heel graag via de NPO Luister.
9: Er is maar één.
0: Zometeen hier een waardebon voor een homogenezing.
9: NPO Radio 2.

0: Bettien, jij bent een producerende zangeres en danseres, maar vooral zangeres ook even in mijn, mijn belevingswereld. Is het nou ad-libs?
1: Ja, dat is wel ad-libs. Dat is toch gewoon wel de muziek opvullen.
0: Dus gaat er...
1: Want riffs is weer wat anders. Riffs is wat Mariah Carey
0: maar
1: deed.
0: Maar jij kan nu alles roepen. Hey, zo meteen wil ik alle blauwe M&M's in de kleedkamer. Dat soort dingen.
1: Ja, dit zijn wel ad-libs, ja. Ah, dus ik weet niet 100% zeker, hoor.
0: Wat geeft hij hier...
1: Gewoon zijn ziel. Hij gooit zijn ziel eruit.
0: Of zijn boodschappen naar Mars.
2: Oh.
0: Dat hij in verbinding staat met het universum. Dat hij het grote geheel aanspreekt.
1: Dat zou kunnen.
2: Dat die woorden hem ingestraald worden.
0: Dat zou ook dus nog kunnen. Ik bedoel, dat wordt vaak onderschat. Maar dit is natuurlijk deze man heeft een groot geestelijk bereik. Dus ook heel veel te ontvangen, begrijp je van mij?
1: Ja. Dat hij een beetje buiten aards bezig is. Dat weet ik niet.
0: Ik heb mijn scope iets meer verbreed de afgelopen tijd.
2: Oh, dus, scope?
0: Ja, mijn denkscoop. Dus dat ik meer ontvang en meer kan geven in dit radioprogramma.
2: Oh.
0: Is verbreding, meer verbreding.
2: Hoe doe je dat? Hoe werkt dat precies?
0: Nou, gewoon meer rust.
1: Dat je meer mening geeft als
0: juist
1: BN'er
0: niet. Juist niet. Nee, juist daarvoor afsluit. Dus meer...
1: Van is dit die emotie van jou of van mij?
0: Exact. Dat. En minder boos worden.
1: Oh, gelukkig zeg.
0: Ik word al heel lang niet meer boos.
1: Dat
2: ik heb jou lang niet boos gezien.
0: Heb jij mij überhaupt wel eens boos gezien?
2: Denk het niet.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Bettien, heb je mij wel eens boos?
1: Nee, niet echt. Ik weet niet hoe je... Nee.
0: Ik weet niet hoe ik echt ben.
1: Ik weet niet hoe jij echt bent. Nee, kan je ontploffen? Nee,
0: ja, ik kan wel ontploffen.
1: Nou, dat heb ik nooit gezien.
0: Nee, ik kan...
1: Nee, nee,
0: zo bedoel ik het niet. Jezus, dan gaat het even die
1: kant op. Ik ga naar huis.
0: Dat kan.
1: Hashtag me too. Nee, grapje.
0: Jammer, ik wil ook een keer meedoen met de grote
1: Hashtag me too.
0: Ja, precies.
1: Jij het wil.
0: Hij schreeuwde tegen mij.
1: Ik moest op mijn knie. Ja, dat komt ook heel raar over.
0: Ja, dat komt heel raar over. Ja.
1: Oké, zullen we doorgaan?
0: Oké. We gaan door. Dames en heren, dit is... wat is dit eigenlijk?
2: Even kijken, het is vandaag de middagshow.
0: Wat is dit? Wat zijn wij? Ja, wat zijn wij?
1: Een magazine.
0: Magazine?
1: Ja, een soort 5-uur-show, alleen dan anders.
0: Nou, precies. Ik denk dat wij zijn een losse entiteit, denk ik.
2: Zijn wij definieerbaar überhaupt?
0: Dat denk ik wel.
1: Ik denk dat je geen vat op ons kan krijgen. Dat vind ik eigenlijk nog mooier.
0: Het management vindt het ook een probleem. Ja.

0: nieuws.
1: Vakantiegangers die misleid door online reislokkertjes. Stuntprijzen lopen honderden euro's op. Dit is een hele gekke zin. En ik kan je voorstellen, heb je een TIA? Waarschijnlijk. Vakantiegangers misleid door online reislokkertjes. Dubbele punt, dat staat er. Stuntprijzen lopen honderden euro's op. En dat vinden wij zorgwekkend. Dus ik dacht, laten we even bellen met ons alarmnummer, René Lambo. René, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Staat u?
1: Ja, nou, het is wel nodig, want er stond een artikel in de Telegraaf vandaag. Welke landen, welke landen zijn nu nog de moeite waard als vakantiebestemming? Want we worden echt overal bedonderd.
2: Ja, nou, het probleem wat ze daar blootlegden was dat die prijzen die op die grote

0: Vakantienieuws.
1: Vakantiegangers die misleid door online reislokkertjes. Stuntprijzen lopen honderden euro's op. Dit is een hele gekke zin. En ik kan je voorstellen, heb je een dia? Waarschijnlijk. Vakantiegangers misleid door online reislokkertjes. Dubbele punt, dat staat er. Stuntprijzen lopen honderden euro's op. En dat vinden wij zorgwekkend. Dus ik dacht, laten we even bellen met ons alarmnummer, René Lambo. René, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Staat u?
1: Ja, nou, het is wel nodig, want er stond een artikel in de Telegraaf vandaag. Welke landen zijn nu nog de moeite waard als vakantiebestemming? Want we worden echt overal bedonderd.
2: Ja, nou, het probleem wat ze daar blootlegden was dat die prijzen die op die grote posters in het bushalte zien, dat die niet altijd kloppen met als je daadwerkelijk gaat boeken.
1: Maar dus is dat

0: Laten we even bellen met ons alarmnummer, René Lambo. René, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Staat u?
0: Ja, nou, het is wel nodig, want er stond een artikel in de Telegraaf vandaag. Welke landen, welke landen zijn nu nog de moeite waard als vakantiebestemming? Want we worden echt overal bedonderd.
1: Ja, nou, het probleem wat ze daar blootlegden was dat die prijzen die op die grote posters in het bushalte zien, dat die niet altijd kloppen met als je daadwerkelijk gaat boeken. Maar dus dat er dan altijd weer geld bij komt.
0: Is dat bijvoorbeeld naar Curaçao, die zie je vaak? Is dat?
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: klopt
1: en dan denk
0: niet.
1: Je nou, ik noem maar wat, 799 euro.
0: Ja, dat bedoel ik, ja.
1: Ja, en dan ga je zo boeken en dan kies je jouw datum en dan denk je, verdorie, die data van mij is net duurder. Maar uit onderzoek van de Telegraaf blijkt dat eigenlijk alle data duurder zijn dan wat er
0: maar is er nergens dan die 799?
1: Nou ja, het blijkt dus uit onderzoek dat soms dat bedrag niet eens voorkomt in de hele mogelijkheden die er allemaal zijn.
0: Maar dat
1: dus
0: zijn
1: ja,
0: dan
1: word je natuurlijk besodemieter.
0: Ja, dat zijn toch schurken, maar die kunnen we toch aanpakken bij kassa en dat soort programma's? Ja, toch?
1: Ja, daar wordt, de reclamecodecommissie en zo is daar wel mee bezig.
2: Maar het zijn vaak reisbureaus die zich zo uiten, toch? Maar heeft het überhaupt zin om via een reisbureau te boeken? Moet je het niet gewoon direct doen?
1: Nou, dat is natuurlijk wel een beetje de tweede vraag. Soms is het goedkoper en heel vaak is het ook niet goedkoper. Dus wat ik zelf altijd doe is gewoon even de reis die ik dan in pakket wil zou willen boeken eventueel. Ook even kijken wat dat kost als ik losse ticket en los het hotel bijvoorbeeld zou boeken. Ja,
0: hoe doe jij dat met je algoritme, tenminste met je zoekgeschiedenis? Ben je iemand die dat helemaal uitzet en weer gaat googlen?
1: Ik heb inmiddels na een paar interviews met jou het idee dat jij denkt dat ik een heel treurig leven heb.
0: Nee, integendeel. Ik volg jou toch? Ik volg je.
1: Zo van, arme vrouw.
0: Nee, helemaal. Ik vraag het alleen maar voor mezelf. Dat is heel egoïstisch. Maar ik sta daar. Ik boekte laatst ergens toevallig in Parijs, daar ben ik wel eens. Maar er waren nog 3 kamers. Toen heb ik 2 uur, want mijn dochter belde. En toen hebben we gewacht en nog een keer ingelogd. En toen was het echt 300 euro duurder. En toen dacht ik,
1: Ja, het is echt een soort van loterij wat dat betreft. Want soms staat er nog 1 kamer en dan denk je, oh nee, ik kan het boeken. En dan kom je later op de site, staat er op nog 6 kamers. Dat je denkt, ja, nou ben ik dus ook weer besodemieter.
0: Ja, precies.
1: Ja, dus het is echt gewoon koffiedik kijken. Je kan denken, ik wacht tot morgen. Dat kan dan positief uitpakken of negatief. Dat is natuurlijk het hele irritante aan een reisboeken. Dat je geen idee hebt.
0: Maar ik vind je niet triest. Ik vind je gewoon heel handig. Heel handig met geld. Zeg, welke luchthavens zijn het goedkoopst?
1: Schiphol is natuurlijk voor de meeste mensen lekker dichtbij, maar ook lekker duur. Dus kijken of je naar Eindhoven via Eindhoven, Brussel of Düsseldorf of zo kan. Dat kan enorm schelen. Zeker als je met bijvoorbeeld een heel gezin gaat. Stel je gaat met z'n 5 en het scheelt 100 euro per ticket. Nou, dat is toch de moeite om even voor om te rijden. Zelfs als je daar bijvoorbeeld parkeergeld moet betalen, natuurlijk een extra benzine, kan dat nog steeds heel veel geld schelen. En ga eens een keertje niet naar Frankrijk of Spanje, of maar naar, weet ik veel, Albanië of. Ik hoorde laatst iemand over een heel leuk weekend Polen. Ja, heb ik ook nooit gedaan. Maar.
0: Dus, wil je dat herhalen? Ja, heel weekend leuk weekend?
1: Een heel leuk weekend Polen.
2: Lekker naar Gdansk.
1: Ja, maar we zijn er allemaal nog nooit geweest waarschijnlijk. Dus misschien is het wel heel leuk.
0: Ja, ik ben wel eens in Polen geweest.
1: Ja. Oh, oké.
0: Nee, maar dat was om voor een documentaire. Maar daar ben ik naar Auschwitz-Birkenau geweest.
1: Oh,
0: dat is de andere kant van Polen. Maar ik moet je wel zeggen, daar is dus een stad in de buurt. En ik heb zelden zoiets moois gezien. Dus wat dat er gaat, in Polen heeft heel mooi, heel veel pareltjes.
1: Ja, en het terrasje is ook nog betaalbaar.
0: Ja. En zeg maar een strandvakantie, als je daaraan denkt, in Europa, die dan niet zo populair is?
1: Oeh, ja, je komt natuurlijk snel in Zuid-Europa terecht. Maar daar is eigenlijk alles duur. Portugal is vaak iets goedkoper dan Spanje. Italië is duur. Ja, eigenlijk zie ik daar niet per se.
0: En voormalig Joegoslavië, die landen daar?
1: Ja, dat is natuurlijk. Kroatië was vroeger altijd opkoming. Dat is wel een beetje mensen.
2: Bulgarije of zo.
0: Ja.
1: Precies, dat soort landen zijn top. Maar ook natuurlijk als je naar het noorden gaat, heb je ook prachtig weer. Ik ga dit jaar naar Denemarken. En daar is de zomer ook gewoon heel mooi. Maar thuis ook, hè? Ik wil niet een knuppel in een hondenhok.
2: Ja, IJsselmeer, ook leuk strand. Leuk. Ja.
0: Of Roemenië.
1: Ja. Ja, dat kan ook.
0: Ja, dat kan.
1: Ik denk dan meteen
2: gewoon alle landen noemen.
0: Wat denk je dan gelijk aan?
1: Ik denk toch gelijk, dan ga je met een zwerfhond naar huis. Dat zal mij dan gebeuren.
0: Dit is wel zielig. Ja. Goed, René, mag ik je ontzettend bedanken. Voor mensen die nog dingen willen weten, waar kunnen ze naartoe?
1: Ja, kom ons lekker volgen op Insta. Porte René.
0: Porte René, dankjewel.

0: het de middagshow. Dus de wild in de middag. Alles gehad. Zometeen het tweede gedeelte van deze show. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: In Nijmegen is het grootste badhuiscomplex van Nederland opgegraven. Ze vonden straten, woningen, maar ook ontdekten ze bij de opgraving dobbelstenen.
2: Wat dus eigenlijk betekent dat men vroeger al gezellig bij elkaar ging zitten en avondspelletjes doen.
0: Heerlijk, gezellig. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Welke spelletjes waren door de jaren heen nog meer populair? Meedenken heel graag via de NPO Luisterapp.
2: Caroline zegt, spelletje dat vroeger populair was, kolonisten van katoenplukkers.
0: Mooi. Ja. Ilse, dankjewel voor het meedenken. Welke spelletjes waren door de jaren heen nog meer populair? Levend Stratego.
2: Oh, ja.
1: En Terry stuurt steen, papieren, schaar.
0: Hoi.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: anders doen.
1: En ze zegt nu exact 1 minuut na 5 uur tijd voor het NPO Radio 2 en NOS Journaal. Dit is Yuri Stubinitsky. Goedemiddag, Yuri.
2: Goedemiddag, Ruud. Bij lokale asielprotesten duiken steeds vaker dezelfde mensen op van buitenaf. Het zijn kleine, vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. Ze doen niet alleen mee aan protesten, maar doen op sociale media ook oproepen om te komen betogen. In die analyse werden 48 protesten onderzocht, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van extreemrechtse defendgroepen. Het ministerie van Landbouw en Visserij bekijkt of pulsvissen weer kan worden ingevoerd. Het vangen van vis met elektrische stroomstoten werd 5 jaar geleden verboden na protesten van vissers in Frankrijk. Nederland probeert nu andere landen te vinden die ook voorstander zijn van pulsvissen. Mocht het ooit zover komen dat pulsvissen weer mag, dan haalt deze visser al zijn spullen meteen uit de opslag.
3: Ik hoop dat we de handen op elkaar kunnen krijgen in Europa, want ja, als Nederland redden we dat niet alleen. Als het zou moeten, zijn wij met een paar weken kunnen we dat klaar hebben. Ja, hier in onze loods hebben we nog alles nog staan. Laat maar komen, zeg ik dan.
2: Het aanpakken van de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda gaat steeds beter, zegt een samenwerkingsverband van het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Toch denkt de chef van deze samenwerking dat de piek van het aantal ebola-besmettingen nog moet komen.
4: The response has been more and more efficient, but yes, the peak is not behind us, but in front of us.
2: Hij zegt ook dat het voorkomen van besmettingen lastig is, omdat niet iedereen in Congo en Oeganda gelooft dat ebola echt bestaat. En in Helmond heeft een agent een scooterrijder bekeurd omdat hij een kentekenplaat had waarop groot wijkagent stond. En hij maakte een wheelie toen hij er vandoor ging. De kentekenplaat is in beslag genomen. De bestuurder is uitgelegd dat als hij contact wil met de wijkagent, daar andere manieren voor zijn. Het weer vanavond droog en vrij zonnig. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden lichte regen. Op andere plaatsen meer zon. En het wordt morgen 19 tot 26 graden.
1: Yuri.
2: Ja.
1: Word je wel eens Joer genoemd?
5: Joer?
2: Heel soms.
1: Wie noemt je Joer?
2: Ja, soms als mevrouw Stubinitsky dan een Joer. Ja.
1: Joer?
2: Een beetje als ik wat verkeerd heb gedaan.
1: Oh, Joer!
2: Ja.
1: Kom hier!
2: Oh ja? Zeurderig,
1: ja.
2: Ja, meestal gewoon Joeri.
1: Joeri, dankjewel. Tot zo. Bij de ANWB is het Rijn Baardmans. Is er wat?
6: Ja, het is wel wat 400 kilometer file, dus de spits is begonnen. De meeste files staan in de Randstad. Dat geldt ook voor de A9 richting ook maar tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp. 10 minuten door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er dicht. De A12 dan richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. Meer dan een half uur vertraging door de wegwerkzaamheden daar. De A50 richting Os tussen Zonne en Breugel en Uden-Zuid beland je in de file. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot slot de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen 3 kilometer met een klein half uur oponthoud.
1: Rijn, dankjewel. Tot zo weer.
7: Zometeen.

0: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
6: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
7: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
6: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: Blondie en Maria. Ave Maria. Oh, mooi, dat zijn mooie platen. Heerlijk.
1: En die van vroeger?
0: Vroeger? Nee, deze was niet zo van heel vroeger. Deze kwam uit 1999. Dat was natuurlijk wel vroeger, maar niet heel...
2: Ja, dat is voor Gijs, toen was hij net
0: maar
2: geboren.
0: Je had Blondie vroeger, zo van vroeger, in de jaren 60, 70. En Blondie later. Toen was Blondie al behoorlijk op leeftijd.
1: Grijsie, ja.
0: Precies. Ja, precies. Dat was niet echt een Blondie. De kunstwaardige Blondie.
1: Oh ja.
0: Zeg, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
2: Fascinerend nieuws uit Nijmegen. Daar is namelijk het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland opgegraven. Bij opgravingen zijn woningen, straten, een toren en duizenden archeologische voorwerpen gevonden. Waaronder ook een aantal prachtige dobbelstenen.
1: Absoluut. En dat is dus eigenlijk best wel leuk nieuws, want dat betekent dat ze vroeger al gezellig met z'n allen rond de tafel gingen zitten, met of zonder Blondie. En dan gingen ze gezelschapsspelletjes doen met die ouderwetse dobbelstenen.
0: Ik hou ervan als je dingen met elkaar mengt.
1: Jawel, hè?
0: Bruggetjes maakt, ja.
2: Ja, leuk dat het een rode draad krijgt.
0: Ja.
1: Dat alles als een puzzel zo in elkaar valt.
2: Oh,
1: de
2: rode lijn. Hè, zijn we ook weer bij de spelletjes beland.
0: Precies.
2: Puzzel.
0: Mooi.
2: Maar
0: puzzel of puzzel? Gijs zegt altijd puzzel.
1: Puzzel.
2: Gaan we dat weer doen? Puzzel?
1: Het is puzzel.
2: Is het puzzel? Nou ja, oké.
0: Puzzel.
1: Maar wat voor spelletjes en puzzels deden ze dan eigenlijk?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Ja, de vraag van vandaag is: welke spelletjes waren door de jaren heen nog meer populair?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Laurens, dankjewel voor het meedenken. In 1953 bijvoorbeeld in Zeeland. Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee?
4: Nummer 4.
2: Op nummer 4. Welke spelletjes waren door de jaren heen nog meer populair? Wieke stuurt jaartallen van liedjes raden met Adolf Hitster.
3: Nummer 3.
1: Maarten Staal, Ernst Jan, Rick, Roel, Sietske en Damir op 3. Welke spelletjes waren door de jaren heen nog meer populair? Nou, in de middeleeuwen speelden ze massaal galgje.
4: Nummer 2.
2: Op nummer 2, welke spelletjes waren door de jaren heen nog meer populair? Dennis stuurt, in de Gouden Eeuw waren ze gek op zeeslag.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Welke spelletjes waren door de jaren heen nog meer populair? William, dankjewel voor het meedenken. Nou, Monopolio uitbraak.
1: Ah, dankjewel voor het meedenken.
0: En morgen is er weer een.

Hoe bestank en de Reeds en ook nog Martin Garrix en Ed Sheeran repeat it. Meneer Massoïd, Moussaïd, moet ik zeggen, de vader van presentator Nadia Moussaïd reisde op 17-jarige leeftijd vanuit Marokko naar Europa. En Nadia die maakte daar een prachtig, een driedelige documentaire serie over. Mijn vader, de gelukszoeker. Nou ben ik dat gaan volgen en het is niet heel nieuw, maar het is echt zo ontzettend de moeite waard. Dus ik van de week een appje gestuurd of zij interesse had om hierover te komen vertellen.

0: Media Journaal.
1: Dames en heren, Nadia.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Laat ik even bij het begin beginnen. Hoe gaat zoiets? Hoe vraag je je vader?
2: Ik had dit idee echt al heel veel jaar. Ik ben gewoon gek op mijn vader. Dat zie je denk ik ook wel.
1: Ja, nogal, ja.
2: Misschien zelfs heel veel dochters en kinderen. Maar hij is ook gewoon een hele charismatische man en een verhalenverteller. Dus hij heeft altijd wel... Hij is vrij open geweest eigenlijk over wat hij allemaal heeft meegemaakt. En ik dacht van, ja, maar dat moeten de andere mensen ook horen. Ja. En ik ben gewoon met zijn verhalen opgegroeid. En ook eigenlijk met de realiteit van migratie. En dat het zo ongelooflijk uitmaakt waar je wieg staat. En toen ik hem vroeg, wilde hij dolgraag meedoen zelfs.
1: Weet je waarom ik het vraag? Want dat klinkt misschien een beetje gekkig, maar zo bedoel ik het niet. Jij bent van de VPRO. Je bent best wel een ontwikkelde mevrouw. Ik zou je niet gelijk niet gelijk durven vragen voor iets. Ja. En dan zie ik zo'n programma. En dan in die serie reis je met je vader in omgekeerde volgorde terug naar Nederland. Van Nederland naar Marokko. Mm-hmm. En dan denk je, wauw, wat een durf van allebei om dat te doen. En toen dacht ik, daar wil ik toch het fijne van weten. Waarom is dat?
2: Ja, maar wat bedoel je met durf? Want om dat allemaal te laten zien aan de wereld, bedoel
1: je?
2: Ja.
1: Nou, omdat er best wel veel oordelen zitten op migratie. Ja. En dat een heikel onderwerp. En ik vond dit zo lief allemaal.
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk juist de reden om het te doen. Omdat ik denk dat er heel veel soort van spookideeën zijn over wat migratie betekent. Over Marokkanen, over moslims. Ik denk dat er heel veel, dat het een soort van, ja, dat voldoet helemaal niet aan de realiteit. Ik denk uiteindelijk zijn we mensen, houden we van elkaar, zijn we families en is dat allemaal heel erg universeel. Maar dat het ook universeel is dat iemand een beter leven wil. Of dat nou is door oorlog of vanwege economische omstandigheden of gewoon vrijheid. Mm-hmm. Ik denk uiteindelijk dat iedereen zich daarin mee kan identificeren. En ik had natuurlijk ook wel voor ogen, ja, vader en een dochter. Dat is ook iets wat iedereen begrijpt. Ja, we zijn allemaal familiemensen.
1: Zeker. Je bent doorgaans, dat bedoelde ik net. Wil ik net zeggen, daar kwam ik even niet op. Maar je bent doorgaans een hele serieuze nieuwsmevrouw, hè? Maar hierin ben je... Maar hierin ben je de dochter. En dat vond ik zo ontwapenend, begrijp je?
2: Ja.
1: Van het niet durven vragen tot ik moet haar hebben in de uitzending. Want dit moet je gewoon vertellen. Dit vond ik zo'n mooie kant.
2: Ja, nee, ik wilde ook gewoon heel graag laten zien... ook een ander beeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Wilders heeft gedaan alweer jaren geleden... dat hij zo het op Marokkanen heeft gemunt. Mm-hmm. En ik dacht van, ja, maar dit zijn Marokkanen, dit zijn wij. We zijn gewoon normale mensen die van elkaar houden... en meedoen in de samenleving. En het was ook wel echt om een soort van ander verhaal daarover tegenover te zetten... Maar ook wat migratie betekent. En we ontmoeten natuurlijk allerlei mensen onderweg... die of geen papieren hebben, of wel papieren hebben... of allerlei varianten, of nog steeds dromen van Europa. Maar dat heeft ook een prijs, ook voor de mensen zelf. Zoals mijn vader natuurlijk ook een prijs betaalt, altijd nog. Omdat hij niet bij zijn eigen familie is. Mijn opa en oma, mijn oom en tantes... En dat wilde ik ook laten zien. Dat migratie ook met zich meedraagt. Dat je dus afscheid neemt en niet opgroeit in je eigen land. Nee.
3: En is jouw beeld hierover ook veranderd door die trip?
2: Nou, kijk, ik wist natuurlijk heel veel. En het is mijn pa. Maar wat ik vooral heel leuk vond... is dat ik zag dat hij ongelooflijk sociaal is.
1: en een hele leuke man.
2: Makkelijk. Ja. Ja, en dat wist ik natuurlijk... maar dat hij ook zo makkelijk contact maakt. En ook met de crew. En dat ik echt... Ja, dat vond ik vooral heel leuk om te zien. Ja. En dat ik daar dan toch ook op lijk.
1: De serie werd genomineerd voor een Nipkow-schrijver. Een van de belangrijkste televisieprijzen in Nederland. Ja. De jury zei, mijn vader de gelukszoeker is een serie die je blik op migratie verandert. Is dat ook echt heel belangrijk geweest? Is dat de drijfveer of wil je gewoon ook iets moois maken? Iets persoonlijks?
2: Nou, wel beide. Ik heb altijd wel begrepen dat je via een persoonlijk verhaal natuurlijk iets kan laten zien over die grote ideeën. Hè? Dus dat is wel echt beide altijd in mijn hoofd geweest. En overigens is de regisseur Roesbe Kaboli, die ook een ongelooflijk goed met wie ik het samen heb gemaakt, die zelf weer uit Iran komt. Dus eigenlijk wat ik heb willen laten zien is dat het ook universeel is. Migratie is iets universeels. En het zijn mensen en geen cijfertjes. En die wens voor een beter leven is heel begrijpelijk eigenlijk. En ik denk als we mensen iets normaler, menselijker behandelen, ja, dan worden ze gewoon, dan hebben ze gewoon een kans van slagen hier. En dat is bijvoorbeeld als je nu kijkt naar het migratiepact dat vrijdag is ingegaan, dan maak ik mij best wel zorgen over of we die menselijkheid niet verliezen met elkaar. Ja. En hoe wij over asielzoekers of over vluchtelingen of migranten spreken.
1: Ik vind deze serie zo'n absolute aanrader om te kijken. Oh, op NPO Radio 2 /fragmenten vind je een linkje naar de serie. Ik als digibeet, als boomer, heb dat voor elkaar gekregen. Mijn vader, de gelukszoeker, kun je dan gewoon op klikken en dan kun je gewoon kijken. Dus,
2: dankjewel.
1: Nadia Moussiet, mag je ontzettend bedanken.
2: Ja, jij ook.
1: En fijne dag nog.

0: Line in the morning sun. I'm a lion in the morning sun. Will and the people. Dit is de middagshow.
1: Nog
0: 15
1: dagen. En dan is het zomer. En Ruud,
0: Jan,
1: ga jij nu ook een zomerplaatje draaien?
0: Hell yeah.

0: Salto en Jamaica. Jamaica. Ik heb een fout gemaakt. Ik zei net, nog 15 dagen. Dat is een grove leugen. Ik heb een statement hier.
1: Ga je dan ook weer weg?
0: Ga ik weg? Nee, nog 5 dagen, dat is het eigenlijk.
1: Dus ja, want dan is het 21 juni, dan is het de langste dag. Oh ja, je hebt wel meer fouten gemaakt trouwens. Pak even een appje van Andrea erbij. Dat is een redelijk oud appje hoor, 1 minuut of 20. Wat een ontzettend smakeloze, ongepaste opmerking over die homogenezing.
0: Welke homogenezing?
1: Het is Pride Month. En dat is een periode waarin minderheden extreem onder druk staan. Jij zou als radiopresentator hier beter over na moeten denken, Ruud. In een samenleving waar mensen al lijnrecht tegenover elkaar staan, zou jij moeten verbinden in plaats van nog meer zout in al hele diepe wonden te gaan strooien.
0: Ja,
1: je bent een gênante vertoning. Je moet je doodschamen. Dat stuurt Andrea om 9:05.
0: Ik vind dat helemaal terecht, Andrea. Het spijt mij ook. Zal ik weer sorry doen? Het ging om homogenezing. Dat is verboden.
1: Het is verboden in Nederland.
0: Oh, verboden in Nederland. Dus je kunt naar België nog.
1: Radio 2 weerbericht. Vanavond droog, een graad of 10. Morgen kan er in het noorden wat lichte regen vallen. In het zuiden veel zon. Wordt het 19 tot 26 graden. Verkeersinformatie
0: van de ANWB. Smakeloos weer allemaal.
1: Gap.
0: Rijn Baartman. Wat? Rijn Baartman is bij de ANWB. Rijn is druk.
2: Ja, het is druk en vooral rond Utrecht. Bij knooppunt Lunetten vanwege de wegwerkzaamheden daar. Dat merk je vooral op de A12 richting Arnhem. Je doet er daar 40 minuten langer over. Dan de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Maarhezen. Een half uur vertraging door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. De A9 richting Amstelveen. Bij knooppunt Holendrecht is een ongeluk gebeurd. Daarom zijn er 2 rijstroken afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. En tot slot nog de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer is het wegdek in slechte toestand. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en je vertragingstijd 20 minuten.
0: Rijn, dankjewel hè. Het NOS Journaal van 5:30, hier is Joeri Stubenitski. Joeri? Goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteravond in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd en ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS slapen. Ze moesten meteen weer terug naar Mexico. Iran noemt het oneerlijk en wil dat de FIFA ingrijpt. Als er in een gemeente protesten zijn tegen een asielopvang, dan duiken daar telkens dezelfde groepen mensen op van buitenaf. Uit een analyse van de NOS blijkt dat het kleine groepen van hooguit tientallen mensen zijn die elkaar ook online oproepen om te komen. Bij de 48 onderzochte demonstraties was bijvoorbeeld 1 man 31 keer te zien. Opvarenden van een Russisch marineschip hebben op het kanaal tussen Engeland en Frankrijk waarschuwingsschoten gelost omdat een jacht te dichtbij kwam. Dat meldt Sky News. De spanningen lopen steeds verder op. Een paar dagen geleden namen de Britten nog een schip van de Russische schaduwvloot in beslag. En Staatsbosbeheer is helemaal klaar met afvaldumpingen in de natuur. Zoals in het Zuigerplasbos bij Lelystad, zegt een boswachter bij Omroep Flevoland.
4: We zijn hier gewoon een aantal uren per week mee kwijt om dit gewoon af te voeren, weer op te ruimen. Dus er zit gewoon veel werk in. Werk die we dus niet kunnen besteden in de leuke dingen die eigenlijk bij mijn vak horen als boswachter.
3: Hij snapt ook niet dat mensen hun spullen niet even naar de stort brengen, want dat is veel goedkoper dan als ze worden gepakt. Afvaldumpers kunnen nu een boete krijgen van €500 en ze moeten de opruimkosten betalen. En die dumpers die worden volgens de handhavers steeds vaker achterhaald.
0: Joeri?
3: Ja?
0: Mag ik jou bedanken?
3: Jazeker.
0: Joeri Stubenitski, dankjewel voor je bijdrage.
3: Graag gedaan.
0: En tot morgen.

0: vandaag zo'n drukke dag. Ik moest een spandoek maken vanochtend om te demonstreren van de week. Nou, dat komt later wel. Ik heb twee foto's bij mijn dochter opgehangen in haar huis. Ik ben naar het atelier geweest.
1: Wat voor foto's?
0: Foto's
2: van jezelf. Portretten van jouw hoofd.
0: Twee portretten is ze gekregen. Maar van iemand anders. Van een model en van een auto. Dat vond ik zo mooi.
2: Oh, ja. Leuk.
0: Dus die heb ik waar opgehangen. En toen ben ik naar de Albert Cuypmarkt gegaan in Amsterdam. En daar heb ik met mijn telefoon wat opgenomen in het kader van Ruud's draaiorgelquiz. Als jij enig idee hebt welk liedje hier verdraaiorgeld is, direct bellen met 0800-1122. Dus 0800-1122. Welk liedje is hier verdraaiorgeld? Opname is goed, hè?
1: Goede kwaliteit,
0: ja. Zeker. iPhone 19.
1: Heb jij al?
0: Ja. Zo'n eentje uit de oude doos. Maar ja, het was niks anders. En dat speelde hij een uur lang achter elkaar. Dus. Geef misschien wat matten. En,
1: geef vechten.
0: Ja, ja, vechten. Ja. Hallo, met Zuid.
3: Hallo, met Barbara.
0: Barbara.
3: You. Hallo!
0: Hoi!
3: Hallo, het is hallo! Ik denk
0: hallo! Wat zeg jij?
3: Hallo!
0: Waar kom je, waar kom je vandaan?
3: Uit Assen, Brabant.
0: Oh ja, oké. Okay. Heb je enig idee welk liedje hier verdraaiorgeld is?
3: Ja, het dorp van
0: Wim
3: Sonneveld. Denk ik.
0: Hoe weet je dat? Is dit toeval of ken je dit? Of ben jij zo oud?
3: Nou, dat laat ik het midden, maar dat denk
0: nou,
3: ik
0: wel. Nou, Gijs kent het namelijk ook. Gijs is heel jong, dus of je
3: ja,
0: oud of jong.
3: Gijs is heel jong, ja, niet heel jong.
1: Ja, je kan gewoon wel zeggen dat je 29 bent, hoor, Barbara.
0: Ja, precies, maakt mij niet uit.
3: Nou,
0: ietsjes ouder. Oké. Okay. Zeg maar, jij zegt Wim Sonneveld Herdorp. We gaan even checken.
3: Ja, ja.
4: Een kar die ratelt op de kei.
0: Oh, ja.
2: Sticker gewonnen om het zonnetje in de file te zijn deze zomer. Een wild in de middag fluitje, zodat je als scheidsrechter kan spelen tijdens het WK. Een de wild in de middag paar sokken om aan je voeten te doen. En een echte de wild in de middag strooikaart om de barbecue mee aan te steken.
3: Geweldig, dankjewel.
0: Oké, okay, ja, de wild
5: hier. Er is maar één.
0: Zometeen hier live homogenezing. NPO Radio 2.
5: NPO Radio 2.
6: NPO Radio 2.

0: De helft zegt, ja, dat ken ik niet, zo oud. Klopt. En de andere helft zegt, nou, het kan nog best, het is oud, maar iedereen kent het nog. Gijs, jij bent van kamp 1, hè?
1: Ik kende dit niet, nee.
0: En je vindt het ook rommel?
1: Nou, ik zou dit...
0: Kun je gewoon zeggen.
1: Ik zou het zelfs niet aanzetten.
0: Duncan gaat hier over de muziek. Die was geen voorstander van. Die zei van, nou, het is helemaal geen... Het geeft een maand in de top 40. Toen dacht ik, top 40. Wat hebben wij met de top 40 te maken? Mafkees.
2: Oh, sorry. Maar we mogen mensen toch ook een beetje onderwijzen soms. Dat ze ook wat meekrijgen van oude muziek. Want Gijs kent het nu. Dit is, ik vind dit persoonlijk wel een klassieker.
1: Welk jaartal was dit, Ruud?
0: Oh, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
2: Maar dit is geschreven door Barry Gibb, toch?
0: Ja, zeker. Ja,
2: het, van de Bee Gees.
1: 78.
2: Nou, dat bedoel ik.
0: Maar hoe heet het dorp van Wim...
1: Wim Sonneveld.
0: Wim Sonneveld.
2: Ja. Ja, maar dat komt omdat hij in een dorp woont.
0: Ja, ja,
2: dat is... Dan moet je dat lied kennen.
1: Ja, ik weet nog hoe dat was.
0: Ja, je weet.
2: Pluimpad van zijn vader.
0: Een pad van zijn vader.
1: Ja. Juffrouw op fiets.
0: Ja, dat vind je mooi, hè?
2: Een juffrouw.
1: Juffrouw op fiets.
2: Oh, mooi.
0: Gijs gaat op zaterdag lekkere koeken halen. Lekkere koeken halen met koffie. Mm, lekker.
1: Ja, dat doe ik wel. Ja, is dat gek?
0: En iedereen praat dan als Herman van Veen.
2: Nou, dat denk ik niet in Enter, hoor.
0: Nou, ben je ooit in Enter geweest?
2: Ja.
0: Bij Gijs thuis?
2: Bij Gijs.
0: Hoe is dat?
2: Dat is heel leuk, heel geordend, heel leuk, heel sfeervol.
0: Je moet even meenemen hoe dat bij Gijs.
2: Ik vond het heel gezellig bij Gijs thuis. Oh, het was heel geordend. Hij heeft een fantastische tuin. Ik heb daar heerlijke rozeetjes zitten drinken.
0: Is het een man cave of niet? Ik ben nooit bij Gijs thuis geweest.
2: Nou, toen was het sowieso natuurlijk nog niet...
1: Toen was er nog geen man cave.
2: Nee,
1: het wordt nu steeds meer man cave.
2: Het wordt nu een beetje pijnlijk wat we nu gaan doen. Ja, nee, ik vond het echt heel sfeervol. Ben jij er nooit geweest, Ruud?
0: Nee, ik ben nooit uitgenodigd. Gevaarlijk. Nooit uitgenodigd.
2: Nou, zullen we een keer samen naar
0: ik
2: Gijs
0: Ik ben nooit
2: toe?
0: Uitgenodigd, Gijs. Fucking leugenaar. Ik ben nooit uit. Je hebt nooit... Ruud, kom je bij mij eten? Ik heb jou heel vaak bij mij thuis gehad.
2: Je kan bij hem, volgens mij, dat hebben wij toen niet gedaan, maar hij steekt zo de barbecue voor je.
0: Echt,
2: dat
0: is waar. Ja.
2: En dat kan hij heel goed.
0: Heb jij een green egg?
1: Nee, ik heb er 3.
0: Hoe bedoel je 3?
1: 3 barbecues.
2: Dat bedoel ik.
0: Ah, oh, echt mooi. Ik vind dat echt mooi.
2: Ik vind dat we daar echt een keer langs moeten, Ruud.
0: 3 barbecues, dan ben je echt gewoon de baas.
1: De baas?
2: Is hij ook, van Enter.
0: Ja, dat weet ik. Maar 3 barbecues. Dat jij dat ook zegt, gewoon, ik heb 3 barbecues.
2: En ook met mooi. Een beetje trots in zijn stem. Ja, dat vind ik ook leuk. Mooi.
0: Stem iets lager nog, 3 barbecues. En 1 waarschijnlijk op gas, eentje op elektra.
2: Heb je ook een Scott op braai?
0: Oké, nu is genoeg.
3: Wild in de
4: Is er een dokter hier?
0: Hebben ruim 14.000 vrouwen die ooit een borstvergroting ondergingen hun implantaten laten verwijderen. Want de voorkeur voor natuurlijkheid of natuurlijk lichaam neemt toe. Dokter Felicia, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
0: Is het een mogen we zeggen modeverschijnsel?
5: Nou ja, modeverschijnsel, dat is vaak wat grilliger. We zien eigenlijk de afgelopen 10 jaar al dat de trend steeds meer geworden is van nou, het hoeft allemaal niet zo extreem. Ik heb veel meer een kleine aanpassing waardoor ik gelukkiger zou kunnen worden. Maar dat wel bij mijn lichaam past.
0: Ja.
5: Dus niet meer echt dat schreeuwige, opvallende plaschirurgie. Dus dat is eigenlijk al een beetje trapsgewijs afgenomen.
0: Ja. Als de voorkeur voor een natuurlijk lichaam toeneemt, dan kunnen de klinieken de deuren sluiten. Of is dat een misvatting?
5: Nee, dat is absoluut dat is echt heel plat geslagen, zeg maar. Maar nee, dat is zeker niet wat er gebeurt. Nee, kijk, ik vind het juist een hele gezonde tendens. En patiënten zijn ook veel beter...
0: Nee, maar jij zit in een luxe positie.
5: In welke zin?
0: Nou, dat jij gewoon... Jij bent zo druk, jij kan de hele dag mensen wegsturen.
5: Ja, nee, maar zeker niet. Nee, maar ik doe juist heel veel dit type patiënten. Hè, die zeggen van, nou, ik wil wel wat, maar niet te veel. Ik wil niet dat de hele wereld het ziet. Ik doe het echt voor mezelf. Dus dat zijn gewoon hele bewuste mensen die gewoon goed geïnformeerd zijn. Weten waar ze aan starten. En ja, vooral niet dit is het plaatje wat ik zie. En de perfect picture, kan je het namaken. Mm, dat is helemaal niet fijn. En gelukkig gebeurt dat ook niet meer zoveel.
0: Scheelt het dat jouw achtergrond oncologisch is? Dat jij...
5: Ja, nou ik denk dat je daar misschien wel een punt hebt. Want dat is natuurlijk uit een hele achtergrond dat je esthetische ingrepen ook doet. Ik denk ook, je moet altijd veel lastigere en complicaties kunnen oplossen. Wil je goed in een privé setting dit kunnen doen, wat ik nu doe. En ja, weet je, natuurlijk ook voor oncologische patiënten worden implantaten geplaatst. Dus ik denk wel eens, ja, als er dan heel erg negatief alleen maar iets wordt geschreeuwd over implantaten, raak je die patiëntengroep ook die geen keus hebben.
0: Ja.
5: Dus dat is nooit zo genuanceerd in de media. En dat vind ik wel eens jammer.
0: Nou, daar is nu tijd voor. Zeg maar, sommige vrouwen laten implantaten verwijderen vanwege eventuele gezondheidsrisico's. Hè? Waar moeten we dan aan denken? Zijn dat die zogenaamde PIP-implantaten, wat we toen hadden?
5: Nee, dat is puur zeg maar het lichaamsvreemde materiaal. Okay. Dus we weten, en daar zijn we ook gewoon steeds meer gaan registreren. Door dat registreren van wie dragen er implantaten, welke vrouwen zijn gevoelig voor afweerreacties op een lichaamsvreemd materiaal, weten we natuurlijk veel meer. En dat doen we pas sinds 2015, dat we echt bijhouden wie wat waar. Dus die data, daar hebben we natuurlijk superveel aan. En daardoor kunnen wij patiënten ook gewoon steeds meer informeren. En dat is eigenlijk, vind ik, onze voornaamste rol. Want patiënten kiezen toch uiteindelijk zelf, als ze maar goed geïnformeerd zijn, van hey, waar begin ik aan en wat wil ik?
0: Ja, zo'n Kim Kardashian, bestaat de kans dat zij op een gegeven moment ook zegt, nou, ik ga weer terug naar normaal?
5: Nou, wat nu want als we het over een trend hebben, die hele volle billen met heel veel lipofilling. De lipofilling is dus niet alleen met een implantaat, maar puur met eigen lichaamsvet iets vergroten, wat Kim Kardashian dan heeft gedaan op verschillende locaties. Dan zien we nu juist dat ze zeggen, oh, het mag echt wel een stapje minder. Dus daar wordt vet alweer weggehaald uit billen. Ja. Weet je, dus dat is dan een beetje de Tuscan tummy. Nou, ik weet allemaal niet hoe ze dat noemen, maar het is, die gaat wel alle kanten op, maar dat is dit niet. Wij zijn ook met z'n allen natuurlijk veel meer bezig met gezond eten, veel sporten. Dus veel vrouwen zeggen tegen mij, ja, daar past dat implantaat eigenlijk voor mijn gevoel niet meer zo bij.
0: Nee. Is de tijd veranderd?
5: Ja, dat wel. En dat vind ik wel gunstig. Ik denk dat het heel fijn is dat je gewoon met een patiënt veel beter op niveau kan praten. Omdat ze zo goed geïnformeerd zijn, zoveel kunnen lezen. Dus daarin is onze rol ondersteunend, maar niet beslissend.
0: Mooi. Kijk, dat is mooie laatste woorden. Dokter Felicia, mag je ontzettend bedanken?
5: Ja, natuurlijk.
0: En tot snel weer.
3: Er is maar één.

0: Dus veel vrouwen zeggen tegen mij, ja, daar past dat implantaat eigenlijk voor mijn gevoel niet meer zo bij. Nee.
1: Is de tijd veranderd?
0: Ja, dat wel. En dat vind ik wel gunstig. Ik denk dat het heel fijn is dat je gewoon met een patiënt veel beter op niveau kan praten. Omdat ze zo goed geïnformeerd zijn, zoveel kunnen lezen. Dus daarin is onze rol ondersteunend, maar niet beslissend.
2: Mooi. Kijk, dat is een mooie laatste woorden. Dokter Felicia, mag ik je ontzettend bedanken?
0: Ja, natuurlijk.
2: En tot snel weer.
3: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Peppers en de Red Hot Chili Peppers. Ik ben de titel even kwijt, sorry.
1: Other side.
0: Straks aan 6 uur op NPO Radio 2, Emily de Wild met het oorwil ook wat. Emily.
2: Hi.
0: Hoi. Wat ga je doen?
2: Wij bellen over de Bosbus.
0: De Bosbus?
2: De Bosbus. Er is dus een bus en die helpt jou om het heel makkelijk het bos in te krijgen. Als je met mentale dingen zit of gewoon. Dus goed voor je mentale gezondheid. En vooral jongeren, die stappen dan bijvoorbeeld in Utrecht in. En die gaan dan gratis mee en dan worden ze weer opgehaald. Super.
0: Oh, je wordt niet gedropt in een bus?
2: Ja,
0: en dan, bos.
2: Nee. En daarna mag je weer mee terug.
3: Oh, dan moet je een uur wandelen of zo.
2: Ja, je moet
0: tijd. We lopen ontzettend...
2: Dua Lipa.
0: In de
2: Goudstot.
0: Oh, Dua Lipa in de Goudstot. Oké, in de eerste plaats.
1: Madness.
3: Jezus.
2: Weet iemand ook welke... Hoe heet die plaat heet?
3: Our House.
2: Ja, goed zo. Goed zo.
0: Oké, nou, dan hadden we alle drie. Tot morgen.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Emily.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, 2 bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
5: Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Ster. Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer, alle zakken aan 90 of 125 gram, 1+1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1+1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2+1 gratis.
11: Obelink, alles voor kampeergeluk.
12: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
11: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
11: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1+1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: De 6 uur, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. En NOS Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goeie avond.
11: Hey Emily, goedenavond. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden, zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het moeten wel grote gebieden zijn om de maatregel effectief te laten zijn, zegt verslaggever Lars Geerts.
12: Onteigening, dat wil het kabinet nog zeker niet. En als je het gebied kleiner houdt, ja, dan word je dus gedwongen om wel harder in te grijpen bij minder bedrijven, omdat in zo'n kleinere zones nou eenmaal minder bedrijven staan.
11: Het betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen moeten vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen op van buitenaf. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse. Het gaat niet alleen om extreemrechtse defendgroepen, zegt verslaggever Bas de Vries.
13: Je hebt ook allerlei andere groeperingen, met name als Nationale Trots, Vaderlandsliefde, Freedom Fighters, Brigade Holland. En sommige mensen zijn alweer actief voor verschillende van die clubs tegelijk. We zagen bijvoorbeeld een paar mensen uit de defendhoek die per persoon sinds september dus bij 20 tot 30 verschillende demonstraties aanwezig waren.
11: Minister Karremans benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Hij reageerde vanmiddag op het nieuws van gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW.
14: De vraag die natuurlijk eronder ligt, is op basis van die cijfers een beoordeling gedaan om die Tesla's toe te laten tot de Nederlandse weg. Het antwoord daarop hebben we natuurlijk navraag bij gedaan bij het RDW en dat is niet het geval.
11: Nederland is het eerste land in Europa waar zelfrijdende auto's op de openbare weg mogen. NOC-NSF heeft de nieuwe leiders voor de Nederlandse Olympische ploegen bekendgemaakt. Bij de Paralympische Spelen wordt het oud-handbiker en triatleet Jetse Plat. Bij de reguliere Olympische Spelen in L.A. in 2028 is Irene Wüst de chef de mission. Nederlands succesvolste Olympier werd bedolven met felicitaties.
15: Ja, ik werd vanochtend wakker en ik had mijn telefoon op niet storen. Ik haalde me eraf en ik had 46 berichtjes. Ja. Dus het was alsof ik Olympisch goud had gewonnen. Weer zo'n waas aan felicitaties. Ja.
11: Wüst is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Die was graag chef de mission gebleven. Het weer, vanavond is het droog bij een graad of 10. Morgen kan het 26 graden worden. In het noorden met wat lichte regen en in het zuiden met meer zon.
10: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB is Rijn Baarmans. Hi, Rijn.
16: Hi, Emily. Goedenavond. De meeste files die staan op dit moment rond Utrecht en dat komt door de werkzaamheden bij knooppunt Lunetten. Een half uur vertraging hier. Ook op de A1 is het druk, richting Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer, met een vertragingstijd van 20 minuten door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. De A58 dan, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp rijd je de file in. Reken hier op een kwartier vertraging. En de A73 richting Maasbracht. Bij Kuik zitten gaten in de weg. En daarom doe je er 20 tot 25 minuten langer over.
10: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met Madness. Tot zo.
17: Win de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren.
17: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
17: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
18: Dat gaan we vieren!
17: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
22: ANWB en gaan.
23: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
24: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
23: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
23: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
25: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
26: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
27: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
28: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
27: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
29: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het oor wil ook wat.

0: Moet meteen denken aan die huizen, die straat in Den Haag is het volgens mij toch, dat al die huizen oranje zijn. Dat is wel redelijk te gek natuurlijk.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Een hele goede avond. Ciao tutti. Welkom op deze dinsdag, wat is het, 16 juni. Jeetje, het is al bijna de helft van het jaar voorbij. Ik ben er weer voor je op dat fijne moment waarop het tempo een beetje omlaag kan en de benen dan ook weer omhoog. Dus ik zou zeggen, hang je keurslijf even aan de kapstok en chill lekker met me mee. Lekkere muziek heb ik ook. Muziek die vast heel goed past bij een verfrissende boswandeling. Dat is namelijk knettergoed voor je. En waar je dan weer naartoe kunt worden gebracht in de bosbus door de chauffeurs van de boshalte, hoor je zo meteen meer over. En in de Gouden Strot vandaag, ja, Dua Lipa, wat maakt haar toch zo'n goede herkenbare Gouden Strot, hoor je allemaal later. Nu eerst de Bauza en Magnetic.
1: Radio 2.

Joshua Caddison en Jesse en voor De Bauza en Magnetic hier in het Orwell ook wat nog steeds een goede avond. Misschien heb je nu, net als op het WK, een hydration break in de vorm van een lekker glaasje wijn naar je werk. Snap ik? Kun je vast een lekker smooth plaatje bij gebruiken. Heb ik ook voor je. Back on 74 van Jungle namelijk. Klinkt enorm oud en ontzettend nieuw ook tegelijkertijd. Geweldige band uit Londen en een enorm fijn zomersliedje ook al een beetje. Hè? Voorproefje op het lekkere weer van de komende dagen. Ik zou zeggen proost.

vrolijk Blokzo met Dire Straits. En daarvoor Jungle Back on 74. Marianne die appt mij. Heidi, Emily, wat vind jij? Is het niet gewoon een heel mooie dag voor Suddenly I See van Katie Tunstall? Lekker mee blaren met de balkondeuren open. Daar heb ik zin in. Ik heb daar ook meteen zin in.

0: store en suddenly I see. Het is bijna 6:30. De NOS headlines krijg je van Juri.
1: Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo mag er volgens plannen rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden moet die zone maximaal 500 meter worden. President Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Oekraïne. Er is weinig collegialiteit onder kappers in de regio Rotterdam. Meerdere kappers zijn bedreigd nadat ze een eigen zaak hadden geopend, hoorde Omroep Rijnmond. Het overkwam ook een kapper in Schiedam. Zijn ruiten zijn ingeslagen, naar eigen zeggen door een kapperszaak waar hij eerder heeft gewerkt.
2: Ja, hij is niet blij als ik hier gewoon Schiedam open. Hij zegt, ja, je gaat mijn klanten gewoon nemen daar. Hij zegt, je hebt 2 weken en moet deze zak gesloten. Als niet, we gaan kinderen en vrouwen alles doodmaken.
1: In Vlaardingen werden in de afgelopen tijd ook meerdere zaken beklad en vernield. En een brommer die in 1984 in het noordwesten van Italië werd gestolen van een Italiaanse jongen is na bijna 42 jaar teruggevonden. De politie vond de Garelli VIP 50 tijdens een controle. Een man reed zonder kentekenplaten op die brommer en de politie wist de oorspronkelijke eigenaar te achterhalen. Die is inmiddels 58 jaar en dolgelukkig met zijn oude liefde. Die rijdt volgens hem als vanouds. Het weer, het is zonnig en droog. De temperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 12. Morgen bewolkt met in het noorden wat lichte regen. In het zuiden droog en meer zon. En het wordt maximaal 25 graden.
0: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB is Rijn Baartmans. Rijn, waar staan ze?
3: Nou, ze staan onder andere op de A1 richting Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er dicht. De A12 richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. Bij knooppunt Lunette zijn ze aan de weg bezig deze week en dat zorgt voor veel vertraging. Nu nog 1 kwartier. De A50, Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Heerde doe je er 1 kwartier langer over. En tot slot nog de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuik zitten gaten in de weg en hierdoor is de rechte rijstrook dicht. Reken ook hier op 1 kwartier vertraging.
0: Dankjewel. Wie wil er allemaal naar het bos? Ik wil ook naar het bos, maar soms is zo'n bos best lastig te bereiken. Maar daar is nu iets op bedacht. Het heet de boshalte en je zo hoort zo wat het is.
4: I've been around, you know. There was a time I could see. And I have seen.

0: Roxanne Hazes en Tranen in de Gift Shop is de topsong voor deze week. En daarvoor hadden we de Stones en Paint It Black hier op NPO Radio 2. In het oorwel ook wat. Stel je voor, hè, je stapt vanaf het Domplein in Utrecht in een bus. En hij maakt dan maar één stop en dat is midden in het bos. In Utrecht pendelt de Bosbus gratis deze week. Met als doel jongeren en jongvolwassenen de natuur te laten opzoeken. Jesse Jurrig is initiatiefnemer van de Boshalte. Hi Jesse.
1: Hoi.
0: Hallo, neem mij eens mee. Wie bij de boshalte de bosbus pakt, er zijn heel veel bees, die komt waar precies uit en wat is er dan te doen?
1: Bij landgoed Beerschoten kom je uit. Een heerlijk bos, wat ook overloopt in andere bossen. En al daar kun je bosbaden. Dat komt oorspronkelijk uit Japan. En dan leer je op een hele zintuigelijke manier door het bos te dwalen. En je kan hier en daar ook naar planten luisteren. Je hebt een soort van plant. Sapstromen die in planten plaatsvinden. En die kunnen omgezet worden naar tonen. En dat kun je beluisteren.
0: Oh, wat grappig. Zeg maar gewoon door ernaast te staan? Of is daar apparatuur voor?
1: Daar is wel apparatuur voor.
0: Oké, ja, dat heb je wel heel goed gehoord. Hey, maar bosbaden. Jij zei bosbaden, dat is een soort van jezelf onderdompelen in de sfeer van het bos of zo?
1: Ja.
0: Top. Jij bedoelt niet letterlijk gaan zwemmen ergens in een bosbad?
1: Nee, dat zou ik ook lekker vinden, maar dat is weer iets anders. Nee, het gaat er eigenlijk om dat je met al je zintuigen zoveel mogelijk je onderdompelt inderdaad in dat bos. En eigenlijk heeft zo'n bos hele positieve effecten op al je zintuigen. Dus je zicht, je gehoor, je reuk en je ademt ook stoffen in, microbionen. Het is allemaal heel erg goed voor je. Dus, en eigenlijk veel beter dan we tot voor kort eigenlijk dachten.
0: Oh.
1: Ja, dus we hebben... Ja, iedereen weet wel, ga even lekker uitwaaien, even lekker naar het bos. Dat weten we, dat goed is voor ons. Maar steeds meer wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het ook echt als alternatief voor medicatie zeg maar, gezien kan worden. Dus daar wordt nu een beetje mee geëxperimenteerd. In andere landen zijn ze er al wat verder mee. In Canada, Nieuw-Zeeland, Japan. Maar ook in Nederland zijn er fysiotherapeuten en huisartsen die het bos echt voorschrijven als een soort recept.
0: Oh, wat een gek joh. Dat wist ik helemaal niet, wat leuk. En is daardoor ook bij jou dat idee voor die halte ontstaan? Of?
1: Ja, ook. En ik ben zelf ook een tijdje overspannen geweest. Ik ben natuurlijk ook veel de bossen ingetrokken. En dat had op mijzelf een heel positief effect. Het maakte dat ik veel rustiger werd en wat minder stress ervoer. En dat wilde ik eigenlijk ook een beetje delen met anderen. En met name ook jongeren en jongvolwassenen. Omdat daar zo ontzettend veel mentale gezondheidsissues spelen. Dus veel depressie, veel angststoornissen, veel stress, veel prestatiedruk. En het bos, dat is eigenlijk op al die onderdelen gewoon heel erg heilzaam.
0: Zo, wat te gek joh. Maar ja, het is specifiek eigenlijk jongeren. Ik geloof van 18 tot 28 jaar. Daar richten jullie je op?
1: Ja.
0: En,
1: het is in principe voor iedereen, maar dit is een groep zeg maar, die dat extra goed kan gebruiken. En ook een groep zeg maar, waar de afstand tot dat bos zeg maar, wat groot is.
0: Ja, omdat ze geen eigen vervoer hebben, of tenminste omdat ze geen auto hebben. Moet ik het zo zien? Of is er een mentale drempel om niet naar het bos te gaan? Want dat is iets voor oudere mensen of zo, moet ik daaraan denken?
1: Nou, ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met de online cultuur. Die groep zit natuurlijk ook, is veel meer... thuis, zeg maar, op social media en andere online platformen. Dus dat slokt best wel veel tijd op. En daardoor is de stap, zeg maar, om zo'n bos te bezoeken volgens mij ook wat groter. Ik weet eerlijk gezegd niet precies, zeg maar, waar dat allemaal mee te maken heeft. Het zal ongetwijfeld, zullen er allemaal factoren een rol spelen. Maar wat je wel echt ziet, is dat de afstand dus inderdaad groter is, of de drempel hoger is, zeg maar, voor specifiek die groep om dat bos op te zoeken.
0: En wat krijg je voor reacties van mensen die dan, dus van die jongeren bijvoorbeeld, die erbij zitten, die dit zijn gaan doen?
1: Ja, ik vind het echt wonderlijk dat al bij het zijn in het bos, dus dan is er nog bijna niks gedaan, of dan gaan we vertragen, en dat dan al, zeg maar, wordt aangegeven dat het zo fijn is en dat er ook de ambitie wordt uitgesproken om dat veel vaker te doen. En dat het eigenlijk zo zonde is dat dat bos relatief dichtbij is. Maar zo weinig zeg maar, opgezocht wordt.
0: Ja.
1: En,
0: wat te gek zeg. Maar het is een groot succes toch? Want hoe werkt het? Kan je er gewoon naartoe? Of moet je een tijdslot boeken? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, we doen het elke zondag in juni. In Utrecht dus inderdaad. Het is een pendeldienst vanaf het Domplein. En ja, we zitten volgens mij zo goed als volgeboekt, maar je kunt nog even kijken of er een plekje is. En dat is een soort van experiment. En daarna gaan we kijken inderdaad of het mogelijk ook structureel toegepast kan worden in Utrecht of in andere steden.
0: Ja.
1: We hebben ook samengewerkt met een ROC. En dan is het een pop-up boshalte. En van daaruit zeg maar, kunnen studenten dan inderdaad het bos opzoeken. Dus dat is een alternatief voor stoelmassage of andere vormen, ja, zeg maar, waar je eventjes wat kunt chillen.
0: Ja.
1: Even op broodje bos, dat je lekker gaat lunchen, zeg maar, terwijl je wandelt door het bos. Dat is ontzettend goed voor je. En ja, waarom niet er veel meer gebruik van maken?
0: Ja, en Nederland is zo groen eigenlijk en zo mooi. En we moeten daar veel meer gebruik van maken. Het zou heel leuk zijn als dat in meerdere steden natuurlijk ook jouw initiatief zou kunnen zijn. Wat leuk zeg, Jesse Jurg, dank voor je tijd. En boshalte.club is geloof ik de site, of niet?
1: Ja.
0: Ja. Leuk. Dankjewel. En ga daar lekker naar kijken als je denkt van oeh, dit is wel tof. En misschien kan ik het ook wel in mijn eigen stad initiëren. Dankjewel.

0: Killers en hun meesterwerk Human. En daarvoor hadden we UB40 en nu hebben we weer wat anders.
1: The after dinner hit.
0: Namelijk de after dinner hit. Misschien sta je nog wel even te wokken in je keuken. Die mokken lekker wokken. Of misschien heb je net een moussaka achter je kiezen. Kun je vast een hele fijne plaat bij gebruiken. Ik kreeg laatst een verzoekje om weer eens iets van...

Killers en hun meesterwerk Human. En daarvoor hadden we UB40 en nu hebben we weer wat anders. After Dinner. Namelijk de After Dinner Hit. Misschien sta je nog wel even te wokken in je keuken. Die mokken lekker wokken. Of misschien heb je net een moussaka achter je kiezen. Kun je vast een hele fijne plaat bij gebruiken. Ik kreeg laatst een verzoekje om weer eens iets van Lisa Stansfield te draaien. Nou, dat ja...

0: Killers en hun meesterwerk Human. En daarvoor hadden we UB40 en nu hebben we weer wat anders.
1: The after dinner hit.
0: Namelijk de after dinner hit. Misschien sta je nog wel even te wokken in je keuken. Die mokken lekker wokken. Of misschien heb je net een moussaka achter je kiezen. Kun je vast een hele fijne plaat bij gebruiken. Ik kreeg laatst een verzoekje om weer eens iets van Lisa Stansfield te draaien. Nou, dat laat ik mij echt geen twee keer zeggen.
2: I don't know.

0: zet je heupen maar in de startblokken, want we hebben een compilatie van haar hits. Nou, kunnen we echt uren mee bezig zijn. Zo goed is die vrouw. Maar wat ga ik van haar draaien? Emma maar.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn... Bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Dit is NPO Radio 2.
14: 7 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden, zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
15: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, nou, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
14: De nieuwe plannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
5: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
14: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteravond in Los Angeles. Ze waren daar maar kort voor de wedstrijd en ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Iran noemt de gang van zaken oneerlijk. Het weer, vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, Annette Schut. Dan is er nog een en ander aan verkeer, hè, Rijn Baarmans. Wilt een beetje opschieten, die files?
17: Ja, dat wil opschieten. Ik heb er eigenlijk nog maar één. En dat is de A73 richting Maasbracht. Want tussen Kuik en Boksmeer zitten gaten in de weg. Dit zorgt voor ongeveer 10 minuten vertraging, omdat de rechterrijstrook dicht is.
16: Dankjewel. Zometeen de gouden strot van Dua Lipa. En wat dacht je van Steen, Peter Gabriel? Komt er allemaal aan, tot zo. Ster.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
21: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
23: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
24: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
23: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
25: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
26: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
27: Brussel-Zuid.
26: Hé, nu al?
25: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
28: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het oor wil ook wat.

staat echt een weergaloze live versie van deze plaat op YouTube. Dan treedt ze op, die Lisa Stanfield, in de Odeon in Londen. En dan hoor je het hele publiek go Lisa doen. Dat moet je echt even opzoeken als je het leuk vindt. Echt heel vet om te kijken. Wat ook leuk is, is Dua Lipa. Ze is pas 30 jaar wereldberoemd, net getrouwd. En zometeen de Gouden Strot. Dus

0: oor wil ook wat.
1: Ik vond het een leuk verhaal gisteren van dat kleine voetbaleiland Kaapverdië. En hoe ze gisteravond gelijk speelden tegen voetbalreus Spanje. 0-0 bleef het. Maar die keeper van Kaapverdië, dat is Josimar Vazinha heet hij. Die liet gewoon geen enkele bal door. Geen één. Het is natuurlijk al een kunst op zich tegen Spanje. Maar hij is dus ook van 40.000 volgers op Instagram naar 8,6 miljoen volgers op Instagram gegaan. In een dag. Vind ik toch leuk. Echt een superster. Bijna zoiets als de gouden strot van vanavond. Ik heb het over superster Dua Lipa, die okay, net iets meer volgers heeft, namelijk 88 miljoen. Maar ontegenzeggelijk de heldenstatus al heeft bereikt. Wat een stem heeft deze bloedmooie harde werker. Echt een enorme hitjesknaller en een bijzonder figuur. Je hoort zo waarom. Ik laat mijn oor

0: Home Wrecker. En voor Phil Collins, You Can't Hurry Love. Nee, zeker niet. Dat kan niet, hè?
1: De Gouden Strop. Een ode aan de beste stemmen aller tijden.
2: Please.
0: In de Gouden Strot eren we iedere week een stem die net even wat specialer is dan gemiddeld. Deze week is er een echte popster aan de beurt. Ik kan wel zeggen de It Girl of the Moment. Ik heb het over Dua Lipa.

0: Ja, je hoort haar hier live. Be The One is ook meteen de plaat waarmee Dua Lipa de hele wereld laat horen wie ze is. En ze is op dat moment pas 21 jaar oud. Maar voor de rode lopers miljoenen streams, miljarden streams trouwens, en gillende fans, ziet haar leven er heel anders uit. Ze wordt namelijk in 1995 geboren in Londen. Muziek wordt haar echt met paplepel ingegoten, want haar vader, Duka Jean Lipa, is lid van een populaire Kosovaarse rockband. Dus ja, dat zijn allemaal artiesten. Haar familie. Haar ouders die vluchtten in de jaren 90 vanuit Kosovo naar Londen. En Dua's jeugd die speelt zich daarom af tussen twee werelden. Het bruisende stadsleven aan de ene kant en haar roots in de Balkan aan de andere kant. En in die Balkan gaat ze uiteindelijk, ja, daar gaat ze naartoe terug met haar ouders, omdat het daar rustiger is geworden na de oorlog. Maar wanneer Dua Lipa 15 jaar is, neemt ze een dapper en best wel opvallend besluit.
1: When I was living in Kosovo, there were so many artists that I wanted to see that wouldn't come there in concert, and I just felt like I wanted to come back to a place where there was so much more opportunity. Yeah. And so at 15 I moved back to London on my own.
0: Ja, dus op de 15e is ze gewoon in de eentje terugverhuisd naar Londen om haar muzikale droom achterna te gaan. Ze was gewoon nog een kind. Nou, wat doet ze? Ze zingt covers op YouTube. Ze werkt af en toe als model en ze gaat eigenlijk net zo lang door totdat de juiste mensen haar zien. Nou, met succes, want volledig op eigen houtje bouwt ze binnen no time een echt super succesvolle carrière. Met meer dan 20 internationale hits en miljarden streams is ze natuurlijk niet meer weg te denken uit de muziekwereld. En met 3 wereldwijde tours op haar naam heeft ze ook al lang bewezen dat ze live gewoon niet alleen overeind blijft, maar tot leven komt. Zo blaast ze werkelijk iedereen omver tijdens haar bekende Royal Albert Hall concert in 2024. Je kan wel zeggen dat Dua Lipa gemaakt is om op het podium te staan. Haar shows zijn tot in de kleinste detail helemaal uitgedacht. En ja, ze staat er dan ook echt, hè, zelfverzekerd, volledig in controle. En het maakt ook niet uit waar ze zich op de wereld bevindt. Ze zorgt er altijd voor dat ze haar shows persoonlijk maakt. Ja, je hoort haar een beetje matig, maar goed, je hoort haar bloed, zweet en tranen zingen tijdens haar concert in Nederland. Maar welk nummer ze ook zingt, ze neelt het gewoon. Dat komt natuurlijk omdat haar stem zo goed is. Haar kracht ligt in het lage en middenregister, wat haar ook zo'n hypnotiserend geluid geeft, hè. Maar ook haar hoge klanken zijn niet moeilijk voor haar. Die haalt ze gewoon. Haar stem is warm, donker, een beetje hees en zwoel. En het is ook wel een stem die je herkent uit duizenden.

Ja, dit zijn nog lang niet alle hits. Dua Lipa, je bent echt een ster waar we hopelijk nog heel veel van gaan horen. En je bent ook nog eens net getrouwd, dus gefeliciteerd. En van harte welkom in de Gouden Strot.

0: horen. She's Always a Woman. En voor Dua Lipa in de Gouden Strot. Be the One. Jeroen die zegt zeer prettig, Dua Lipa. Ik ken haar vooral van de bodypumplessen, snap ik. En Erik die zegt, vergeet ook niet de boekenclub Service 95 op YouTube van Dua Lipa. Want daar interviewt ze allemaal schrijvers en allemaal kunstenaars. Leuk. Dankjewel, Erik. Ja, er is nog steeds wel één file, denk ik. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hallo.
1: Dag Emily. Ja, is één file net ontstaan op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Nummersdorp en Willemstad is de vertraging 5 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech.
0: Dankjewel. Wat kan ik voor je draaien? Want in principe is het jouw oor wil ook wat. App me maar met de NPO Luister-app. Waar heb je zin in deze avond?

0: Salt and Pepper en En Vogue en What a Man. What a Man, What a Man.
1: NPO Radio 2, App Service.
0: Hallo Arjan.
2: Hey, goedenavond.
0: Hallo, alles goed?
2: Ja joh, lekker man.
0: Ga je voetje
2: nu?
0: Wat zei je? Wat?
2: Huh? Lekker weertje nu.
0: Ja hè?
2: Ja.
0: Heb je dat ook?
2: Zwembadje staat op 29 graden hier.
0: Oh, dus, ja. Heb je een zwembad?
2: Ja, ja, kleintje.
0: Gewoon zo'n klein pooldingetje of echt een zwembad?
2: Nou, zo'n offset metalen zwembad. Zeg maar.
0: Oh, lekker. Maar jij verwarmt hem, zei je?
2: Ja, met een warmtepomp.
0: Oh, oké. Okay. Oh ja, slim.
2: Ja.
0: Wat een goed idee, zit ik nu te denken.
2: Ja, het moet tegenwoordig wel, hè. Met die koude zomers.
0: Leuk, maar leuk. Wat heerlijk. En ga je zo voetbal kijken ook, of niet?
2: Dat sowieso, ja. Dat ja.
0: Wie spelen er ook weer?
2: Geen idee, ook.
0: Ook niet.
2: Ik ben niet zo'n voetbalfan, maar ik vind WK wel leuk.
0: Ja, WK is wel leuk. Ik heb dat ook, hoor. Maar ik vind die... Wat vind jij van die... ik had het er net over van die hydration breaks...
2: Ja, nou.
0: Het is een beetje irritant, toch? Of ben ik nog gek?
2: Nee, ja. Wie heeft dat bedacht?
0: Amerika.
2: Ja, heel
0: dan kunnen ze reclames laten zien. Nou ja, het is gewoon. Ik word een beetje gek van. En volgens mij, sommige, bijvoorbeeld Virgil van Dijk heeft zich ook uitgesproken daarover dat hij het irritant vindt. Dat het hele spel wordt stilgelegd. Om dan weer, hij zegt het is leuk als het warm is, maar anders denk je,
2: ja.
0: Waar zit ik naar te kijken?
2: Doen we op het werk ook niet.
0: Precies, ja. Een hydration break. Maar daar belde je niet voor. Ik zei, wat wil je horen?
2: Ja, joh. So Long van Fischer Zet.
0: Ja, Fischer Zet. Wat vet. Wat leuk.
2: Ja, ja man. Oh, jaren geleden. Ja, het was in de jaren 80. Dat is voor het eerst gezien hier in Emmen.
0: Ja.
2: In een zandgat. En dat was van Vader's Lijn 3, was dat. En
0: Ja,
2: het was live uitzendingen.
0: Ja.
2: En daar ben ik toe geweest. En dat speelde Fischer daar zo. Ik denk, help wat te doen. Dat is een leuke band, man.
0: Ja, goede band, hè. The Worker is ook zo'n goede plaat. Maar jij wilde So Long. En die heb ik in een albumversie voor je.
2: Oh, lekker.
0: Dus die gaan we doen. Dankjewel. En geniet nog even van je heerlijke zwembadje, Arjan.
2: Ja, ik stel erin zo'n hier.

0: people who have travelled from villages near and far, lend me your ears.
1: Het oor wil ook wat.
2: Spiritualiteit is iets groots, is iets voelen in jezelf. Spiritualiteit.

0: en Leave You, nieuwe muziek hier op 2. En daarvoor hadden we Fisher Z en So Long in de albumversie. Ik heb een heel leuk ingesproken appje gekregen van Willem-Jan via de NPO Luister-app. Die is nu in Texas.
1: Dag Emily.
0: Hi.
1: We luisteren vanuit Texas naar jou. We zijn hier uiteraard vanwege het WK voetbal. We zijn op dit moment onderweg naar de South Fork Range. Zou je voor ons Texas Sun van Leon Bridges kunnen draaien?
0: Ja.
1: Groeten uit Texas van Michel, Rien en Willem-Jan.
0: Doei.

0: Het is een soort Pavlov. Meteen zin om die film weer te zien. En meteen zin om Patrick Swayze weer iedereen te zien optillen en te grinden en weet ik het allemaal. Wat zei je nou? Sexual Awakening was het voor jou?
1: Ja, ja, dat was mijn licht erotische. Ja.
0: Snap ik wel. Ja, ja. Snap ik wel. Zometeen Mora, dit is de laatste voor mij. Queen!

0: over. Tot morgen. Hele fijne avond. Veel plezier bij Morat.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
11: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
10: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat bedrijven die wel blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
3: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
2: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat de 60er zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en zon 20 tot 25 graden daarbij. Dit was het NOS Journaal.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kees-smit.nl.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
16: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
17: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Met Morad.
18: Tuesday night, and the city outside is still holding its light. Warm air drifting through open windows. Tonight isn't about waiting for an ending. It's about a party that refuses to stop. A countdown that loops forever. A number written like a prophecy nobody could quite believe. Until the clock kept ticking past it anyway. So let the night dance, like it doesn't know what year it is. This is your radio friend, and the show starts now.

0: al meteen met een gevoel van... Soms heb je dat. Zonder aanwijsbare reden. Dat je denkt van ja, dit is hem niet echt helemaal vandaag. En dan, wat ik dan doe, gewoon zo snel mogelijk ontbijten. En dan die wandeling doen buiten in de zon, omdat de zon scheen. En heel gek, alsof je batterijtje weer helemaal oplaat. Maar dat is het. Ik heb zoveel aan de zon. Niet normaal. En die batterij, nu we het daarover hebben, die gaan we ook voor jou opladen.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Het is Detox Dinsdag. Even lekker ontspannen met hele fijne muziek. En die mag jij uitkiezen. Ik ben op zoek naar een plaat waarmee jij helemaal tot rust komt. Maar ik moet je wel even helpen, hè. Een klein beetje inspiratie op deze dinsdagavond. Ik snap hem. Stel je voor dat je denkt van nou, iets van Mariah Carey bijvoorbeeld. Wat heeft deze plaat me toch door een heleboel liefdes

Ja, brengt me weer terug naar mijn tienertijd. Fijne plaat, My All van Mariah Carey is een optie. Maar we kunnen ook de vakantie opzoeken. En dat met Cesaria Evora. Ik weet niet of je deze plaat kent, maar dit. Oh my god. Dan ben je toch meteen... Ja, volgens mij Portugal of... Want het is Portugees, de taal waarin ze zingt. Saudade. Luister even een stukje mee.

jarig. Cesaria Evora, onthoud het. Als je deze wil, mag ook, hè. Maar je mag ook je eigen plaatjes indienen. En dat doe je via de NPO Luister-app. Pak de NPO Luister-app op je telefoon. Dan kun je mij dus een berichtje sturen. Maar je kan me ook een berichtje inspreken. Vind ik ook leuk. Dan hoor ik meteen de stem achter degene die me inspreekt. Welke plaat is de perfecte Detox Dinsdagplaat?

ga ik ondertussen gewoon mijn best doen om je sowieso te laten ontspannen, hoor, op deze dinsdagavond. Danny Vera, Rollercoaster, is onderweg. En deze van Living Color is ook best wel ontspannen, toch? Solace of You.

0: Rivera, Rollercoaster. Ik neem je even mee naar 1984. Madonna staat dan op het punt om haar tweede album uit te brengen. Ze is 26 jaar oud, heeft een jaar daarvoor haar eerste grote hit gescoord met Holiday. Dus met haar nieuwe album Like a Virgin wil ze ervoor zorgen dat niemand meer om de heen kan. En vlak voor zo'n albumrelease staan alle media natuurlijk in de rij om met Madonna te praten. MTV, die staat vooraan en die heeft één grote vraag. Wat is haar grote doel?
1: What I would like to ultimately achieve, I already told Dick Clark once on American Bandstand. So I'll repeat it again and annoy everyone who was annoyed before when I said it. I want to conquer the world.
0: Ja, duidelijk toch. Madonna wil de hele wereld veroveren. Maar in de jaren 80 mag je dat eigenlijk niet hardop zeggen. Want dan ben je arrogant en dat moeten wij niet hebben. Maar Madonna die weet gewoon heel goed wat ze wil. En dat ze die wereld ook echt kan veroveren. Nou, dat bewijst natuurlijk vervolgens met het album Like a Virgin. Er staan hits op als Material Girl, Dress You Up. Maar ook natuurlijk...

0: En donderdagochtend zet het in je agenda, komt de band live optreden bij Jan Willem Start op. En dat wordt gigantisch, dus zeker luisteren. Alright, even ontspannen, hè?
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Ik liet je al een klein stukje horen van Cesaria Evora. Daar gaan mensen op aan in de NPO Luister-app. Ik lees hier onder andere van Marie Lauré. Oh, Morad, Cesaria Evora hoor je echt nooit op de radio. Het is zo prachtig. Mag je absoluut draaien. Heerlijk. Ook Bastiaan, die appt mij, doe die Cesaria maar. Lekker in de zon op het balkon. Carla?
2: Ja?
0: Hoe sta jij hierin?
2: Nou, ik heb haar leren kennen tijdens mijn vakantie op Cap Verde.
0: En zo dom als dat ik was, riep ik zomaar dat ze uit Portugal kwam. Maar dat is omdat ik dus Portugees hoor. Ja. Maar ze is dus geen Portugees, ze komt dus uit Cape Verde.
2: Ze komt uit Cape Verde en daar spreken ze Portugees.
0: Vandaar, oké. Dus ook niet weer heel dom dat ik dan meteen aan Portugal dacht. De plaat kwam voorbij in mijn Spotify-lijst. Af en toe heb ik gewoon een chill lijstje aanstaan waarvan ik niet weet wat erin staat. En dan word je geconfronteerd met muziek die je niet kent, maar die wel lekker is.
2: Nou, heerlijk om op wakker te worden, zeg ik wel eens. Maar ook heerlijk om lekker te chillen op het terras en dat soort dingen.
0: Ja, plus dus, deze plaat gaat je weer mee terugnemen naar 1994 toen je in Cape Verde was.
2: Ja, waaruit elk hoekje op São Vicente wel muziek kwam. En onder andere ook haar muziek kwam, maar ook van eigentijds jongere artiesten.
0: Ik vind het zo mooi hoe je dit omschrijft. Uit elke hoek komt dan wel muziek. Ik was ooit in...
2: Elk open raam.
0: Ja, dit is zo herkenbaar. Ik was een keertje in Cuba. Of een keertje. Wel 5 of 6 keer ben ik naar Havana geweest. En dat is precies hetzelfde. Dan met salsa. En dat hoor je dan ook uit elke hoek. En er wordt gedanst op straat. En ja, het brengt je toch wel weer even terug. Maar dit is dan in dit geval dan Cape Verde. Ja, ik ga hem gewoon draaien, Carla.
2: Heerlijk.
0: Even lekker detoxen. Doe dat. Dankjewel voor deze.
2: Fijne avond.
0: Hoi.
1: De Detox Dinsdagplaat.

0: Michael Sharkey met A Good Heart. Ik neem je even mee in het professionele werkgebied van een artiest. Als artiest moet je continu aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Hè, zoals dat eigenlijk in elk vakgebied gaat. Nou, in de jaren 80 begon dat met de komst van MTV. En toen had je opeens videoclips. Daarna kwamen de streamingdiensten. En nu gaat het nog een stapje verder. Nu heb je AI. En dat laatste is best wel ingewikkeld. Want nieuwe technologieën kunnen het maken van liedjes letterlijk helemaal overnemen. Tot aan de teksten toe. En dat maakt Robbie Williams best wel bang.
1: Now what we have is AI has arrived. A guy I know 18 months ago came round with this program that wasn't out there. Put a few prompts in. Robbie Williams, da-da-da, pressed a button. And a hit came out with my voice. And I was just like, it's over.
0: Ja, gewoon een paar zinnen, hè? Een paar prompts. En dan zeg je van, laat het lijken op Robbie Williams. En binnen een paar klikken heb je dus gewoon met zijn stem een hit gemaakt. Terwijl Robbie daar zelf, tenminste als hij dan een liedje maakt, moet hij daar natuurlijk ontzettend veel werk in steken. Nou ja, als hij 80 liedjes schrijft voor een nieuw album, dan blijven er misschien 2 over die de hitlijsten halen. En later evergreens worden. Dus ik hoop voor hem dat er toch wel goede regels voor gaan komen. Dat je zeg maar niet zomaar een stem mag klonen in programma's zoals bijvoorbeeld Suno. Nou ja, het allemaal om het ambacht te beschermen, hè, zodat het niet verloren gaat. En een van zijn hits, die ga ik nu voor je draaien, heeft hij zelf geschreven. Geen AI, The Road to Mandalay.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Raccoon en Faela met Daffodils.

Leila en Daffodils. En dan moet je je voorstellen, ik heb deze live gezien bij Willem Ruiptop bij de tv-opnames. Ik was erbij, die laatste uitzending. Dus ik hoorde het gewoon van dichtbij. En toen wist ik al meteen, oh, maar dit is goed. Maar jij hebt ook verstand van goede muziek. En jij mag je zo meteen gaan bemoeien met de muziek. Want ik trek zo meteen een bal. De bal bepaalt een bepaalde categorie. We hebben nog 8 balletjes over. En binnen die categorie mag jij je favoriete plaat aanvragen. Afgesproken. De ballen van Morat hoor je zo meteen. Nu de

0: Anne, nog maar 8 balletjes over.
1: Ja.
0: Even kijken welke bal we vandaag hebben. Balletje 68. Wat hoort er bij balletje 68?
1: Dat is de categorie Back to School. Dus hitjes uit jouw schooltijd.
0: Ach, wat leuk. Het lijkt een beetje op Disco Donderdag. Alleen hoeft het dan geen plaatje te zijn waarop je hebt gedanst.
1: Ja, het kan van alles zijn.
0: Het kan van alles wat in de top 40 heeft gestaan, waar je lekker op bent gegaan, uit je school.

0: is NPO Radio 2.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Eén jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
14: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wil hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
13: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
22: ANWB en gaan!
23: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra!
24: Mart, wat ga je doen?
25: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
26: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
26: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: De ballen van Morat.
28: En we hadden balletje 68, categorie die erbij hoort, is de hit van je schooltijd. Paar appjes met suggesties. Ronald, die schrijft: ik ben al oud hoor, Window of My Eyes, QB and the Blizzards. Ja, inderdaad. Of tenminste niet inderdaad, je bent al oud. Maar inderdaad, dit is best wel een oude plaat. Komt uit 1968. Maar was zeker een leuke optie geweest. Jeroen, die heeft het over Opus, Life is Life. Dat is het nummer uit mijn schooltijd, 1984. Oh nee, wat, dan moet ik... Life is Life. En Stefan, je hoorde net al een vraag.

0: wanneer Joop Scholz had. Allemaal lekkere platen. Die jou nog niet opgestuurd. Het gaat dus om de hitjes uit je schooltijd. Nog even snel appen. Gebruik daarvoor de NPO Luister-app.
1: Luister deze hele week naar Aan de Slag. En win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Met Morad.

0: de geweldige Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Daniel.
1: Hallo Morad.
0: Hoe is het daar in de mooie natuur?
1: Ja, prachtig.
0: Want
1: prachtig, heel lekker.
0: Ja, ik zie die foto die je net meestuurt via de NPO Luister met een soort van ondergaande zon achter de bomen.
1: Ja, ja, ook midden op de hei is dit. Ja.
0: Het lijkt wel een droomscenario.
1: Het is enorm de moeite waard, ik kan het je aanraden.
0: Ja, en jij bent dan aan het mountainbiken?
1: Ja, klopt.
0: Dus iets wat je elke week doet, als een soort van sport?
1: Ik probeer toch wel regelmatig te bewegen, ja. Ja, het lukt niet altijd, maar met enige regelmaat wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Laten we eerlijk zijn, dit zijn dan wel de dagen bij uitstek, hè? Dat als je dan op de mountainbike wil, dan is dit wel de dag.
1: Ja, toch?
0: Heerlijk.
1: En dan het enige wat er ontbreekt is een zomers plaatje, maar dat kun jij bij laten denken.
0: Maar daarvoor bel ik jou toch, Daniel, want ik zie dus al die plaatjes binnenkomen. En het is zo grappig, want deze plaat kent iedereen. Maar als je dan vraagt, wie is de band? Sorry, ik moest er even naar zoeken.
1: Oh ja, ja, ja, toevallig weet ik hem.
0: Ja, oké. Okay, het gaat om een school, of, ja, je schooltijd en dan een hitje uit die tijd. Welke kies jij?
1: The Summer is Magic van Playa Hitty.
0: Ja, van Playa Hitty inderdaad. Een Italiaanse Eurodance groep.
1: Ja.
0: 1994. En dat was dan echt zo'n Eurodance groep met van die modellen die dan lipsynkten, zeg maar. Daarmee reisden ze dan de hele wereld over. Je gaat me toch niet vertellen dat je de namen van de modellen kent?
1: Nee, zover wil ik niet gaan. Nee.
0: Nou, voor de mensen die het dan toch willen weten. Marion, Zaffa, Sandra, Feline en Gabrielle. Ik had het even opgezocht. Oké. Okay. Hele fijne plaat. Ik ga hem instarten, man. Dankjewel voor deze. En nog even succes daar op de fiets.
1: Ja, komt goed. Dankjewel.
0: Hoi.
2: De

En daarvoor hoorde je Playa Hitty met The Summer is Magic, aangevraagd door Daniel. Dit is wel leuk. Voor het maken van een liedje zijn echt ontzettend veel metaforen te bedenken. Maar Mike Mills, de bassist van R.E.M., die vergelijkt het met het bouwen van een huis. Luister. Je begint met de fundering. Dat is je basis voor alles. Nou, en dan voeg je steeds deeltjes toe. Eerst muren, daarna een dak. Zodat je uiteindelijk een huis hebt waar geen regen meer naar binnen kan. Nou ja, en op die manier gaat Mike dus ook te werk bij het maken van night swimming. Hij bedenkt een pianoriff, dat is dan de fundering. Daarna haalt hij er strijkers en een hobo bij, die de muren moeten voorstellen. En de stem van zanger Michael Stipe is dan het dak waarmee het bouwwerk uiteindelijk wordt afgemaakt. Nou ja, dan staat het als een huis. En dan krijg je dit als eindresultaat.

Weekend en Less Than Zero. Pak je bokshandschoenen er maar bij, want het is tijd voor het muzikale duel. Elke dag weer twee liedjes die iets gemeen hebben met elkaar. Ze zijn verbonden door een thema. Jij mag bepalen welke je de leukste vindt. Vandaag heb ik twee platen voor je die nieuw in leven ingeblazen kregen door een serie of een film. Nou, volgens mij weet je dan al wel welke kant ik op ga, toch? Kies je voor optie A, dan krijg je een liedje dat in 1985 werd uitgebracht, maar een aantal jaar geleden werd het opnieuw een hit door de fantastische serie Stranger Things. Ja, ik ben ook fan. Dan krijg je namelijk...

valt het niet helemaal in de smaak. Dan kan je ook nog voor optie B kiezen. Dan krijg je een nummer dat voor het eerst werd uitgebracht in 1969. Maar in 1992 werd deze plaat in de film Reservoir Dogs gestopt. Nou, toen kreeg het een hele nieuwe generatie dat liedje mee. Nou, dan weet je denk ik ook al waar ik het over heb. Look at Boston, de George Baker Selection met Lil Greenback. Maar jij mag het zeggen. Welk liedje dat een tweede leven kreeg, vind jij het allerleukst? Running Up That Hill, Kate Bush, dan app je me optie A. Wil je liever Lil Greenback van George Baker Selection in de laatste minuten van de show, dan app je me optie B.

is lekker op je dinsdagavond. De nieuwe single van Sienna Spyro en Material Lover. Oké, je hebt nog maar heel eventjes om te stemmen voor Morad's Most Wanted. Dus laat nog even snel van je horen. We hebben vanavond een battle tussen twee platen die een tweede leven kregen door een serie of een film. Dan heb ik als optie A Running Up That Hill van Kate Bush. Als optie B daartegenover Little Green Bag van George Baker Selection. Dus we gaan voor optie A Kate Bush of voor optie B George Baker Selection. Jij bepaalt uiteindelijk welke het moet gaan worden door me snel te appen via de NPO.

0: / Little Green Bag. Dat komt door een film, Reservoir Dogs. Maar wat vinden de mensen in de app?
1: Het ging vandaag dus echt heel erg gelijk op. Dus het was echt wel spannend. Jeroen zegt bijvoorbeeld, ik ga voor optie A. Ik heb de LP gekocht toen het weer een hit werd. Voor €2,50 bij de kringloop. Maar op platenbeurzen ging het album van Kate Bush voor weg voor bedragen tussen de €60 en €100.
0: Oh my god.
1: Harold zegt, ik ga voor optie B. Dat past lekker bij het begin van het komende warme weer. En Nina zegt, ik ga voor optie B, want die is zo gezellig.
0: Wat hebben de mensen gestemd?
1: En met 61% van de stemmen is het ook die gezellige plaat geworden. Little Green Bag.
0: Little Green Bag is more than most wanted vandaag.

0: Flash and Little Green Bag, dat vond door een film. Reservoir Dogs. Maar wat vinden de mensen in de app?
1: Het ging vandaag dus echt heel erg gelijk op. Dus het was echt wel spannend. Jeroen zegt bijvoorbeeld, ik ga voor optie A. Ik heb de LP gekocht toen het weer een hit werd. Voor €2,50 bij de kringloop. Maar op platenbeurzen ging het album van Kate Bush voor weg voor bedragen tussen de €60 en €100.
0: Oh my god.
1: Harold zegt, ik ga voor optie B. Dat past lekker bij het begin van het komende warme weer. En Nina zegt, ik ga voor optie B, want die is zo gezellig.
0: Wat hebben de mensen gestemd?
1: 61% van de stemmen is het ook die gezellige plaat geworden. Oh. Little Green Bag.
0: Little Green Bag is more than most wanted vandaag.

0: Ik ga voor optie B. Dat past lekker bij het begin van het komende warme weer. En Nina zegt, ik ga voor optie B, want die is zo gezellig.
1: Wat hebben de mensen gestemd?
0: 61% van de stemmen is het ook die gezellige plaat geworden. Oh. Little Greenback.
1: Little Greenback is more than most wanted vandaag.

0: Lekker man, George Baker Selection, Little Green Bag. Onze eigen wandelende encyclopedie van de popcultuur is natuurlijk tijdelijk gepromoveerd naar de middag. Dus hebben wij een vervanger van formaat opgetrommeld. Ladies and gentlemen, Gijs Hakker. All
1: right. Gijs. Finale. Oordeel.
2: Ja, ik ga ook echt staan. Ik vind,
0: ik vind het echt een moment, toch?
2: Ik ga ook staan.
0: De man met verstand van muziek binnenkomt lopen om uiteindelijk te bepalen of die Moras Most Wanted wel een goede keuze was of niet. Gisteren kreeg ik nog een aantal... Ik vind het zo mooi. Ik kreeg via de DM dus een aantal negatieve reacties op, omdat jij Duran Duran niet overeind liet staan. Maar uiteindelijk ging je voor Human League.
2: Ja.
0: Die bleef uiteindelijk als finale orde.
2: Daar was men boos over.
0: Ja. Terwijl Human League natuurlijk ook gewoon prima is. Maar
2: ik kan toch niet over de uitslag gecorrespondeerd worden? Dat is het hele concept van dit item.
0: Misschien moeten we dat ook afspreken nu. je hoorde het, hè. George Baker Selection. Leuk. Of... Don't you ask me why.
2: Oh...
0: Rio, Maywood.
2: Ja. Nee, George Baker.
0: Je mag gewoon eerlijk zijn. Het is niet dat je nu naar aanleiding van de DM's...
2: Nee, ik laat mij niet leiden. Ik doe net alsof ik mij niet laat leiden.
0: George Baker Selection of

0: George Baker Selection, oké, geen Pussycat Mississippi. Dan zet ik daar een andere grote Nederlandse naam tegenover. Wel, ja. BZN, hè?
1: Ja,
0: ja. Maar ja, George Baker Selection of BZN.
1: Ja, George Baker Selection. Toch wel. Jawel, jawel, jawel. Zeker.
0: Ja. Lekker, man. Zometeen Gijs Hakker, Tim Savondslot. Heb je er zin in?
1: Ik heb er onwijs van.
2: Dit is NPO Radio 2.

0: Vind je bij Bol?
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, Bol!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Goeie zelfruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: NPO Radio 2.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
18: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
17: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven.

0: De Britse Defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Annette Schut, dankjewel. Het borrelt en het bruist in de grote balzaal van Tim's Avondslot. Een nieuwe Bourgondische avond vol muziek wacht. Dus kom snel binnen, de poortwachter van vanavond. Hij is bezig met een vogeltelling in de kasteeltuin. Wie dat is, hoor je zo.
2: Ster. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Huh? Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

0: Het is muziek van The Cure. En dat valt goed bij de luistervrienden in NPO Luisterapp. Zoals de bijvoorbeeld Judith.
1: Ja, The Cure. Die gaan we zien zaterdag in de hitte, hitsigheid daar in Landgraaf. Zin in. Oei, oei.
0: Dan staan ze op Pinkpop en ook Lisette stuurt wat een heerlijk nummer van The Cure. Just Like Heaven in Tim's Avondslot.
2: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.

Ik heb net als interim kasteelheer een rondje door de gangen gedaan. De robotstofzuiger heb ik aan de lader gehangen. Ik heb de vuurkorf bij de poort aangezet. Vind ik altijd mooi, een beetje vuur. En ik ben even in de technische ruimte wezen kijken. Even uitzoeken of de klimatisering en vooral of de airco's van het avondslot nog werken. Want we kunnen ons langzaamaan gaan opmaken voor een hittegolf. Zo beweren boze tongen. In het pittoreske Enter waar ik vandaan kom, komt zowel donderdag als vrijdag, als zaterdag, als zondag, als maandag het kwik boven de 30 graden uit. Dus we kunnen onze borsten vast nat gaan maken. En daarover gesproken, dat doe ik al een paar weken. Een week of drie om precies te zijn, want laten we eerlijk zijn, ik word niet graag vergeten. Niemand wordt graag vergeten. Het is best leuk als je merkt dat iemand af en toe aan je denkt, dat je niet helemaal alleen bent, dat soort dingen. Vergeten worden, dat doe je liever niet. Maar toch voelt het bij mij een beetje zo. En daar ben ik dan eigenlijk stiekem wel weer blij mee, want ik ben vandaag, 22 dagen geleden, door de politie van de snelweg gehaald, omdat ik iets te snel reed. Niet heel veel, maar een klein beetje. En nadat ik mijn rijbewijs en kentekenbewijs had afgegeven, zou ik een boete krijgen. Is nu 22 dagen geleden. En ik heb hem nog steeds niet. Bekruipt mij toch een beetje het gevoel dat ik een beetje vergeten ben.

0: plaat eigenlijk nog niet af, maar ze wisten ook niet wat ze er verder mee moesten. We gaan nog een half minuutje door. Something Happens, Parachute uit 91. Teddy Swims daarvoor en Guilty. Daarvoor had ik het over mijn boete. Dan wel de boete die nooit is gekomen. Het een beetje vergeten worden door de politie. Ik ben 22 dagen geleden van de snelweg gevist. Ik reed wat te hard. Het was tweede Pinksterdag. En de rest hield zich keurig aan de snelheid. Want die gingen allemaal naar opa en oma. Of de schoonouders. En dan kun je rustig aandoen. Maar ik niet, want ik moest aan het werk. En toen viel ik op en toen kreeg ik een boete. Althans, die heb ik dus nog steeds niet in de bus gekregen. Dus ik denk, nou, dat zal wel goed gaan. Maar, Milou Griffier van het Avondslot, jij bent even in de boekhouding gedoken.
1: Ik heb natuurlijk even onderzoek gedaan. En ik heb niet zo heel goed nieuws voor je. Want de wettelijke termijn waarbinnen een boete verstuurd moet worden is 4 maanden.
0: 4 maanden?
1: Dus het kan gewoon nog ergens in de komende 3 maanden gewoon gebeuren.
0: Maar waarom zouden ze ermee wachten?
1: Ja, ik denk om jou een beetje gewoon in spanning te laten.
0: Ze hebben me beet.
1: Ja.
0: Ik krijg gewoon nog een appje van Marinus. Die is begin vorig jaar. Wat zegt hij nou? Begin vorig jaar september. Maar september is niet aan het. Begin vorig jaar september. Of hij bedoelt. In begin september vorig jaar.
1: Hij zegt, ik ben vorig jaar september gecontroleerd.
0: Ah, ik maak er gewoon wat anders van in mijn hoofd. Dankjewel. Is hij gecontroleerd in begin vorig jaar in Duitsland? 3 weken geleden heeft hij die boete pas gekregen.
1: €320.
0: Maar dat is dus 9 maanden geleden.
1: Correct.
0: Ja, Duitsers zijn wel Duitsers. Ja, Duitsers zijn met bepaalde dingen heel snel. Dan moet je ervoor oppassen. Maar ze zijn bij bepaalde dingen blijkbaar ook heel traag. Maar goed, bedankt voor de bemoedigende woorden, Marinus. Ik hou de brievenbus in de gaten. Tijd voor wat anders dan. Want gisteren mocht ik voor het eerst de jas van het alwetende orakel aantrekken. Ik mocht een karaktertrack uitzoeken. En ja, dat is een bijzonder concept. Want jij aan de andere kant van de radio vraagt eigenlijk een liedje aan. Maar ik mag hem dan uitkiezen. En dat doet Tim op het Broek normaal gesproken op ongekende wijze. Hij kan dat heel goed, want hij bepaalt dus een plaat op basis van jouw karakter. Doordat hij jou een paar indringende vragen stelt. Dat deed ik gisteren bij Jeroen. Of nou ja, ik probeerde dat bij Jeroen. En Jeroen was nadien niet onverdeeld enthousiast.
2: Het is goed dat je hem toelicht. Want ik had het nummer nog nooit gehoord. Maar wat jij daarbij vertelt, vind ik wel leuk. Dus ik ga de songtekst, die ga ik nog een keer nakijken.
0: Ja, ja. Nou ja, dat ga ik vanavond dus weer proberen. Dat ga ik doen bij Siem. Maar wil jij je nu vast opgeven, zodat ik binnenkort jouw karaktertrek mag proberen te ontfutselen? Dan kun je dus nu al appen. Karaktertrek naar de NPO Luister-app.

was een week of twee geleden dat we met alle DJ's van NPO Radio 2 om tafel zaten en dat het vechten was om wie deze plaat mocht draaien. Iedereen wilde hem, want iedereen vond hem fantastisch. En geen verrassing dus dat hij is gebombardeerd tot NPO Radio 2 topsong. Jordan Rox en Hazes en tranen in de giftshop.

0: een jaar of 14, 15 geleden van meneer Neperus, zo heette hij, mijn Duitsleraar, dit liedje moest vertalen voor Duits. Wat hij waarschijnlijk niet wist is dat als je op YouTube intoetst Huis aan Zee, je gewoon, of Huis aan Meer is er dan eigenlijk, gewoon helemaal een vertaling krijgt van die plaat. En die hoefde ik alleen maar over te schrijven. En ik had alsnog een 6.
1: Tim's Character Track.
0: Het is er weer tijd voor.
1: Luister naar de echo van je ziel.
0: Ik mag een poging doen iemands karaktertrack te bepalen op basis van een heel kort en, nou, ik kan toch wel zeggen, diepgravend gesprek. En dat gesprek ga ik hebben met Siem, 22 jaar. Goedenavond, Siem.
2: Goedenavond.
0: Siem, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Welke rol heb jij in jouw vriendengroep?
2: Oei. Hoe moet je dat... Het is lastig om iets over jezelf te zeggen, natuurlijk.
0: Ja, maar ik heb de info nodig, Siem.
2: Ja, nee, ik denk dat ik toch wel een touwtrekker ben.
0: Ja.
2: Dus ik neem nogal graag de leiding.
0: Ja,
2: en ook wel eigenwijs.
0: Ja.
2: Maar ik sta wel altijd open voor nieuwe dingen. Dus ik zeg niet gauw nee. Dus als iemand iets wil doen wat ik nog nooit heb gedaan, dan ben ik er altijd voor in.
0: Oké. En je zegt zelf, jij trekt de kar, dan wel het touw. Betekent dat ook dat jij altijd klaar staat voor de rest van de vriendengroep?
2: Ja, zeker. Ja, je hoeft me maar te bellen en ik kom eraan.
0: Ah, en wat zijn dan dingen waar jij voor gebeld wordt, Siem?
2: Nou, ik heb thuis best wel wat materieel liggen. Dus ja. Dat wordt regelmatig uitgeleend. En ik ben ook wel handig.
0: Ja.
2: Dus dat komt ook regelmatig van pas.
0: Ja, heel goed. En hoe is dat andersom? Kun jij zelf ook die vrienden om hulp vragen of hulp accepteren, Siem?
2: Ja, dat, ik kan ze zeker vragen en dan komen ze ook wel. Specifiek gezegd, mijn beste vriend Jur, die komt altijd.
0: Ja.
2: Maar ik vind het heel lastig eigenlijk om dat te vragen. Ik wil niet zo gauw afhankelijk zijn van de man.
0: Ah, jij wil de boel zelf scheffen, Siem.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Hoe is jouw thuissituatie, Siem? Wie heb je om je heen?
2: Ik woon met mijn ouders. Ik heb een hele lieve moeder, vader. Ik heb nog een oudere broer en zus. En een hele lieve vriendin.
0: Ah, kijk. En Siem, op het moment dat jij op vakantie gaat of je hebt een tijdje vrij, wat ga je doen? Ga je erop uit? Hou je van avontuur?
2: Ja, ik ga er wel graag buiten. Ja. Ja, als ik vakantie heb, dan probeer ik eigenlijk wel altijd van de zomervakantie een verre reis te maken. Afgelopen jaar ben ik voor het eerst ver gegaan met mijn vriendin dan. Mm-hmm. Zijn we naar Sri Lanka geweest. En we gaan ook altijd op wintersport al 6 jaar.
0: Ah, dus dat heb je wel van huis uit meegekregen, dat avontuurlijke en dat reizen.
2: Ja. Mijn moeder die is daar niet in te stoppen. Nee. En daar ben ik ook echt wel heel dankbaar voor.
0: Siem, ik ben druk aan het meeschrijven om jouw karaktertrek te bepalen. Is de muziek waar jij echt een hekel aan hebt, waarvan je zegt, nou, ik hoop toch niet dat eruit komt?
2: Ja, er gaan nou heel veel mensen mee voor gek verklaren. Maar ik vind Bruce Springsteen dus echt helemaal niks.
0: Oei, en waar komt dat vandaan, Siem?
2: Ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Maar ja, mijn vader heeft dat ook wel een beetje. En wij noemen het altijd een beetje zeurmuziek.
0: Oh, mooi. Dat ook met de paplepel ingegoten wordt dat bepaalde muziek er niet mag zijn. Dat vind ik mooi.
2: Ja.
0: Siem, ik hoor volgens mij een familiemens. Ik hoor iemand die voor iedereen klaarstaat. Ik hoor ook wel een beetje een reiziger, een avonturier. En bovenal volgens mij een vlotte en gezellige gast. Als ik dat op een hoop gooi, dan kom ik hieruit.

0: interessant avontuurlijk. Jij reist graag. Je hebt al veel van de wereld gezien. There's an endless road to rediscover. En dat doe je niet alleen, dat doe je met je vriendin, maar je ouders en ook je broer en zus. En hey brother, hey sister, past bij jou als familiemens. Je hebt een goede band met je ouders, je broer en je zus. Je hebt al heel wat met ze meegemaakt. En je voelt je prettig thuis. Maar de kern van het liedje sluit misschien nog wel beter bij jou aan, Siem. Want als het moeilijk wordt, als iemand hulp nodig heeft, dan ben jij er, Siem. En dat blijkt ook uit het liedje. I will hear you call. If I lose it all, I will help you out. And there's nothing in this world I wouldn't do. En dat, Siem, mag je misschien ook iets meer van jouw vrienden vragen, van de mensen om je heen, dat jij de teugels een beetje kan laten vieren en wat meer op hen mag leunen. En ook muzikaal lijkt het me een schot in de roos. Deze plaat van Avicii heeft energie, vaart en voelt avontuurlijk aan. En jij houdt van reizen, van vrijheid en beweging. En tegelijk blijft het nummer en ook jij warm en menselijk. Met de boodschap, hoe ver je ook gaat en wat er ook gebeurt, ik ben en ik blijf er. Siem, 22 jaar, kun jij dit nummer omarmen en is dit misschien jouw karaktertrek?
1: Nou, ik vind het, vooral met dat verhaal erbij is het natuurlijk wel een goed onderbouwde karaktertrek.
0: Ja. Ik neem aan dat je de plaat kende.
1: Ja, uiteraard.
0: Heb je er ook wel eens naar geluisterd, zoals je de afgelopen 4 minuten hebt gedaan?
1: Op zich, als die voorbij komt, dan zou ik hem niet skippen, zeg maar. Nee. Maar ik zou ooit zo eigenlijk 1, 2, 3 opzetten.
0: Nee, maar de boodschap erachter hoor je dan misschien nu voor het eerst.
1: Ja, nou je het zo zegt. Ja.
0: En dan de rest mij nog één vraag, Siem. Ga je hier je ringtoon van maken of toch niet?
1: Omdat jij het vraagt, ga ik het speciaal voor jou.
0: Nou, dat vind ik leuk, Siem. Dankjewel. We gaan jou sowieso een onvervalste Tim's Avondslot sleutelhanger opsturen. En ik hoop dat je nog heel vaak terugdenkt aan dit moment en denkt, potverdikke, die plaat van Avicii, dat was een goede keus.
1: Ja, nou, dankjewel. Kijk, zeker doen.
2: Tim's Karaktertrack. Luister naar de echo van je ziel.
0: En wil jij dit nou ook? Dat ik mij het zweet op mijn, laat ik zeggen, rug ga werken.

0: NPO Radio 2.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Ik heb heel veel pijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef.

0: nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King. Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Ze mogen rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Dat betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen. En als ze blijven, dat ze dan bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van de raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd, en de ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. De Arubaanse premier Mike Eman heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij maakte bekend dat hij in september eerst het leiderschap van zijn partij overdraagt aan een nieuwe generatie. En enkele maanden later wil hij ook zijn functie als premier neerleggen. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Volgens een woordvoerder koos de premier daar bewust voor, omdat hij vreesde dat partijgenoten hem anders op andere gedachten zouden brengen. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van Stadion de Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van de Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen, maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Wim T. Schippers vond dat kunst nergens op hoeft te slaan, maar wel de moeite waard is. Het weer dan nog, het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft van het land bewolkt. En daar vallen ook buien. In het zuiden van het land is het droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
9: Michiel van der Velden, dankjewel. De kaarsen branden in Tim's avondslot. Nog tot 12 uur hoor je muziek uit de krochten van het kasteel, met zometeen Toto en ook Kingfisher. En ik mag voor het eerst afdalen naar de Soulkelder. Dat zometeen.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1.
6: gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
9: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
13: Dat gaan we vieren!
12: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Omdat je mijn favoriete papa bent.
16: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
17: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Ilea.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea.

0: telefoon.
1: Het is aan vrijdag op Pinkpop. Kingfisher 21. Daarvoor staat niet vrijdag op Pinkpop. Toto en Africa in Tim's avondslot. Hartelijk dinsdag. Het laatste uur van 16 juni 2026 heeft geslagen. Tim vervangt deze week Annemieke Schollaert. Is dus even niet aanwezig in zijn eigen kasteel. Ik ben Gijs. Ze noemen mij momenteel interim kasteelheer van Tim's avondslot. En dat is een titel die ik met trots draag. Misschien ga ik hem ook op LinkedIn zetten, bedenk ik me nu. Dat zou ik leuk vinden. Ja. Ik heb ondertussen heel wat rondes door het gebouw hier gemaakt. Ik ben al op veel plekken geweest hier in het avondslot. De kasteeltuin heb ik vanmiddag bezocht. Ik ben in de technische ruimte geweest. De keuken, de garage. Maar er is één plek, die is mij nog onbekend. Er is hier een grote houten deur. Met daarop het bordje Sol. Kerkel. Sol. Griffier Milou, goedenavond.
2: Ja, hoi.
1: Wat is het nou? Is het de Sol?
2: Het is de kelder, want in de kerker, daar zitten dus de vleermuizen van New Wave Woensdag.
1: Dankjewel, dus het is de Sol Kelder.
2: Kelder.
1: Nou, dan kijk ik nu goed op het bordje. Ja, nu zie ik het ook. Sol Kelder. En dan mag ik blijkbaar alleen nu, op dinsdagavond, naar binnen.

0: Hey, kom binnen.
1: Marv, dank je.
0: Ik waak over de soul.
1: Ja, ik begreep zoiets. Heb jij een soulplaatje voor me?
0: Nou, ik heb hier nog wel iets moois voor je.
1: Ja, dank je.
0: Listen up.
1: Dan krijg ik een plaat in mijn handen gedrukt met een begeleidend schrijven van Marv, het spook. Het is een plaat van Commodore's Night Shift en op dat briefje staat... Dit is een van de meest bijzondere nummers van de Commodores. Naast dat het de eerste grote hit was van de groep na het vertrek van Lionel Richie... is het een ode aan twee soul-legendes die kort daarvoor waren overleden. Jackie Wilson en vooral Marvje het spook, Marvin Gaye. In de tekst hoor je Marvin, he was a friend of mine. Een eerbetoon aan Marvin Gaye. Maar ook aan de kracht van de soulmuziek zelf. Het is muziek die blijft, ook als de stemmen zijn verdwenen.

0: Krijg een appje van Marjolein en heb je al luisterapp. Ze zit even heerlijk te viben op deze van Coldplay. Ze zegt al eentje die niet vaak gedraaid wordt. Dat klopt, Lost uit 2008. Joan Osborne daarvoor en One of Us. En alsof dat dan allemaal nog niet genoeg is, heb ik ook nog een lekkere late night track voor je.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor...

0: een van zijn meest bekende. Hij staat bijvoorbeeld niet tussen de top 10 meest gestreamde platen van hem. Wat eigenlijk nou best raar is, want het is ook de titel van een van zijn albums. Tonight I'm Yours. Ik hoorde hem een hele tijd geleden op NPO Radio 1... en ik herkende meteen zijn onmiskenbare geluid. Ik wist meteen wie het was, Rod Stewart dus. Maar de plaat die herkende ik niet, dus radio iets harder gezet. En na de afkondiging van Astrid Kersenboom heb ik hem in mijn Spotify gezet. Ik heb het gelijknamige album op vinyl gekocht en sindsdien... Ja, komt hij dus regelmatig voorbij.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: Rod Stewart en Tonight I'm Yours over een onbezorgde tijdelijke romance. Niet voor altijd.

David Bowie en This Is Not America. Daarvoor in het kader van de Late Night Track, Rod Stewart en Tonight I'm Yours. Dit is Tim's avondslot en gisteren liet ik je hier al kennis maken met de nieuwe Jack Jarrett. Ik ben daar fan van. Niet alleen van de plaat, maar ook van de man zelf. Hij heet Jeroen Adriaan Cornelis Kok. Tenminste, in zijn paspoort. Wij noemen hem Jack Jarrett. Hij stond afgelopen weekend nog 2 maal in het voorprogramma van de Edwin Evers Band. En binnenkort zou je hem kunnen zien op, nou, bijvoorbeeld Appelpop. En zijn nieuwe plaat heet Where the Wild Wind Blows. Een perfecte zomeravondplaat met eigenlijk een perfecte boodschap. Over het houden van rustige, romantische avonden. Het samen naar de sterren kijken. Een wijntje bij kaarslicht. Dat soort momenten. Maar soms mag het ook even rauw, wild en onverstandig. Even niet te veel nadenken, geen spijt hebben en niet binnen de lijntjes hoeven kleuren. I walk the line so I can find my freedom. De grens opzoeken om echt te leven. Romantisch en een beetje roekeloos.

0: Fire. Je hoorde Boogie Wonderland.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je

0: ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ik had eigenlijk met hem afgesproken dat hij vroeg naar bed zou gaan vanavond. Maar hij kan de slaap maar niet vatten. Hij blijft maar denken aan verzoekies. En hij laat ons niet met rust tot hij wat gegeten heeft. En de vraag aan jou is dus eigenlijk, zou jij hem een liedje willen voeren? Met andere woorden, wat zou jij willen horen zo aan het eind van de dinsdag? Laat het maar weten via de NPO Luister-app en dan voeren we jouw verzoekie zometeen aan het verzoekie-monster.
3: Ja!

0: coffee is not enough.
1: Het is iets voor 12.
2: Snack time! Ja,
1: er gaat gegeten worden naar aanleiding van een appje van Iris in de NPO Luisterapp. Hoi Gijs, ik ben aan het werk als courier. Als courier. Ik zit op de weg, dus bellen wordt lastig. Maar wil jij voor mij Duran Duran aan het verzoekie monster voeren? Het liefst skin trade. Nou, Iris, dat wil ik wel. Want ik ben de beroerdste niet. Meteen daarna sluiten de deuren van Tim's avondslot en begint het NPO Radio 2 Top 2000 dossier. Ik wens je een fijne nacht. En ik zeg tot morgen. En voor Iris, dus Duran Duran en skin trade, stoppen we in het verzoekie monster.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Obelink, alles voor kampeergeluk.
2: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
1: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De hete zomer, Crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon rolluiken.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja.
15: Serieus?
14: Wat een geld.
16: 18.000.
17: Potverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterij?

0: naar.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Middernacht, het begin van woensdag 17 juni. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werden agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt de burgemeester van Wijk bij Duurstede dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé uiteindelijk de wedstrijd door er 3-1 van te maken. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd op het WK tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog, met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het west de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plekken bewolkt, met in het noorden soms ook regen. In het zuiden is het juist droog en schijnt juist veel de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump daarover te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika dan de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor, maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé uiteindelijk de wedstrijd door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar en die wedstrijd is nog steeds bezig. Gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen wel de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plekken bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze hele week naar Aan de Slag en win de allerlaatste kaarten voor Concert at Sea. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van dat hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen